0: zou zijn gebeurd bij een Israëlische drone-aanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de derde plek in de eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de Straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van €50.000. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Koeweit ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen-Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen-Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zetwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen.

0: zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
1: Voetganger. Bocht. Kinderen. Tegenligger. Fietsen. Uitrit.
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
7: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
6: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat een nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
8: And for that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
6: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
9: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten. Met ons Edeka Hartlogo. Download de Marktkaufmap nu. Marktkaufmappen. Kijk op marktkaufmappen.nl.
10: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Radio Drenthe.
13: Goedemorgen Drenthe.
5: Met Edwin Mooibroek.
14: Goedemorgen, het is 7:03. Het is alweer donderdag 9 juli. Ger, goedemorgen.
15: Goedemorgen Edwin.
14: Wat is er allemaal in het nieuws deze ochtend in Drenthe? 4 lelietelers mogen 5 stoffen niet gebruiken op percelen binnen 250 meter van de Natura 2000 gebied. Dat heeft Drenthe de Agrarius onlangs laten weten. De vereniging Meten is Weten vindt het besluit van de provincie veel te mager en beraadt zich op nieuwe stappen. Het kan even schrikken zijn voor chauffeurs op de snelwegen, want sinds kort staan daar nieuwe flitspalen. Nou, die flitspalen die controleren uitsluitend vrachtwagens, want sinds deze maand moet voor vrachtwagens die 3500 kilo of meer wegen, en dat is al snel, tol betaald worden. En vandaag begint de klassieke Drentse fietsvierdaagse en zullen de deelnemers vanuit drie plekken 4 dagen lang trappen en genieten van Drenthe en ook van Duitsland. De deelnemers die starten vanuit Dalen, Diever en Westerbork. En iedere startplaats die heeft mooie routes in petto met ook verschillende afstanden.

Nou, vandaag is de laatste dag met een overheersend bewolkte ochtend. De wind begint namelijk te draaien en dat is de start van een weersverbetering. Het wordt 23 graden in de kop en ruim 24 in het zuiden van de provincie. Vanavond valt de wind bijna weg en is het vannacht een graad of 12. Maar er komt warme lucht uit Frankrijk naar ons toe en daarom loopt de temperatuur de komende dagen verder op.

0: Een Franse disco-groep, Jura Ottewan, en dat heet Hands Up. Ze mogen zich de beste slagwerkgroep van Europa noemen. De Mallet Band, de bazuin uit de Schonebeek. In de Duitse raststeden kregen de Schonebekers de meeste punten in de divisie. Bas Wiebing is de afdelingscoördinator van het orkest. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een Mallet Band, wat is dat?
1: Dat is een slagwerkorkest. Dat is een orkest met slagwerkinstrumenten waar je op zowel melodie kan spelen of gewoon ritmes.
0: Oké, en hoe groot zijn jullie?
1: Wij zijn met een man of 15.
0: Met een man of 15. En jullie zijn nu dan de beste van Europa.
1: Ja, daar zijn we hartstikke trots op.
0: Ja, gefeliciteerd.
1: Ja, dank je.
0: Ja, hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, we gaan wel vaker. In het verleden zijn we ook wel naar raststeden geweest. Daar worden dat is bij Oldenburg in Duitsland. Daar worden de kampioenschappen gehouden, de Europese kampioenschappen. Daar zijn we in het verleden ook wel een paar keer heen geweest. En we hebben anderhalf jaar geleden besloten om nog eens een keer een gooi te doen. Dus zodoende zijn we daar naartoe gaan repeteren.
0: Ja, maar ik begreep dat de jury wel heel streng was, hè, daar.
1: Ja, dat klopt. Als je de resultaten van de afgelopen jaren ook daar ziet, dan zie je dat ze gemiddeld zo'n 4 punten over de hele linie zijn gedaald. Dus het was even schrikken toen we de punten hoorden. Maar toen we dat eenmaal bestudeerd hadden en erachter kwamen dat we de beste slagwerkgroep waren geworden, toen was het bijgaan weer gewoon weer terug.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Want jullie hadden niet zo heel veel punten dan?
1: We hadden 87,5 punten op de 100. Dus nou ja, daar mag je ook trots op zijn.
0: Dat is hartstikke goed, toch? Hadden jullie het verwacht dat jullie de beste zouden zijn van Europa?
1: Nou, we gingen wel heen om te winnen, maar helemaal verwachten doe je het ook nooit. Je weet nooit wat zo'n jury nog doet.
0: Nee, want waarop word je dan beoordeeld?
1: We worden beoordeeld op het repertoire, dus de moeilijkheid van het muziekstuk en op de uitvoering van de muziekstukken.
0: Oké, en jullie hadden best een moeilijk stuk uitgekozen?
1: Ja, dat is wel wat we graag doen, om ook een klein beetje uitdaging te hebben in de weg naar zo'n kampioenschap toe.
0: Ja, nou, nu de Europese titel op zak, smaakt het naar meer?
1: Jazeker, we gaan in november op concours in Hogeveen. Dat is een regionaal concours van de muziekbonden in Groningen en Drenthe. En daar kunnen we ons plaatsen voor het Nederlands kampioenschap in januari in Apeldoorn.
0: Oké, dus daar gaan jullie dan voor ook.
1: Ja.
0: Dank. Bas Wiebing, en hij is afdelingscoördinator van het orkest van de Mallet Band, de bazuin uit.

0: De Drieërs op Radio Drenthe, dat heette Als je haar ziet. Het is 16 minuten over 7.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: We gaan eens even kijken in het verleden. Wat gebeurt er allemaal op de datum van vandaag? Het is vandaag 9 juli. Nou, op 9 juli 1810 lijft Napoleon het Koninkrijk Holland in. Zijn broer Lodewijk Napoleon is dan al 4 jaar de koning van Holland. Maar die wil zijn eigen koers varen. En die komt op voor de belangen van Holland. Maar dat zint Napoleon niet. Hij lijft het in en Lodewijk moet aftreden. En een dikke eeuw later in 1922 zijn we onder de indruk van de zwemmer Johnny Weissmuller. Hij is de eerste die de 100 meter vrije slag binnen een minuut zwemt. Maar later laat hij zwemmen voor wat het is en dan zien we hem in de bioscoop. Ja, Johnny Weissmuller speelt van 1932 tot 1948 Tarzan. En dan gaan we naar 1982, dan komt de suikervrije versie van Coca-Cola op de markt. Nou ja, een van de bekendste reclames voor het drankje is misschien wel deze.
3: Diet Coke Break, Diet Coke Break. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day.
0: Met de dames van kantoor die zich voor het raam vergapen aan een bouwvakker zonder shirt die dat drankje dus drinkt. Ja, in deze tijd zou die commercial waarschijnlijk niet meer kunnen. In 1985 ontsnapte de Nederlandse anti-apartheidse activist Klaas de Jonge uit een Afrikaanse gevangenis en vluchtte naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Maar ook daar moet hij 2 jaar binnen blijven, omdat ze buiten op een stoep mannen van een Zuid-Afrikaanse veiligheidsdienst staan die hem oppakken als hij ook maar 1 stap buiten de ambassade zet. En als hij dankzij een gevangenenruil naar huis mag, dan krijgt hij deze vraag van een journalist.
4: In Zuid-Afrika wordt je omschreven als een terrorist. Ja. Hoe ziet u zichzelf?
5: Ik weet, als een sympathisant van de ANC die bepaalde dingen gedaan heeft, waardoor zij mij een terrorist noemen.
4: Maar welke dingen gedaan heeft?
5: Oh, je wilt toch weten wat ik gedaan heb. Nou, ik ben beschuldigd van wapensmokkel en dat heb ik ook wel gedaan, ja.
0: Nou, precies 3 jaar later op 9 juli 1988 is dit ons favoriete liedje.

De fast car van Tracy Chapman. Nou, 2 weken blijft hij op 1 staan in de hitlijst. En in 2014 nemen we afscheid van het papieren treinkaartje. Gaan we eens kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag op 9 juli. Nou, acteur Tom Hanks is jarig, hij is 70 geworden. Oud-schaatser Jochem Uitenhagen is 50. Presentator Tim Hofman is vandaag 38 jaar geworden. En Jim Kerr, de zanger van de Simple Minds, is 67 jaar. Nou, 10 juli 1947 is de geboortedag van Journey Kaagman. Die ken je natuurlijk van Earth and Fire. Ze is vandaag 79 geworden. Dit is Earth and Fire en Weekend.

Ze is genomineerd voor een Grammy. En vorige week is ze ook nog getrouwd. Je hoorde Taylor Swift. En het heette I Knew It, I Knew You. Ja, Westerborker Theo Roken en zijn vrouw die wilden lekker op vakantie naar Frankrijk. Maar ja, dat land wordt natuurlijk geteisterd door de bosbranden. Dus ze hebben hun vakantie maar afgebroken. We spreken hem zo meteen na 7:30. En natuurlijk krijg je ook nog het uitgebreide weer. En er komt een einde aan die grijze

0: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zetwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Schat, schatje, ben je er nog?
2: Oh, waarom maak je me wakker?
1: Ik hoor geen schaapjes.
2: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
1: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
5: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
6: Nu nog gekker. Sale bij Dekker.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
4: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
7: Het is 7:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ger Hensen, goedemorgen.
8: Goedemorgen. 4 lelietelers mogen 5 stoffen niet gebruiken op percelen binnen 250 meter van een Natura 2000 gebied. Dat heeft de provincie Drenthe de agrariërs onlangs laten weten. De vereniging Meten is Weten vindt het besluit van de provincie veel te mager en beraadt zich op nieuwe stappen. Als na controle blijkt dat deze lelietelers alsnog de stoffen toepassen, lopen zij het risico op een dwangsom van €25.000 per hectare. Op verschillende wegen, ook in Drenthe, staan sinds kort nieuwe flitspalen. Deze flitspalen controleren uitsluitend vrachtwagens. Sinds deze maand moet voor vrachtwagens die 3500 kilo of meer wegen tol worden betaald. In trucks zitten daarom verplicht tolkastjes. Maar dat het verplicht is, betekent niet dat zo'n nieuwe regel altijd wordt opgevolgd. En dat is wat deze camera's checken, namelijk of er wel een tolkastje aan boord is. Dien Post krijgt vandaag, ruim 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog, erkenning voor haar werk als verzetsvrouw. In de Johannes Post-kazerne in Havelte is voor het eerst aandacht voor de vrouw van Johannes Post, want ze hielp onder meer Joodse onderduikers in veiligheid, bracht berichten over en vervoerde documenten en wapens. En daarmee bracht zij ook haar eigen leven voortdurend in gevaar. En vandaag begint de klassieke Drentse fietsvierdaagse en zullen deelnemers vanuit 3 plekken 4 dagen lang door Drenthe en zelfs door Duitsland trekken. De deelnemers starten vanuit Dalen, Diever en Westerbork. En iedere startplaats heeft verschillende routes in petto. Zo kun je kiezen uit een familieroute van 30 kilometer, een route van 40 kilometer en echte fietsfanaten kunnen zich nog wagen aan de route van 60 kilometer. Tot zover. Meer nieuws, dat lees je uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
7: Gaan we eens kijken naar het weer. Hans, goedemorgen.
9: Mooi, Edwin, goedemorgen.
7: Eindelijk komt de stralende zomerdagen komen weer terug.
9: Ja, ze komen er inderdaad aan. En ik heb het niet vaak, maar de ingewikkeldste dag van de weersverwachting is vandaag. Kijk, meestal heb je die op 5 dagen vooruit of zo. Dan denk je van, nou, wat zal er gebeuren met die stormdepressie? Nee, deze keer is vandaag de ingewikkeldste dag van de hele verwachting. Want we zitten nog steeds met die bewolking. En ik heb alles vaker verteld dat het uiterst ingewikkeld is om een dun laagje lage bewolking goed te voorspellen. Die gaat vandaag oplossen, maar het tempo waarmee dat gaat is heel spannend. Als het optimistische scenario uitkomt, breekt later deze morgen de zon al door en dan wordt het geleidelijk aan een zonnige middag. Maar er zijn ook scenario's in de weermodellen, en die zaten er gisteren ook al in, die de bewolking precies boven Drenthe wat langer handhaven, en dan duurt het nog tot halverwege of zelfs laat in de middag voordat de zon echt komt.
7: Oké, maar goed, de zomerse dagen komen weer terug.
9: Ja, als je vandaag nog eventjes negeert, dan zit het morgen echt wel goed, want de wind richting gaat draaien en dat is een veel krachtiger middel om die bewolking weg te krijgen. Die wind die gaat naar noordoost draaien en vanaf morgen, dan is de zon ook bij ons in het noorden van de partij, maakt de temperatuur een vreugdesprongetje. Vandaag is het maximaal een graad of 22. Als die bewolking langer blijft, een graad minder, dan is het 21. Maar morgen 25 tot 26 graden. En ook de dagen daarna, zaterdag, zondag en maandag 27. In het zuiden van Drenthe bijna 28 graden. Met veel zon, droog en het slechts een zwakke wind.
7: Ja, in de rest van Nederland komen ze weer in flinke hitte terecht, maar wij houden het gewoon lekker bescheiden.
9: Ja, de afgelopen week was het al 7 of 28 graden in het zuiden van het land. We hebben echt 5 dagen lang een tweedeling gehad waarin wij onder de bewolking zaten, in het zuiden bijna niet. Gisteren werd het voor de verandering een keer gelijk getrokken. Toen had men ook in het zuiden bewolking. Kijk, ik had liever dat het andersom gelijk getrokken werd. Ja. Maar dat gaat uiteindelijk wel goed komen. Maar die hitte die komt met een grote bocht tot ons. Komt eigenlijk vanaf Frankrijk. Waait over Engeland heen en met een bocht over de Noordzee. Zodat wij met noordenwind warme lucht uit het zuiden krijgen. Ja, het is leuk in het atmosfeertje. Ja. Maar goed, in het zuiden hebben ze dus al wat langer mogen snuffelen aan die warme lucht. En daardoor is daar de temperatuur ook wat hoger gebleven en de grond warmer. Het zou best eens kunnen dat de komende dagen 30ers worden geschreven in het zuiden van het land. En dat bij ons een vrij aangename 7 of 28 graden de norm gaat worden. Eigenlijk is het voor elk wat wils dus. Niet te heet, maar ook wel mooi zomerweer. Goed veel zon erbij en het blijft droog. Dus ik denk dat er niks is om over te klagen.
7: Nee,
9: behalve misschien vandaag als die bewolking langer blijft.
7: Oké, maar ik bedoel, blijft het mooie weer of is het maar even tijdelijk dit weekend alleen maar?
9: Nee, het lijkt eigenlijk wel vrij standvastig te gaan worden. Ook de eerste volgende dagen van de volgende week is het 7, 8, bijna 29 graden. De noordoostelijke wind blijft erin en de zon blijft van de partij. Dus in ieder geval tot en met volgende week dinsdag of woensdag wordt het mooi weer.
7: Nou, hartstikke goed. Tot zo.
9: Tot straks.
10: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
17: Ik koos wat mij raakte.
16: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
15: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.

0: Julian Lennon, inderdaad de zoon van, dat heette Too Late for Goodbyes. Het is 7:50. Ze verheugde zich op een paar weken wielrennen in het Franse departement Droom, maar de opleide natuurbranden in het zuiden van Frankrijk maken daar voor Westerbork Theo Rook en zijn vrouw een einde aan. Er gelden evacuatiebevelen voor verschillende dorpen in het gebied, en ook Theo koos het zekere voor het onzekere en heeft zijn vakantie afgebroken. Hij is nu aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent onderweg naar Nederland of alweer thuis?
1: Nee. We zitten nog in midden Frankrijk, in Beaune.
0: Oké. Wat gaf het doorslag om toch maar weer naar huis te gaan?
1: Eigenlijk de oplaaiende vlammen van gisterochtend en de teleurstelling toch ook wel van de informatie die we kregen van de burgemeester in het dorp. Want die bosbrand heerst.

0: gezien heb, maar was aan onze kant van de camping, stond een heleboel in de hens.
1: Ja.
0: En dan, dan zeggen ze nog van, ja, het is wel veilig. Maar ze praten er niet over, over je gezondheid. Van alle, we hadden al 2 dagen in de rook gezeten. Mm-hmm. Nou, dat was ook al niet een pretje. En als je dan op internet gaat lezen wat rookontwikkeling allemaal met je doet, dan denk je van, ik word een beetje belazerd hier.
1: Nou ja, gezond is het natuurlijk niet. Maar toen ik daar naartoe ging, toen wist u al dat er een bosbrand was, maar u had wat informatie gevraagd en toen zeiden ze van, nou, het valt allemaal wel mee, je kunt gewoon gerust komen.
0: Ja, ja, en we zijn er druk mee bezig om het te blussen en kom gerust. Ja.
1: Maar hoe dicht was die bosbrand uiteindelijk bij u dan?
0: Nou, gisterochtend nog geen 500 meter.
1: Nog geen 500 meter?
0: Nee. Nee.
1: Oh, oké, en dan zat u daar in een tentje.
0: In de caravan, maar ja. Goed. Ik heet dan Theo Rook, maar de hele caravan was rook ongeveer, zeg maar.
1: Ja, oké. En toen werd u ook niet gewaarschuwd van het is beter om weg te gaan?
0: Nee. Pas gisteravond, toen we hier dus waren, toen we weg waren gegaan, toen las ik bij op de site van de burgemeester, die gaf uit dat de luchtkwaliteit nog niet zo best was.
1: Nee, maar dat had u zelf ook wat door.
0: Ja, dat had ik zelf ook wel in de gaten.
1: Ja, nou, maar de kampeerspullen dus ingepakt. Ik bedoel, waren jullie de enige die de camping verlieten?
0: Nee. Dat was wel grappig. Er stonden ook tukkers uit Almelo. En die mensen die waren de dag ervoor nog zo. Ja, maar wij laten ons niet gek maken. Wij gaan echt niet inpakken. Wij gaan niet weg. Nou, die waren gisterochtend als eerste weg. Die hadden ook zoiets van, maar dit komt niet goed. En ook de neef van de eigenaresse van de camping, die was zelf brandweerman. En die snapte heel goed dat iedereen aan het inpakken ging.
1: Ja.
0: Want hij zegt, ja, maar die komt niet goed. Ze krijgen het niet onder controle. Het is zo dor en zo droog. Mm-hmm. Terwijl dit helemaal totaal geen bosbrandgebied is.
1: Nee, maar ja, hoge temperaturen natuurlijk. Inderdaad heel erg droog. Maar ja, toen u wegreed, wat heeft u allemaal gezien? Maar ja, die bosbranden woeden nog steeds door, hè?
0: Ja, nou, het gekke was, wij schrokken eigenlijk onderweg. Want we waren op een gegeven moment wel 10 kilometer van die af. En daar zagen we ook allemaal bosbranden oplaaien. Het hele gebied, ik heb begrepen dat er 21 vierkante kilometer in de fik staat.
1: Ja, dat is veel. Ja.
0: Dat is ongelooflijk veel.
1: Ja. En nu, u bent nog steeds in Midden-Frankrijk, daar is niks aan de hand, of?
0: Nou, we zagen onderweg ook bij Valence en zo ook wel in de verte bosbranden, maar heel kleintjes. En toen zeiden we allebei tegen elkaar van, nou, laten we die heel snel uitmaken voordat het ook allemaal zo groot wordt.
1: Yeah.
0: Maar ik heb wel begrepen dat zowel de brandweerlieden als het leger hier de handen vol hebben. Want het overkomt hun gewoon. Er is te veel droogte, het is te warm en het waait veel te hard.
1: Ja. Gaat u terug naar huis of blijft u toch een beetje daar hangen?
0: Nou, we zijn nog een beetje in twijfel van wat we nu uiteindelijk gaan doen.
1: Ja, maar
0: we zijn eigenlijk een beetje van de shock bekomen, zo van,
1: En misschien daar nog wel even gewoon in Midden-Frankrijk blijven.
0: Ja, daar misschien nog wel eventjes. Maar we zitten hier nu in Bonen en hier was het vannacht de hele nacht 29 graden. En dat is ook niet erg lekker.
1: Dat is warm, bedoelt u?
0: Dat is behoorlijk warm, ja.
1: Ja, daarvoor ga ik een beetje naar Zuid-Frankrijk, toch?
0: Ja, maar goed, het gebied van de droom, dat is zo'n prachtig natuurgebied. En je zit wat hoger in de bergen, dus daar is het, 's nachts is het heerlijk koud. En het is zo'n mooi gebied om te fietsen. En nou ja, ook de eigenaresse van de camping, die huilde zo van, het is aan het begin van het seizoen.
1: Ja.
0: Van, dit gaat helemaal fout, ja. Dit gaat helemaal fout.
1: Ja.
0: En het is voor jaren, is er natuurlijk dat gebied, kun je wel schrappen als vakantiegebied natuurlijk.
1: Ja, dat klopt, ja. Oké, nou wat u ook gaat doen, goede reis in ieder geval. Dank Theo Rook.
0: Dank u wel.
1: Uit Westerbork. Ja.

0: Neil Diamond was dat en het heette Wild at Heart. Ja, we gaan eens even kijken wat er allemaal buiten onze provinciegrenzen gebeurt. We hadden natuurlijk een tijd geleden die grote hack bij Odido. Data van miljoenen Nederlanders kwam op straat te liggen. En daar is mogelijk een Nederlander bij betrokken, hè Ger?
1: Ja, ik ben er ook bij betrokken, maar dan als slachtoffer.
0: Oh.
1: Gelukkig niet.
0: Is niet fijn, maar krijg je sindsdien ook veel van die rare mails en zo?
1: Nou, af en toe wel een raar telefoontje. Ja, dat is wel toegenomen. Had ik voor deze tijd nog niet. En ik had ook mijn telefoonnummer wel gecheckt op zo'n website, wat je kon doen of je gehackt was. En dat was ik eerst nog niet.
0: Nee.
1: Op een gegeven moment stond hij er toch wel tussen. Want ja, eigenlijk iedereen die klant is bij deze provider, die is daar toch slachtoffer van geworden. Want al die gegevens zijn toch in verkeerde handen terechtgekomen.
0: Ja, ik neem tegenwoordig nummers die ik niet ken, neem ik gewoon niet meer op.
1: Nee, dat is misschien ook maar het beste.
0: Als je me dan wil spreken, dan moet je eerst maar even een appje sturen. Dan weet ik wie het is inderdaad.
1: Heel toevallig.
0: Maar je krijgt zulke rare telefoontjes af en toe.
1: Heel toevallig kreeg ik eerder deze week nog eentje van de zogeheten National Police. Ook in het Engels dan, hè?
0: Ja. Dat een arrestatiebevel tegen je liep of zo?
1: Nou, dat heb ik niet eens meer gehoord, want toen had ik al opgehangen. Ja. Maar de klantenservice van Odido, die werd tot 2 maal toe gebeld door iemand die zich voorstelde als een IT-medewerker van de provider zelf. Nou, de tweede keer was het raak. In de no time hadden criminelen de gegevens van meer dan 6 miljoen klanten in handen. En de politie laat vandaag weten dat de zogenaamde IT'er Nederlands sprak en zeer waarschijnlijk betrokken was bij de hack.
0: Kan ook AI geweest zijn natuurlijk ook, hè?
1: Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
0: Ja.
1: Nu.nl schrijft er onder meer over. Het is reden om toch aan te nemen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij een van de grootste datadiefstallen in Nederland, zegt de politie. En ze sluiten ook niet uit dat daarbij ook criminelen uit andere landen wel betrokken zijn.
0: Oké, nou, de aanvallen tussen Amerika en Iran gaan weer over en weer. En dat betekent dus ook dat de straat van Hormuz weer dicht is, hè?
1: Ja, en dat ook de olieprijzen toch weer wat duurder zullen worden. Ja, tweede dag op rij is het dat de Verenigde Staten aanvallen uitvoeren op Iran. En uit scheepsgegevens blijkt dat de bewegingen in de straat van Hormuz zich grotendeels beperken tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Terwijl de door de VS ondersteunde corridor bij Oman er verlaten bij ligt. Maar gisteren voeren in totaal 14 vrachtschepen door de straat. En dat is het laagste aantal sinds het tijdelijke vredesakkoord tussen de VS en Iran van half juni. Ja, dat vredesakkoord is nu natuurlijk ook alweer versnipperd. Het is een scherpe daling ten opzichte van dagelijkse bedrijvigheid in de afgelopen periode. Volgens gegevens lag het gemiddeld aantal dagelijkse doorgangen van vrachtschepen in de eerste 3 weken na het sluiten van het akkoord op 34.
0: Nou ja, dat was natuurlijk nog niet heel erg veel. En zometeen zitten we natuurlijk wel weer een beetje in de penarie met olie en dat soort dingen. En met kerosine voor de vliegtuigen. Maar ja, het lijkt net alsof er niks aan de hand is. Iedereen gaat gewoon zijn gang natuurlijk. Maar als dit heel lang door blijft gaan, zullen we dan wel weer zien. Er is een medicijn voor kinderen die een bijzondere vorm van extreem overgewicht hebben.
1: Ja, dat komt. Klopt. Het wordt veroorzaakt door hersenschade, die extreme vorm van overgewicht. En treft vooral kinderen. Nou, artsen die konden er tot nu toe weinig tegen beginnen. Maar er lijkt nu dan toch een effectieve behandeling te zijn. Meerdere kinderen die testen het medicijn, zegt deze kinderarts van het Prinses Maxima Centrum.
2: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren. En sterker nog, ook het leven van hun broertjes en zusjes en hun ouders normaliseert.
0: Ja, die kinderen hebben ongelofelijke honger steeds. En gezond eten of sporten, dat helpt allemaal niks, hè?
1: Nee, dat kun je dan wel doen. En dat zou je misschien ook zeggen, van dat moet je ook doen.
0: Ja.
1: Dat helpt inderdaad niet. Nee, er zit gewoon iets
0: in de hersenen.
1: Het is niet helemaal goed, waardoor je inderdaad continu honger hebt. Ja.
0: Oké, nou, het is zomer en de Rijkswaterstaat weet dat ook. En die is overal bezig. Ja, nog wel, hè, want in het noorden willen ze zo meteen niks bedoelen omdat het geld op is.
1: Ja.
0: Maar ze zijn druk bezig nu op dit moment.
1: Ja, nou, ze zijn in het noorden op sommige plekken nog wel bezig.
0: Ja, de A20 gaat vannacht ook dicht, zag ik.
1: Ja, klopt. En ook de A7 van Winschoten naar de Duitse grens wordt ook nog onder handen genomen. Het is oppassen, want als je in deze vakantieperiode haast hebt om op je plek te komen van bestemming. En je moet vanuit de Randstad of via de Randstad rijden. Dan kun je veel last daarvan ondervinden. Een verkeersexpert die vertelt erover in het AD. Op veel belangrijke verkeersaders kunnen auto's deze maand en ook in augustus niet ongehinderd doorrijden. Het gaat om onder meer de A1 tussen Barneveld en Apeldoorn. De Wijkertunnel tussen Beverwijk en Velsen. Het Kleinpolderplein bij Rotterdam. Nou, zo is die lijst eigenlijk vrij eindeloos. Nou, de afgelopen jaren werkt Rijkswaterstaat steeds vaker aan de weg. Want veel bruggen, tunnels, viaducten en snelwegen die stammen uit de periode van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ja, die zijn gewoon simpelweg aan het het einde van hun technische levensduur.
0: Ja, we hebben het een beetje lang laten verslonzen inderdaad. Ja. Nou, de Rinus Michels Award is uitgereikt.
1: Ja, voor beste trainer. En die gaat dit jaar naar Dick Schreuder van NEC uit Nijmegen. Dat is bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. Ja, Schreuder had zelf eigenlijk een andere winnaar verwacht.
3: Je denkt er wel eens over na, maar uiteindelijk denk je ook... je staat met één trainer op dat podium, Peter Bos... Ja, die gewoon denk ik al 3 jaar in Nederland laat zien... waarin hij misschien vroeger kritiek kreeg. Maar hij komt terug naar Nederland en wordt 3 keer kampioen.
1: Ja, die Peter Bos die was de afgelopen 2 jaar wel gewoon winnaar van deze prijs. Okay. Dus, kan ook wel een keertje iemand anders. Hè?
0: Logisch dat het een keer iemand anders wordt. Ja, we horen net al Taylor Swift. Ja, ze is genomineerd voor een Emmy. En ze is ook getrouwd inderdaad de afgelopen weekend. Was een groot feest met 1000 gasten. En fans waren er al heel lang mee bezig. Waar zou het gebeuren? Wanneer zou het gebeuren?
1: Ja, ja die stonden massaal ook rondom die grote dome daar, de Madison Square Garden. Nou, daar is ook heel veel afval wel achtergebleven. Dus een kunstenaar die heeft dat afval allemaal opgeraapt. En verkocht voor $25 per afvalkunstwerkje.
0: Oh ja, mensen willen gewoon afval hebben van de bruiloft van Taylor Swift.
1: Ja, maar dat zijn dus niet eens echt gasten. Het zijn gewoon mensen die daar buiten hebben gestaan. Het is van alles. Er zit zelfs een ovulatietest bij. Hey. Mensen die betalen daar gewoon voor. En deze kunstenaar die heeft nu al bijna $1300 in het laadje zien verdwijnen.
0: Nou, wat erg zeg. Ja. Nou ja, een beetje afval van de bruiloft van Taylor Swift. Ik heb het, een collectors item. Ja. Zometeen natuurlijk na 8 uur weer de trekkertocht. We gaan alles even spreken. Waar gaat hij allemaal naartoe vandaag? Hoor je zometeen allemaal na 8 uur. Dit zijn de Free Degrees. Take good care of yourself.

0: Van 28 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...
0: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
1: Hey, heb jij hoogtevrees?
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Borgstee, Assen.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
4: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
3: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
5: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding, hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd, kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
3: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS-journaal.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
8: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
9: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
10: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten. Met ons Edeka Hartlogo. Download de Marktkaufmap nu. Marktkaufmappen. Kijk op marktkaufmappen.nl.
2: Radio Drenthe.
11: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Edwin Mooibroek.
12: Goedemorgen, het is 8:04. Het is donderdag 9 juli. Ger, goedemorgen.
13: Goedemorgen Edwin.
12: We praten hier nog een uurtje bij over het nieuws uit Drenthe en daarbuiten. Vier lelietelers mogen 5 stoffen niet gebruiken op percelen binnen 250 meter van de Natura 2000 gebied. Dat heeft Drenthe de agrariërs onlangs laten weten. Nou, de vereniging Meten is Weten vindt het besluit van de provincie veel te mager en beraadt zich op nieuwe stappen. Het kan even schrikken zijn voor chauffeurs op een snelwegen, want sinds kort staan daar nieuwe flitspalen. Ja, ze zien eruit als flitspalen, maar ze controleren uitsluitend vrachtwagens. Want sinds deze maand moet voor vrachtwagens die 3500 kilo of meer wegen tol betaald worden. En vandaag begint de klassieke Drentse fietsvierdaagse. Deelnemers kunnen vanuit 3 plekken 4 dagen lang trappen en genieten van Drenthe en ook van Duitsland. De deelnemers starten vanuit Dalen, Diever en Westerbork.

De zomer komt er weer aan. Het is vandaag de laatste dag met een overheersend bewolkte ochtend. De wind begint namelijk te draaien en dat is de start van een weersverbetering. Het wordt 23 graden in de kop en ruim 24 in het zuiden van de provincie. En de komende dagen wordt het alleen maar warmer. Dit is Chic, My Forbidden Lover.

0: Wat dansen ze dan vroeger best langzaam, hè, als je het vergelijkt met nu? Want dit was de disco uit de jaren 70. Chic was dat en het heette My Forbidden Lover.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, de Trekkertocht zijn we natuurlijk afgelopen maandag mee begonnen. En Aldert gaat vandaag weer op die trekker. Aldert, goedemorgen.
3: Ja, ik ben mooi.
0: Ja, gisteren ben je van Elim naar Zuidwolde gegaan. Hoe is het gegaan?
3: Nou, op zich prima. Ja, altijd natuurlijk in zoek naar leuke dingetjes en hoop dat de mensen dat in de weg wat aanhoudt en zo. Misschien een mooie sleutelhanger te verdienen. Dat valt nog een beetje tegen, moet ik eerlijk zeggen. Hoewel, het komt voorzichtig een klein beetje op gang. En dat hadden we ook een klein beetje bereikt. Dat moet het stukje maar even gaan zitten. Hè. Maar we hadden een mooie route gisteren. We bent via Elim, Hollandse Veld, Noordse Schut, Fluitenberg echt naar Zuidwolde gaan. En dat was op zich wel mooi. We hadden meteen in Hollandse Veld treffen wij iemand met een soort van kringloopwinkel op straat.
0: Oh.
3: Dat is op zich wel grappig. Ja. Gewoon in een aanhangwagen, weet je niet. En die stond gewoon op straat met zijn kringloopspul.
0: Ja, ja.
3: Dat was bedoeld voor de kleinkinderen trouwens.
0: Nou ja, ze kan het ook natuurlijk, hè?
3: Natuurlijk, ja, waarom niet? Ja, en toen kwamen we in Noordse Schut met een sluiswachter daar. Maar die hadden problemen met de sluisdeuren. Die zaten klem, maar dat bleek achteraf een zware tak van een boom tussen te zitten. Nou, met een ieder of andere hark hebben ze dat weer tussen weggekregen. Dus dat is ook allemaal weer oplost. En toen, waar kwamen we toen terecht? Die zien hem kieken. Oh ja, deur Hogeveen natuurlijk. Dat was wat onhandiger, want dat was de boel ook allemaal afzet en zo.
0: Ja.
3: En nog wel even met Yvonne Hooyen praat. Yvonne is schriefster, Drijnse schriefster. En daar houden we nog even met gezellig in met keuvels. Is toestaan zelf. Nee, is toestand niet. In Fluitenberg moet ik zeggen. Daar kwamen wij ook deur. Daar was ook niet zo heel veel te doen. Behalve dan tussen Fluitenberg en Echten in. Daar stond een kiekboerderij. Je kunt er gratis in kieken. Ook voor kinderen en zo. Hartstikke mooi. Spultien die erbij. En in Echten, daar kwamen wij bij een fietsenmuseum. Ja, echt alle fietsen. Stok alle fietsen. Fantastisch mooi zin naar de gang kieken daar. Moet je verdorgen dat je mee kan. En in Zuidwolde. Ja, in Zuidwolde treffen wij Bert Haar met zijn gerestaureerde vrachtauto. En ja. We hebben nog even op de Mullen van Wassenswest. Dus bom op de Mullen nog even kijken over het uitzicht van Zuidwolde. Dus en zo binnen wij uiteindelijk gistermiddag in Bazun uitkomen. En dat is een piepklein streekdorpje ten zuiden van Zuidwolde. Daar is onze trekker geparkeerd. Daar hebben we overnacht. En daar halen we hem straks ook weer op. En dan gaan wij een dag weer in, Edwin. En dan gaan wij vandaag naar Nijveen. En dat doen we via, moet je hem goed kijken, via Veening. Dan gaan wij naar Koekangen. En Koekangen streken wij de straat over richting Oosteinde. En Oosteinde gaan wij richting Runewold. En dan via het Golden Eind, die komen wij vlakbij Meupel. Maar voor Meupel gaan wij dan rechtsaf richting Nijveen. Om daar uiteindelijk vanmiddag rond 3 uur aan te komen. Nou, liefst iets eerder nog. Maar goed, dan moet je hem kijken hoe dat uitpakt. Nou, dat is ongeveer de route van vandaag, Edwin. En het zal mij niet doen wat ons weer brengt vandaag.
0: Ja, het is een grote verrassing wat je gaat doen vandaag.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. We hebben eigenlijk goed beschouwd nog geen invulling. Ja, er zijn wel wat dingen onderweg waar je zegt, nou, dat doe ik daar eens in kijken, daar eens in kijken. Maar tips binnen wij staan weer van harte voor open. Dus binnen nog mensen die denken op route. We kunnen best een einde van de route afwinken, dat is niet zo'n probleem. Als je denkt van, joh, je moet een verdorigheid hier eens komen kijken. Nou, dat doen we graag even. Meld het dan even via gewoon het bekende reactietelefoonnummer van RTV Drenthe. En die zorgt er dan wel voor dat wij die bericht nog binnen krijgen. En ja, moet maar kijken. We hebben sleutelhangers bij ons. We hebben een shoelbak bij ons. En dan kunnen die sleutelhangers met verdienen. Dus hol ons gewoon aan en zeggen, nou, ik wil wel eens even zo'n sleutelhanger verdienen. Je bent van harte welkom. Dus we gaan vanaf 9:45 gaan we op pad. En zo dan hele morgen en middag deur richting Nijveen. Dat is het idee.
0: Oké, als je nog tips hebt, we beginnen dus in Zuidwolde 0592 33 11 88. Altijd veel plezier vandaag.
3: Dank je. Mooi.
2: De Trekkertocht. De Trekkertocht.
1: Radio Drenthe.

0: Om alvast een beetje in de stemming te komen voor het zomerse weer. Je hoorde Eros Ramazzotti. De provincie Drenthe heeft besloten dat de 4 lelietelers verschillende stoffen niet meer mogen gebruiken op hun percelen. Het gaat in totaal om 5 stoffen die verboden worden binnen 250 meter van de Natura 2000 gebied. Landbouwredacteur Frank Molema, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat zijn dat voor stoffen?
1: Ja, lelietelers gebruiken bestrijdingsmiddelen om ziekte, plagen en onkruid tegen te gaan. En in dit geval de 5 stoffen die niet meer gebruikt mogen worden, die vallen onder schimmelbestrijders en een onkruidbestrijder. En ze zijn uitgekozen omdat deze stoffen jaren geleden in een onderzoek zijn aangetroffen in Drentse natuurgebieden. En ja, of deze stoffen ook echt schadelijk zijn voor de natuur, weten we nog niet.
0: Nee.
1: Want over de impact van bestrijdingsmiddelen op de natuur bestaat nog onder wetenschappers discussie.
0: Oké, maar deze zaak gaat al veel langer terug, hè? Hoe is het allemaal gekomen? Hoe is het balletje gaan rollen?
1: Ja, veel langer inderdaad. Het is een zaak die begonnen is in april vorig jaar. Toen heeft fel tegenstander van bestrijdingsmiddelen Meet en Zweten een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie. Want Meet en Zweten die wijst erop dat telers volgens de wet een natuurvergunning nodig hebben. En die hebben de telers niet. Dus moet de provincie optreden tegen deze telers, vindt Meet en Zweten. Ja, over deze zaak is al heel veel gepraat. Meerdere rechtszaken zijn erover gevoerd. En de uitkomst is nu dus dat de provincie beslist dat 5 stoffen voor 4 telers zijn verboden binnen 250 meter van het Natura 2000 gebied.
0: Ja, en dat verbod geldt voor percelen van in totaal 36 hectare. Het was in eerste instantie de bedoeling dat het voor veel meer zou gelden, 106 hectare. Waarom heeft de provincie toch gekozen voor een kleiner gebied?
1: Ja, binnen 250 meter van een Natura 2000 gebied zijn er in totaal 106 hectare lelies. Het was voor telers mogelijk om onder strengere regels uit te komen als ze konden aantonen dat op hun perceel al lelies stonden voordat de huidige natuurregels voor Natura 2000 gebied van kracht werden. En dan hebben we het over begin jaren 90. Nou, sommige telers voldoen hieraan. Die hebben al tientallen jaren lelies staan op die plek. En daardoor vindt er geen handhaving plaats op 106 hectare, maar 36 hectare.
0: Mm.
1: En ja, wordt de afstand groter van Natura 2000 gebied, dus groter dan 250 meter, dan komen de telers onder handhaving uit als ze verduurzamen. Bijvoorbeeld door technieken te gebruiken waardoor stoffen minder verwaaien.
0: Ja, het gaat nu dus om 4 telers, om 5 stoffen. Ja, die 5 stoffen mogen ze dus niet meer gebruiken. Wat zijn de gevolgen voor die telers?
1: Ja, ze worden gecontroleerd of ze deze stoffen nog gaan gebruiken. Worden die stoffen aangetroffen in hun registers, dan komt er een dwangsom, een boete van 25.000 euro per hectare. De teler met de meeste hectares kan daardoor bijna 6 ton aan boetes krijgen.
0: No.
1: Ik sprak een teler en die stelde hem de vraag of hij ook daadwerkelijk deze stoffen gebruikt. En zijn antwoord daarop was nee, dus eigenlijk verandert voor hem daardoor niets.
0: Oké, nou, het is dus allemaal aan het rollen gekomen door die actiegroep Meet en Zweten. Zij hebben de handhavingsverzoek dus gedaan bij de provincie. Zij zijn nu ook blij dat de provincie actie onderneemt?
1: Nee, absoluut niet. Meet en Zweten vindt het namelijk onterecht dat de beleidsregels van de provincie leidend zijn en niet de wet. En zij wijst naar een uitspraak van de Raad van State van april vorig jaar. En die bestuursrechter zei toen dat een teler een natuurvergunning nodig heeft, zolang niet duidelijk is of er schadelijke effecten kunnen ontstaan door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. En telers hebben die vergunning niet. Meet en Zweten beraadt zich nu op welke manier zij het besluit van de provincie gaat aanvechten. Dat zou kunnen zijn door naar de rechter te stappen. En overigens kunnen telers dat ook doen, naar de rechter stappen.
0: Oké, dankjewel. Landbouwredacteur Frank Molema.

geschreven door Marvin Gaye. Je hoorde Martha Reeves en de Vandellas. En het heette Dancing in the Street. Ook uitgebracht door de mamas en de papa's. En natuurlijk ook door David Bowie en door Mick Jagger. Ja, duizenden fietsers die gaan vandaag weer van start in Dalen, Diever en Westerbork. Voor de Drentse fietsenvierdaagse. Het is ook voor de laatste keer voor Bertus Veen aan het roer als voorzitter. Nou, we spreken hem zometeen. En dan hoor je zometeen of de fietsers er een beetje mooi weer bij hebben de komende dagen voor die Drentse fietsvierdaagse. En je krijgt nog een overzicht van het nieuws in Drenthe. Dit zijn Bob Marley en de Wailers.

0: naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
5: Het is 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ger Hensen, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Vier lelietelers mogen 5 stoffen niet gebruiken op percelen binnen 250 meter van een Natura 2000 gebied. Dat heeft de provincie Drenthe de agrariërs onlangs laten weten. Landbouwredacteur Frank Molema over wat voor stoffen het precies zijn.
7: De 5 stoffen die niet meer gebruikt mogen worden, die vallen onder schimmelbestrijders en een onkruidbestrijder. En ze zijn uitgekozen omdat deze stoffen jaren geleden in een onderzoek zijn aangetroffen in Drentse natuurgebieden. En of deze stoffen ook echt schadelijk zijn voor de natuur, weten we nog niet. Over de impact van bestrijdingsmiddelen op de natuur bestaat nog onder wetenschappers discussie.
6: De vereniging Meet is Weten vindt het besluit van de provincie veel te mager en beraadt zich op nieuwe stappen. Als na controle blijkt dat de lelietelers alsnog de stoffen toepassen, lopen ze het risico op een dwangsom van €25.000 per hectare. Op verschillende wegen, ook in Drenthe, zijn sinds kort nieuwe flitspalen geplaatst. Ze lijken op gewone flitspalen, maar hebben een heel andere taak. Ze controleren uitsluitend vrachtwagens. Sinds deze maand moeten vrachtwagens van 3500 kilo of zwaarder tol betalen. Daarom zijn ze verplicht uitgerust met een tolkastje. Toch houdt niet iedere chauffeur zich aan die nieuwe regel. En precies daarop letten de camera's. Ze controleren of een vrachtwagen het verplichte tolkastje aan boord heeft. Ruim 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog krijgt Dien Post erkenning voor haar werk in het verzet. In de Johannes Post-kazerne in Havelte is vandaag voor het eerst aandacht voor de vrouw van verzetsheld Johannes Post. Want ook zij speelde een belangrijke rol in het verzet. Ze hielp Joodse onderduikers aan een veilige schuilplaats, bracht berichten over en vervoerde documenten en wapens. En daarmee bracht ze haar eigen leven keer op keer in groot gevaar. En vandaag gaat de traditionele Drentse fietsvierdaagse van start. 4 dagen lang trekken deelnemers vanuit Dalen, Diever en Westerbork door Drenthe en steken ze zelfs de grens met Duitsland over. Vanuit iedere startplaats zijn verschillende routes uitgezet. Deelnemers kunnen kiezen voor een familieroute van 30 kilometer, een route van 40 kilometer of voor de fanatieke fietsers een tocht van 60 kilometer. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
5: Ger, dankjewel. Hans, goedemorgen.
8: Mooi Edwin, goedemorgen.
5: We moeten vandaag nog even door de grijzigheid heen bijten.
8: Ja, het is vandaag de laatste grijze dag, zo gezegd. En ik denk ook niet dat die volledig grijs gaat verlopen, maar het is van die bewolking die moeizaam oplost. Want je hebt eigenlijk eerst een opklaring nodig voordat er een gat in gebrand kan worden. Want er moet de zon worden verwarmd en de warme grond moet de bewolking helpen oplossen. Ja, en dat gat is er momenteel niet. De aanvoerrichting is vanuit het noorden en ja, daar ligt de Noordzee. Er ligt nog heel veel bewolking voor ons klaar. Dus ik denk dat deze morgen niet lukt met de zon die er doorheen komt. En vanmiddag, dan is het eigenlijk bijna afwachten, wil ik wel zeggen, wanneer de zon er een gat in weet te vinden.
5: Okay.
8: Dat klinkt heel stom voor weermensen, dat we zeggen van ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Maar dat kan meerdere uren variëren. Als het wat eerder gebeurt, dan wordt het vanmiddag nog 22 of 23 graden. Gebeurt het pas later of is er een streek waar het echt nog langer blijft hangen, en dan blijft de temperatuur steken bij 20 of 21 graden.
5: Nou, ik vind het wel eerlijk hoor.
8: Ja goed, over de dagen hierna kan ik ook heel eerlijk zijn. Dat worden gewoon mooie dagen, dus lekker kort weerbericht wat dat betreft. Het is de laatste dag dus met het weertype, want we krijgen hoge druk boven de Noordzee. De wind die dagenlang noordwest was, begint te draaien naar het noorden en wordt uiteindelijk noordoostelijk van richting. En dan blijft hij voorlopig. Vanavond en vannacht, dus een graad of 11 tot 12, ontstaat wat nevel of mist. Gaat verder niet veel om het lijf hebben. En morgenochtend nog weer wat restbewolking, maar die is minder hardnekkig dan vandaag. Beduidend minder hardnekkig. Al vrij snel is de zon er dan goed bij en dan gaat de temperatuur naar 25 of 26 graden. Noord-noordoostelijke windkracht 2 tot 3. Nou, veel zon dus en eigenlijk verandert dan de rest van de dag helemaal niet zoveel meer. Sterker nog, ook zaterdag, zondag en maandag verandert er niet veel meer. We houden die noord-noordoostelijke windkracht 2 tot 3. Veel zon overdag. Klein beetje nevel in de nachten, maar dat wordt ook geleidelijk aan minder, omdat de grond ook verder opdroogt en uitdroogt. Dus eigenlijk staan ons hierna een stel hele mooie zomerse dagen te wachten met gematigde maximumtemperaturen. 27, een dag met 26 graden in de kop. Misschien 28 in het zuiden, die categorie. Niet bizar heet, maar ook niet aan de frisse kant. Dus gewoon hele mooie zomerse dagen.
5: Ja, ik denk dat veel mensen er wel blij mee zullen zijn. Niet gelijk extreem en gewoon lekker.
8: Nee, lekker Hollands mooi zomerweer. Wat dat betreft wordt het gewoon genieten. Maar we moeten wel vandaag die grijze deken nog eventjes verduren. En daarna komt de zomer erin.
5: Oké, en die zomer blijft ook even dan?
8: Ja, ook na het weekend lijkt het zo te gaan blijven. Dan zien we 7, 8, 29 graden. Hoge druk blijft in onze buurt hangen. Misschien iets meer richting Scandinavië, maar het is vrij springerig op de kaarten. In elk geval wel blijft warme lucht in aanvoer richting ons. En ook zit er nog steeds geen neerslag in de verwachting. Het blijft zeker een week droog.
5: Oké, nou we kijken er dan uit.
8: Goed zo.
5: Dankjewel, fijne dag.
8: Hetzelfde.
9: Hoi.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Vers aan tafel.
14: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
13: Vers
14: aan tafel.
15: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
16: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
13: Vers
14: aan tafel.
15: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Goedemorgen, Drenthe.
19: Met Edwin.

0: Uit 1972, de Sweet waren dat. Dat heette Papa Joe. Het is 16 minuten voor 9 geworden. En Drenthe staat vanaf vandaag weer volop in het teken van de Drentse fietsvierdaagse. In Dalen, in Diever en Westerbork starten zometeen duizenden mensen. En in Westerbork staat voor de laatste keer Bertus Witteveen aan het roer als voorzitter. Nog maar een paar uurtjes en dan draagt hij het stokje over. Bertus, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u was jarenlang voorzitter, maar u gaat ermee stoppen?
1: Ik stop ermee.
0: Ja, waarom?
1: Nou, gezondheid reden. Ik heb een beetje serieus problemen wat dat betreft. Dus niet meer iets aan om nog een fietsvierdaagse mee te draaien. Dus vandaar dat ik vandaag is de laatste en dan is het zit erop.
0: Oké, ja. Wat heeft de fietsvierdaagse voor u betekend?
1: Nou, sowieso ja, heel veel. Kijk, ik vind zo'n fietsvierdaagse vind ik fantastisch voor een dorp als Westerbork. Dat brengt echt het nodige met zich mee. Nou, nu zijn er wat stadplaatsen afgevallen, maar wij zijn er weer drukdoende om die stadplaatsen er toch ook weer bij te halen. Ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is voor onze omgeving dat we die dat we laten zien wat we allemaal in huis hebben, laat ik het zo stellen.
0: Ja, de fietsvierdaagse is belangrijk voor Westerbork.
1: Ja, zeker. Ja. Commercieel gezien, mensen fietsen graag rond en we hebben geen strand en dat soort dingen niet. We hebben ook geen grote industrie, maar we hebben wel wat mooie dingen om te laten zien. En daar moeten wij veel meer, uitdragen dat we daar eigenaar van zijn, zeg maar. En daar moeten we aan zoveel mogelijk mensen moeten we dat tentoonspreiden.
0: Ja, was die fietsvierdaagse ook belangrijk voor u?
1: Ja. Ja, bedoelt u dan voor mij persoonlijk of voor mij?
0: Ja, voor u persoonlijk inderdaad. Want ja, u bent natuurlijk voorzitter geweest ook, hè?
1: Ja, ja. Kijk, we hebben een horecabedrijf midden in het centrum van Westerbork. Dus dan heb je daar sowieso gedoe mee, zeg maar. Dus wat dat betreft, ik vind het gewoon mooi om te doen. Ik vind het gewoon mooi om te zien. Morgen vroeg hebben we het ontbijt. Overmorgen hebben we het ontbijt. Nou, dat zijn gewoon fantastisch leuke dingen om dat tentoon te spreiden. Ja, en dat doen we met heel veel plezier.
0: Ja, wat is het mooiste wat u heeft kunnen doen als voorzitter?
1: Nou, toen, jaren terug, toen zaten we een keer met allemaal mannen bij elkaar. En toen zegt een van de gedeputeerden tegen mij, Bertus, wat zou je nou willen doen? Ik zei, nou, ik zou wel graag met al die stadplaatsen die we hebben, zeg maar, tegelijkertijd het ontbijt aanroeren. En hij zei, lijkt je het mooiste? Ja, ik zei, mooi, je is verteld van aan de rand van de afgrond heb je de mooiste vergezichten. Dus daar moet je een beetje voor gaan. Nou, en dat hebben we toen gedaan. En we hebben nu nog steeds het ontbijt met al die stadplaatsen. Dus dat is gewoon, dat is gewoon fantastisch.
0: Ja, dat is mooi gelukt, inderdaad. Nou ja, nu ja. Dus voor het laatst is er een opvolger.
1: Ja, ja. Ga ik nog even niks van zeggen, maar daar hebben we vandaag nog een kunstje mee. En dan vanaf volgend jaar dan is het. Ik blijf wel op de achtergrond. Ik blijf ook wel in de buurt. Ik blijf wel meedenken. We overleggen nu ook al samen, zeg maar. De nieuwe voorzitter en ikzelf. En die lijn die zetten we gewoon in. En daar waar nodig is, spring ik bij. En als het niet nodig is, dan ga ik met mevrouw fietsen door Drenthe.
0: Oké, is het nog geheim wie de nieuwe voorzitter wordt? Want u gaat zo meteen om 9:30 echt het stokje overgeven, toch?
1: Ja, die gaat echt een stukje overgeven. Daar word ik wat aandacht aan besteed. Dus ja, ik moet het een beetje. Het is eigenlijk eerlijk verdelen, zeg maar.
0: Oké, gaat u

0: jaar nog mee fietsen?
1: Dit jaar fietsen we nog niet meer, nee.
0: Nee, oké. Maar ja, zometeen gaat het wel allemaal van start natuurlijk ook, hè?
1: Ja.
0: Oké, nou, veel plezier nog.
1: Dankjewel.
0: Oké, dat was Bertus Witteveen.

0: Rita Franklin op Radio Drenthe en het heette Respect.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ik ga nog even vertellen wat je vanochtend hoorde in deze uitzending. We spraken met Bas Wiebing van de Mallet Band van muziekvereniging De Bazijn uit Schonebeek. Zij mogen zich de beste slagwerkgroep van Europa noemen. In de Duitse raststeden kregen zij de meeste punten in de divisie. En bosbranden zorgen op verschillende plaatsen in Europa voor gevaar. En ook in Frankrijk is het op veel plaatsen raak. Ondervond ook Theo Rook uit Westerbork. Samen met zijn vrouw koos hij het zekere voor het onzekere. Hij heeft zijn vakantie in Frankrijk afgebroken. Hij is nu in Midden-Frankrijk, want ja, hij zat in eerste instantie op enige afstand van die brandhaarden. Maar volgens hem adem je wel voortdurend die rook in daar. Met de landbouwredacteur Frank Molema ging het over de lelieteelt. Want de provincie Drenthe heeft besloten dat 4 lelietelers verschillende stoffen niet meer mogen gebruiken op hun percelen. Het gaat in totaal om 5 stoffen. Ze vallen onder schimmel- en onkruidbestrijders. En ze worden verboden binnen 250 meter van een Natura 2000 gebied. Als nakontrole blijkt dat die lelietelers alsnog die stoffen toepassen, dan lopen ze het risico op een dwangsom van 25.000 euro per hectare. Dus in totaal kan het flink oplopen. Net horen we Bertus Witteveen. Hij staat voor de laatste keer aan het roer als voorzitter van de Fietsvierdaagse in Westerbork. Mede vanwege gezondheidsredenen draagt hij straks het stokje over. Een opvolger is er gevonden en vandaag gaat de Fietsvierdaagse weer van start. Niet alleen in Westerbork, maar ook in Dalen en in Dieper. Dat hoor je allemaal vanochtend in deze uitzending. Zometeen natuurlijk Koffie en Keuvelen. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Wat ga je allemaal doen?
2: Wij trappen natuurlijk af met een uurtje Nederpop. En om 9:15 dan slingert onze Aldert de trekker weer aan.
0: Ja, leuk.
2: Die gaat weer over de Drentse Dreven. Met vandaag volgens mij wel een leuke route.
0: Ja, begint in Zuidwolde.
2: Ja, en ik heb nog een gesprek vanochtend met Arnoud. Dus een van de twee heren van Tangerine. Want die hebben een prachtig mooi optreden dit weekend geboekt staan in Veenhuizen. En over al hun plannen die zij hebben gaan we het met hem over hebben.
0: Oké, nou, genoeg te doen dus zometeen bij Radio Drenthe in Koffie en Keuvelen met Wim. Veel plezier erbij, Ger, dankjewel.
3: Ja, ook bedankt, Edwin.
0: Morgen is Judith er weer, ik spreek je ergens volgende week weer. Dit is Lenny Kravitz in It Over, Till It's Over. Mooi.

0: weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook een nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, net in Maas.
1: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zetwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
7: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
6: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
13: Ik koos wat mij raakte.
12: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
14: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: 1973 was een mooi jaar voor Rob de Nijs met Jan Klaassen de trompetter.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is er ruim 7 minuten over 9 en hele goedemorgen op deze donderdag de 9e juli. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. P en Rinus die zitten vandaag in ons terugblik op de Drenthe Duizend. En die amazing stroopwafels die schitten in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je José met I Will Follow Him, maar eerst Hannah May samen met Bluff. En ik ben niet.

0: maakte natuurlijk deel uit van het roemruchte trio Luf. Maar daarna had ze ook nog een keer een solo carrière. Onder andere nog een keer een hitje samen met Ron Brandsteder. Maar ook deze mocht er zijn voor José met I Will Follow Him.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En daar hebben we toch weer een beetje een thema aan verbonden. Het is natuurlijk ook vakantieperiode. En de trekkertocht die is druk bezig. Daarom liedjes over Drenthe en omstreken. Dat gaat dan over boeren, over dorpen, over dreugenworst, et cetera. Maar ook over prachtige, mooie locaties waar je heen kunt gaan om heerlijk lekker de zomer te gaan vieren. In dit geval gaan we net eventjes de grup over, samen met Pedaal Lemmer en Roy Rienus. We gaan naar de Hoornse Plas.

15 jaar geleden was het de grote doorbraak voor Jeroen van der Boom. Deze Nederlandstalige versie van het Spaanse nummer Silencio van David Bisbal stond er die zomer liefst 25 weken in de top 40, waarvan 2 weken op nummer 1. Je bent zo hier op Radio Drenthe.

ze treden nog steeds wel een klein beetje op. Alleen volgens mij niet in de oorspronkelijke samenstelling. Dit was het goede doel en ik kan veel beter zwijgen. Bij de 9:30, straks een overzicht van het nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe. En natuurlijk het weerbericht met Hans Nienhuis. Maar eerst Full House. Dit is Standing on the Inside.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Mega! Hoge kortingen! Grote zomersale in designer outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Beamer Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij designer outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
3: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
6: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloon.
7: En het is bijna 9:30. Tijd voor een overzicht van het nieuws uit de regio. 4 lelietelers mogen 5 stoffen niet gebruiken op percelen binnen 250 meter van de Natura 2000-gebied. Als na controle blijkt dat deze lelietelers alsnog de stoffen toepassen, lopen zij het risico tot een dwangsom van €25.000 per hectare. Ruim 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog krijgt Dien Post erkenning voor haar werk in het verzet. In de Johannes Post-kazerne in Havelte is vandaag voor het eerst aandacht voor de vrouw van verzetsheld Johannes Post. En maritiem producent Winel uit Assen is overgenomen door jachtbouwer Oceanco uit Alblasserdam. Voor de medewerkers verandert er volgens de bedrijven weinig. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Hans Nienhuis.
8: De bewolking is hardnekkig, maar vandaag wel voor het laatst. Het duurt tot in de middag voordat de gaten in worden gebrand. Afhankelijk van hoe snel dat gaat bereiken we een temperatuur van minimaal 20 of 21 graden. En als het mee zit wel 23. De wind is zwak tot matig uit het noorden.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.

0: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.

0: 1984. Een bescheiden hitje voor de band zonder naam. BZN en If I Say The Words.
1: De schatkist van Nederland.
0: Ja, het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En die staat deze week in het teken van fietsen. En dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Je kunt lekker recreatief gaan fietsen. Nou, dat kan bijvoorbeeld vanaf vandaag bij de Drentse Rijwielvierdaagse. Maar je zou natuurlijk ook nog wat sneller kunnen, want de Tour de France is inmiddels ook al druk bezig. Nou, en daarom deze week dus lekker aandacht voor fietsen in de schatkist der vaderlandse popmuziek. Vandaag doen we dat met die Amazing Stroopwafels, afkomstig van een album Macaroni in de Nacht uit 1990. En natuurlijk ook de muziek van de Amazing Stroopwafels is onlosmakelijk verbonden met Radio Tour de France. Bijvoorbeeld het commentaar van Theo Komen en de muziek natuurlijk van deze band. Dit zijn ze met Fietsen.

0: was in 1970 de eerste hit voor de Digimens Band in Nederland met Tic-Tac-Toe.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Het is klokslag 9:45, oftewel het moment voor de aftrappen van de vierde editie, alweer de vierde etappe van de Trekkertocht. Aalder, een hele goede morgen.
3: Ja, mooi Wim.
0: Mooi. Je hebt er volgens mij een mooie dag bij, want je begint wat, met wat bewolking, maar je riet een beetje naar de zon toe, heb ik van onze weerman begrepen. Dus je hebt er goed voor staan.
3: Ja. Nou, dat is helemaal niet verkeerd weer. Hoewel al te veel zon ook weer niet nodig is, hè, want dan moet ik de kap weer insmeren en zo. Je kent dat allemaal wel. Maar goed, dat is zo, dan later maar weer. Nee, het is prima weer, joh. Helemaal niks mis met. Nee, we begint in Bezuin, daar waar we gisteren eindigd bent. Ja, Bezuin, dat is zo'n klein mooi streekdorpje daar onder Zuidwolde. En daar hebben wij de trekkermuk gesteld bij Chris van der Veer. Van der Veer is het, Chris,
4: ja,
3: hè?
4: Ja, dat klopt.
3: Chris, hartelijk dank daarvoor trouwens, hè, want die trekkermuk is toch helemaal ergens overnachten.
4: Graag gedaan.
3: En vanaf hier treffen wij je bij je hobby eigenlijk, hè?
4: Ja. Ja, ja.
3: Beiden.
4: Ik ben hobby-imker en ik hou bijen.
3: Ja.
4: Inmiddels al een jaar of 30, 35, zeg maar.
3: Ja.
4: Ja,
3: ja, en we staan hier een stuk of vier kasten staan hier op mijn rij. Dit is alles wat je hebt?
4: Nee, dit is niet alles wat ik heb. Hier staan de kasten die ik hier hou eigenlijk voor de honing hier in de buurt. Maar ik heb nog een aantal volken staan in Linden, het plaatsje Linden. En ik heb nog volken staan in de omgeving hier. Ja. Die staan op de veldbonen. Ik heb een kameraad die zaait van alles. Die zaait veldbonen, de erten, maar ook haver en boekweit en dergelijke. En daar verplaats ik de volken steeds naartoe. Toe, zodat ik die honing, die specifieke honing, kan oogsten daarvan. Ja,
3: ja, maar dan zie ik sommige imkers ook wel eens met de grote pakken en helemaal in de impact en met zo'n piep, zo'n rookpiep en zo. Je staat hier gewoon in je nek, in je blote arms. En ik ook eigenlijk. Ja. Ik denk, is dat wel vertrouwd?
4: Ja, ja, het is, ja, je doet eigenlijk alleen zo'n pak aan als je in de volken wil gaan werken. Dus ja. Als ik in de volken wil gaan werken, bijvoorbeeld de honing eraf wil halen. Of als ik de koninginnen wil zoeken. Ja, dan ga je de raampjes eruit halen. Dan wil je, in principe kun je dat nog voorzichtig doen als je heel langzaam slow motion werkt, dat vinden de bijen eigenlijk prima.
3: Ja.
4: Dan gebeurt er eigenlijk weinig, maar als je wat meer haast hebt en je hebt een heleboel volken waar je doorheen moet om allerlei dingen in te doen, dan doe je wel graag een pak aan, want dan kan je even doorwerken.
3: Dus voorzichtigheid wel geboden, begrip ik.
4: Voorzichtigheid is geboden, ja.
3: Maar het is allemaal dicht, we kunnen dus eigenlijk ook niks zien nou eigenlijk. Of moet we...
4: Ja, jawel. Ik kan zo

0: deksel eraf halen van een volk.
1: Ik weet niet, maar, oh wacht, maar de cameraman er ook in bij. Dan moet Mark ook in komen kijken. Oh, er zit gelukkig een plexiglazen plaatje
0: ja,
1: over, hè?
0: Precies, ja. Ja. En dan kun je toch de bijen zien. Nou, dit is nog een honingkamer die erop staat.
1: Ja.
0: Nou, die wordt ja, zo te zien al aardig volgemaakt. Hij wordt al wat dikker. Dus nou ja, met een weekje of zo, dan haal ik deze er weer af. Dan komt er weer een nieuwe honingkamer op en dan oogst ik dit weer.
1: Ja.
0: Dan komt hier weer de honing uit. Misschien dat het deze nog wat makkelijker te zien is. Dan wat meer licht erop.
1: Ja. Oh ja.
0: Dus zo kijk ik meestal.
1: Oh ja. Oh ja. Kun je mooi zien dat ze de raad aan het bouwen bent hier.
0: Ja, ze bouwen het zelfs tegen dat plexiglas aan. Ja. Hè? Dus ja, als ze wat ruimte extra willen hebben.
1: En als dat klaar is, dan breng ik ze eraf. Dan komt het midden op neer.
0: Ja, ja, als het klaar is, dan ja.
1: Zo jammer eigenlijk, hè?
0: Ja, ja, dat vinden ze ook niet grappig, hoor. Nee, maar nee. Ja, dat is nou eenmaal het leven van de bijen die hier staan.
1: Ja. Nou stonden we net aan de kant van deze overkapping. En toen zei nou, ik bleef meer in de buurt. Ik zei, dat is helemaal niet handig, zeg jij. Want dat is juist de aanvliegroute.
0: Ja, precies, dat is de aanvliegroute. Ze vliegen hier wel tussendoor, echt op het licht af.
1: Ja.
0: Maar ja, hier aan de achterkant staan ook nog heel veel bloemen. Onder andere klaprozen.
1: Ja.
0: Dus ze vliegen graag zo direct vanuit de kast langs de cameraman. En dat is dus een aanvliegroute.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar besteed je dan nog veel tijd aan deze hobby?
0: Ja, het kost eigenlijk vanaf mei, dan kost het je heel veel tijd. In mei en in juni, dan is er heel veel dracht. Dan staan er heel veel bomen in bloei. Alles bloeit bijna altijd tegelijkertijd.
1: Ja.
0: Ja, dan moet je ze echt goed bijhouden. Dan moet je iedere keer nieuwe honingkamers erop zetten. Want ze zitten zo vol. En als die half vol zit, dan willen ze al graag in een nieuwe ruimte willen ze ook weer honing stoppen.
1: Ja.
0: Zodat ze het kunnen indampen. Want de nectar die ze halen is heel erg dun in het begin uit de bloemen. En dat dampen ze zelf in door het in hun maag iedere keer te verwerken. Ze haalt eruit, erin, eruit, erin. En dan wordt het steeds dikker.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En als het dik genoeg is, dan sluiten ze het af met, dat noemen we zegeltjes, waszegeltjes. Dan is het afgesloten en dan is het voor hun klaar. En dan kan het gewoon een jaar blijven zo in principe.
1: Dus als wij een lek gunnig nemen, dan hebben wij niet eens in de gaten hoeveel werk altijd verricht is voordat dat het voor elkaar is.
0: Ja, dat is heel veel werk. Heel veel werk. Ja, ja, ja.
1: Maar goed, Chris, je hebt ook wel eens mensen, je hebt dan bijvoorbeeld zo ineens een bijenvolk ergens in een boom hangen of zo.
0: Ja.
1: En roep je dan ook zo van, oh Chris, haal ons die bijenvolk op?
0: Ja, ja, ik word dan gebeld. Ik word dan gebeld. Ik heb een website waar het ook op staat van hoe ze moeten doen met zwermen en dat ze me kunnen bellen.
1: Ja.
0: En ja, inderdaad, ze vermenigvuldigen zich door zich te splitsen. Dan gaat de oude koningin die gaat eruit met een deel van het volk. Met enkele duizenden, soms de helft van het volk. En die gaan dan eerst eventjes ergens in de buurt hangen, in een boom. En dan krijg je echt een tros. En ja, dan word je meestal gebeld. En als er een tros hangt, dat is het makkelijkste om die te vangen. Dan ga ik daar met een korf heen.
1: Ja.
0: En ja, nou, daar sla ik ze eigenlijk allemaal in af.
1: Ja.
0: En dan,
1: dat was ook allemaal met?
0: Ik moet even wachten, meestal een kwartiertje tot een half uurtje. Want ze moeten eigenlijk allemaal even de koningin ontdekken. Dat die erin zit, dat ze die ruiken. En dan kruipen ze allemaal in die korf naar die koningin toe. En dan kan ik ze allemaal meenemen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ik vind het een prachtige hobby. Een fascinerende hobby, laat ik het zo stellen. Het zal mijn hobby niet wezen. Ik hoor even voor je langs, Chris. Maar ik wil hier eigenlijk stiekem toch wel een klein beetje weg. Hoe ongevaarlijk het wellicht ook is. Maar ik wil je ook nog wel even, voor de mensen die de beelden erbij hebben, die akker in laten zien. We zijn al te laat, hè, Chris, hè, wat betreft...
0: Het is al groot. Grotendeels uitgebloeid. Het was helemaal rood van de klaprozen en van de korenbloemen blauw en de wikken die er nog tussen staat.
1: Ja.
0: Dus
1: is dit je eigen terrein dit?
0: Ja, dit is mijn eigen land. Ja. En dat doe ik samen met die kameraad van mij. Die mag er ieder jaar wat op zaaien. Dan doet hij boekweit, dan doet hij koolzaad, dan doet hij veldbonen. Ja. En we hebben er ook wel eens lupines op gehad. Dus we doen het eigenlijk samen zo. Hij mag er wat opzetten, wat hij kan oogsten, waar hij wat mee kan.
1: Ja.
0: En waar ik wat aan heb voor de bijen.
1: Ja, precies. Zeg maar.
0: Ja,
1: en dus, soort minder zout.
0: Er komen geen aardappels op, bijvoorbeeld.
1: Nee. Die kunnen bluiten, toch?
0: Ja, die bloeien wel, maar daar vliegen de bijen niet op.
1: Oh.
0: Nee, die zijn nutteloos.
1: Oké.
0: Okay. Nee, geen spijsmeel, niets. Helemaal niets.
1: Ze zijn nog kieskeurig ook nog, die bijen.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Chris, dank je wel nogmaals voor de gastvrijheid. Voor je uitleg. Wij gaan via Fort Wim, denk ik. Want Fort ligt door Guns, Arnx, door.
0: Ja,
1: en dan moeten wij op Veningen aan. En dan moet Arnx de snelweg over. En dan komt nog door Runewold. En nou ja, kijk de route even na. En mensen, vooral op internet, even volgen ons even. Ook al via de televisie. En denk je nou van, goh, ik kan het helemaal niet weer vinden. Robert Oosting is bezig met een compilatie te maken. En die ziet dan vrijdagavond op TV Drenthe. Dus wanhoop niet. Komt allemaal goed.
2: Hartstikke goed. En als er nog luisteraars bent die een tip hebben van... dan met de trekkertocht maar eens even op aan. Dan kun je dat die deur geven. Doe dat dan op 0-592-33-1188. En haal dan die mail, zeg Domit wel weer vanaf zien van de locatie. Dit is Miss Montreal op Rijd Drenthe. En schuilen...

zingen voor Miss Montreal op Radio Rente. Dat met Schuilen. En daarmee zijn we tijd gekomen voor het eerste uur. Kofi Uitkeuvel met de leukste nederpop. Tot slot, Alexander Curly. Dit is Guus.

0: naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Dat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Ach, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro... omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allach aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen. Bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
12: geeft ruimte.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: Vers aan tafel, vers aan tafel.
16: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
15: Vers
16: aan tafel.
17: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
18: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
19: Oké.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl. Vers aan tafel!
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Radio Drenthe.
20: Koffie en Keuvel.

0: muziek van de Belgische formatie Soul Sister. Een begin van uur 2 van Koffie en Keuvel met The Way to Your Heart.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: 8:08. Gerrit Hede, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim.
0: Op deze donderdag, de donderdag die een klein beetje grijs begon. En we hebben al natuurlijk 's ochtends de weerman. Die neemt dan altijd even een klein stukje op voor de rest van de ochtend.
3: Ja.
0: Maar hij moest even met de nieuwe komen, want de bewolking was iets hardnekkiger dan gedacht, volgens mij.
3: Ja, het was allemaal toch net even ietsje te positief ingeschat. Maar ja, dat kan natuurlijk. Die weermodellen die veranderen soms een beetje. En ja. Dan moet je daar toch ook je tekst even op aanpassen. Dus dat is geen probleem. Blijven natuurlijk wel actueel.
0: Daarom. En het is de hele week al van de zon die komt. Maar wanneer komt hij eindelijk? Hij komt vanmiddag. Tenminste, ja, nou, eerst zien, maar dat komt voor mij
3: ja,
0: wel goed.
3: Ja, het begon natuurlijk nog wel grijzig, maar dit is, begreep ik, even de laatste dag dat we dit weer hebben. En hierna wordt het allemaal toch weer wat zomerser. Ja.
0: Het is wel schitterend fietsweer. Je hoort natuurlijk vanochtend ook de fietsvierdaagse die alweer van start is. Ja, moet ik zeggen, ik ben nog steeds van de rijwielvierdaagse tot de fietsvierdaagse. Dus dat zit nog steeds in mijn hoofd.
3: Ja,
0: dus,
3: dat klinkt wat ouderwetser, een rijwiel.
0: Ja. Nou, 4 dagen met de stalen ros door Drenthe.
3: Ja,
0: dus. Maar die is dus vanochtend om 9:30 begonnen. Worden de voorzitter van Westerbork, Bert Witteveen.
3: Die er voor het laatst als voorzitter dan bij is.
0: Ja, je wilde niet de naam zeggen, hè, van de opvolger.
3: Nee, ik denk dat ze daar even een moment van maken. Ja. Want die opvolger is al wel bekend.
0: Mm-hmm.
3: Maar die wordt dan denk ik even op een ludieke manier gepresenteerd. En hij blijft trouwens wel op de achtergrond actief, vertelde hij vanochtend.
0: Ja, klopt. Ja, maar ik ken Bert dan persoonlijk ook. En die heeft zich altijd enorm voor het dorp ingezet. Ongelooflijk. Ze ooit heeft een restaurant daar, 25 of misschien wel 30 jaar geleden, overgenomen van Slomp was dat. Dat heette toen Diggels. Op een gegeven moment, je kunt er heerlijk lekker eten, maar ook de activiteiten die hij voor het dorp gedaan heeft, is echt ongelooflijk belangrijk.
3: Ja, dat is wel een man met ideeën, want dat gezamenlijk ontbijten bijvoorbeeld, hè, daar had hij het ook vanochtend nog over. Dat komt ook uit zijn koker.
0: Klopt. Zo. En hij is er zelfs nog koninklijk voor onderscheiden ook nog.
3: Nou.
0: Niet meer dan terecht. Mooi. Nee. Hey, we zijn er tot 12:00 natuurlijk met een paar leuke onderwerpen. We gaan een nieuwe bondscoach voor Nederlands elftal gaan we nog eventjes bespreken in dit geval. Niet zeggen wie het moet gaan worden. Maar ja, ik heb wel ideeën erbij natuurlijk. Maar verder nog wat sportnieuws. Je hebt toch iets met muziek en een voetballer gecombineerd. Dus dat komt nog tegen.
3: Ja, we blijven toch nog wel over voetbal hebben. Ondanks dat er gisteravond geen voetbal op tv te zien was.
0: Het
3: was
0: voor het eerst. Gaat of niet?
3: Valt mee, omdat die uitzendtijden natuurlijk ook niet ideaal zijn.
0: Nee, dus
3: heel veel wedstrijden zijn 's nachts. Maar ik was nu wel een beetje gewend om dan toch in de vooravond of iets later op de avond een wedstrijd mee te pakken. Ja, dat kon gisteren dan voor het eerst niet.
0: Maar we hadden ook een goede dag bij de Tour, hè?
3: Ja, zeker, met een Nederlandse ritwinnaar.
0: Ja, dat dacht ik. Dus dat is toch weer een mooie verrassing. Ja. Ja. Nou, en straks zo rond de 20:12 ook nog even een gesprek met Arnoud 1 van de beide heren van Tangerine. Want die hebben dit weekend ook weer snode plannen.

0: werd medegeschreven door Sonny Bono natuurlijk, van het duo Sonny en Cher. De geval-uitvoering van Smokey met Needles and Pins.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Dag 4 van de Trekkertocht. En nou, Aldert is volgens mij nog maar net weg. En hij was bij mijn prachtig mooi bloemenveld. En inmiddels zie ik ook weer redelijk wat bloemetjes in de buurt. Aldert, goedemorgen.
3: Hé, hey, Wim, ja, we hebben 200 meter opgeschud zo ongeveer. Nou, gelukkig nog niet eens. Ja, we reden de dam uit en we gingen richting Fort. En er ziet daar een wat ouder echtpaar aan de straat te zwaaien en foto's te maken. Mooi. De familie Veneman heb ik begrepen, hè, bent jullie?
4: Dat klopt.
3: Ja, ja. Het echtpaar Veneman. En zo, ja, wat een prachtige locatie hebben jullie. En wat een mooie tuin. Waar heeft het er mooi bij liggen?
4: Ja, dat doet het werk van mijn man.
3: Ja, hè?
4: Ja, dus dan moet je die wel...
3: Oh, die moet je wel eens even vragen.
4: Dat als je allemaal ervoor moet doen.
3: Ja.
5: Ja, maar ja, nou, mooi. Je hebt een kas en koop je wat soort en zo. Dan gooi je dat zaaien en dan komt dat op. Dan moet je verspelen.
3: Ja.
5: En dan laden moet je uitplannen.
3: Ja.
5: En zo kreet aan de haak.
3: En op die manier doe je dat?
5: Ja.
3: Het is niet zo dat je met een haat vol zorg zo de tuin in zei, zo van nou je rekt je er verder mee.
5: Nee. Ja, dat ook. Dat verschil, ja, dat zit er al jaren.
3: Ja.
5: Komt vanzelf weer op.
3: Ja. En daarachter, want daarachter is de Verselia, daar is het heel erg mooi oranje. Hoe noem je die plan nog?
4: De stadpan.
3: Stadpan?
4: Stadpan.
3: Ja, daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar dat is een Drentse benaming? Voor...
4: Dus, ja.
5: Oost-Indische kers.
3: Oost-Indische kers is het?
5: Ja.
3: Ja, ja. Ja, en daarnaast nog heel veel. Ik zie ook
5: eieren. Je kunt helemaal opeten, die hele planten kun je opeten. Ja. Zegt men.
3: Ook al zeggen, je hebt dat nog niet geprobeerd, proef ik.
5: Ja, sommige, die soort is, die bent lekker.
3: Ja, hè?
5: Die is aankomt.
4: Van die hele kleine ronde knallig is.
5: Dat met die soort is jij dan weer zaait, hè?
3: Ja.
5: En daardoor al op koud. Nou, dan is dat lekker bitter.
3: Vind je maar, je vertelde net stiekem al even van mij, van ik ben eigenlijk wel heel erg beroemd. Ik zeg, vertel je het nou, waar ben je zo beroemd van?
5: Bij de pijpleiding.
3: Ja, welke pijpleiding?
5: Van Nakap.
3: Ja.
5: Die ben toen van Zuidwending naar om die leiding. En dat bij Arvelt, met ze wel de knaal deur, oranje knaal.
3: Waar daarbij toen?
5: Ja.
3: Ja.
5: Nou, en met door een boring komen. En dan moest je een meter of zes diepe. Dan je ook onder knalen en die boring.
3: Ja.
5: Ja, toen vonden wij die mammoetand.
3: Een mammoetand, die heb je van?
5: Ja.
3: Dat is bij Arvelt toch, in de buurt?
5: Ja, bij Arvelt, ja.
3: Ja, ja.
5: Nou,
3: hoe lang is dat wel alweer geleden?
5: 92.
3: Oh, je hebt
4: 1991.
3: Je hebt het goed bij al.
4: Ja.
3: Ja, ja.
5: Ja,
3: ja, ja, ja.
5: Oh, de kraan net de volgende zon.
3: Zelfs ik weet het nog. Kun je nagaan.
5: Ja. Ja.
3: Ik wist dat het fun is, maar ik wist niet dat iemand fun had.
5: Ja,
3: dat wist ik daarmee niet.
5: Met Andek Soer, ja, die leeft nu niet meer.
3: Nee.
5: Nou ja.
3: Ja.
5: En toen mag nou ja, dat was wel mooi doen.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar die
5: kraan... Het jeugdjournaal van de televisie even toen al geweest.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En je hebt wat kranenknipsels bewaard, denk ik, of niet?
5: Oh ja, bol.
3: Ja, dat gooi je. Ja, ja, ja. Maar jullie woont hier je hele leven, hè, op dit plekje? Ja.
4: Nee, niet helemaal. Toen als we weer getrouwd waren, een half jaar later ben ik weer komen wonen.
3: Ja, ja.
4: Dat was in 1959.
3: Ja, ja, maar ik schrijf je gisteren al even, toen zijn ze zo zwaar niet door, de gunzaal. Ik zei, nou, welkom op Bezuin. Ik zei, hier ligt Bezuin niet, Bezuin ligt verderop.
4: Ja. Dat klopt.
3: Hoe heet dat hier dan?
4: Is gewoon niks.
3: Niks? Het heeft geen naam hier?
4: Nee, dat is gewoon de straat.
5: De straat. Vroeger,
3: ja.
5: Als je van Fort komt, bij die bos langs door. Ja. En dan kwam je hier door langs. En dan kwam ik door achter Chris langs.
3: Oh, oké. Okay.
5: Dat was de weg.
4: Een zandweg.
3: Ja, zandweg. Ah, dat was vroeger allemaal zand. Ja,
4: in 1964 is hier een straat gekomen.
3: Ja, precies. En het is gewoon de Bezuinerweg, hè, die dan giet dan richting Bezuin.
4: Ja.
3: Zo zit het.
4: Ja.
3: Justum.
4: Ja. En Bezuiner, dat is echt die drie boerderijen. Je bent een hele ouderwetse boerderij. Dat noemen ze Bezuin, want er woonde een persoon die heette Bezuin.
3: Kijk, zo zit het.
4: En er is twee boerderijen van Moret, van Margriet.
3: Ja, dat
4: en de ene
3: niet.
4: Boerderij was de eigendom van Bezuin.
3: Ah ja.
4: En daar is de geheugen toen iedereen zei, nou, daar is Bezuin.
3: Ja, ja.
4: Dat is Bezuin.
3: Maar zo Moret kunnen niet, eigenlijk.
4: Nee. Oh. Nee, dat was toen Paul.
3: Oh. Hoe dan ook.
4: Ja. Harmpol, er zijn echt twee oude boerderijen. Ja, die stort er dan nog.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: En, nou ja,
3: Ja.
4: Bazuin die heeft door nog een zoon ervan, die is net zoals als ik ben. Ja. Die heeft door nog grond. Die heeft door een schuren met vee en paarden.
3: Ja.
4: En die gaat er elke dag nog aan toe.
3: Ja. Ja, dat moet ook. Hij
4: woont op Zuidwolde.
3: Oh, kijk, ja, dat moet goed passen, hè?
4: Ja.
3: Kent jullie Fort ook, Beerdy? Want we gaan nog op Fort aan. Ja. Is daar nog wat te beleven? Of is
4: overdag natuurlijk niet.
3: Nee,
4: de snik, misschien soms wel eens. Ja. In de snikken is genoeg te doen, maar dan meer bij de winterdag.
3: Ja, precies. Ja,
4: en
3: ja.
4: Je hebt er wel een Jus de Boulbaan die bij de Bremhoeven.
3: Ah,
4: oké. Okay. Bij de snikken en de Bremhoeven, daar kan dan iedereen ook...
3: Wim, het zal ons niet om wat er in Fort te beleven is. En aanschouwen gewoon doorheen op, richting Koekangen, richting Runewold. Weer willen komen we wel door. De vroeg me gisteren nog in de kook, de weer willen. Toen zei ik nee, maar ik wist nog niet helemaal goed de route. Maar we komen inderdaad wel degelijk door weer willen. Dus ga maar aan de kant staan van de straat en dan treffen we elkaar. Zo simpel is het.
0: Nou, we kregen net nog een appje via 0592-3311-88. Want je zegt, oh god, bij Fort. Maar één die zegt, er is een dagcamping. En er binnen nog een keer mooie versierde bogen door te zien. Dus er is echt wel wat te zien in Fort.
3: Oh. Oh, nou, dan gaan we op Fort aan.
0: Nou, Fort dan maar. Yo.
3: Oké.

Als je de naam van deze zangeres een beetje verzoenlijk uit wil spreken, moet je altijd een klein beetje spugen. Gloria Estefan en Oye Mi Canto. Het is 3 minuten voor 11:30. Straks scherp met het nieuws uit de regio. Maar eerst de Golden Earring. Dong, dong, dikkie, dikkie, dong.

0: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten. Met ons Edeka Hartlogo. Download de Marktkoopmap nu. Marktkoopmappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
2: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Het is even over half elf. Ger is aangeschoven voor het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. Vier lelietelers mogen vijf stoffen niet gebruiken op percelen binnen 250 meter van een Natura 2000 gebied. Dat heeft de provincie Drenthe de agrariërs onlangs laten weten. Landbouwredacteur Frank Molema over wat voor stoffen het precies zijn.
8: Gebruikt mogen worden, die vallen onder schimmelbestrijders en een onkruidbestrijder. En ze zijn uitgekozen omdat deze stoffen jaren geleden in een onderzoek zijn aangetroffen in Drentse natuurgebieden. En of deze stoffen ook echt schadelijk zijn voor de natuur, weten we nog niet. Over de impact van bestrijdingsmiddelen op de natuur bestaat nog onder wetenschappers discussie.
7: De vereniging Meten is Weten vindt het besluit van de provincie veel te mager en beraadt zich op nieuwe stappen. Als na controle blijkt dat de lelietelers alsnog de stoffen toepassen, dan lopen zij het risico op een dwangsom van 25.000 euro per hectare. Maritiem producent Winel uit Assen wordt overgenomen door jachtbouwer Oceanco uit Alblasserdam. Dat bedrijf is zelf eigendom van de Amerikaanse techmiljardair Gabe Newell. Voor de 150 medewerkers van Winel in Assen, maar ook op andere locaties, waaronder Blokzijl, verandert er volgens de bedrijven weinig. Bestaande klanten blijven bediend en de directie blijft naar verluid intact. En ook de naam Winel blijft gewoon in gebruik. Op verschillende wegen, ook in Drenthe, zijn sinds kort nieuwe flitspalen geplaatst. Ze lijken op gewone flitspalen, maar hebben wel een heel andere taak. Ze controleren uitsluitend vrachtwagens. Sinds deze maand moeten vrachtwagens van 3500 kilo of zwaarder tol betalen. Daarom zijn ze verplicht uitgerust met een tolkastje. Maar toch houdt niet iedere chauffeur zich aan die nieuwe regel. En precies daarop letten de camera's. Ze controleren of een vrachtwagen het verplichte tolkastje ook aan boord heeft. En ruim 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog krijgt Dien Post erkenning voor haar werk in het verzet. In de Johannes Post-kazerne in Havelte is vandaag voor het eerst aandacht voor de vrouw van verzetsheld Johannes Post. Want ook zij speelde een belangrijke rol in het verzet. Ze hielp Joodse onderduikers aan een veilige schuilplaats, bracht berichten over en vervoerde documenten en wapens. En daarmee bracht ze haar eigen leven keer op keer in groot gevaar. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
6: Dankjewel, Ger. En weer dan met Hans Nieuws.
9: De bewolking is hardnekkig, maar vandaag wel voor het laatst. Het duurt tot in de middag voordat de gaten in worden gebrand. Afhankelijk van hoe snel dat gaat, bereiken we een temperatuur van minimaal 20 of 21 graden. En als het mee zit, wel 23. De wind is zwak tot matig uit het noorden.
10: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
11: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
12: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
11: Nog niet helemaal dus.
12: Tja, die administratie. Toevallig tips?
11: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
12: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
11: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
13: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
15: Oorlog, onderdrukking.
14: je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
15: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
16: Ik koos wat mij raakte.
15: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
14: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
15: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.

0: 12 uur natuurlijk hier op Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Kofi en Keuvel en de Trekkertocht met Aldert Oosterhuis. En die is op dit moment, nou volgens mij, heb je nou 300 meter reden of hoe zit het eigenlijk?
3: Ja, nog geen halve kilometer denk ik. Want van de benzineweg naar Fort is maar nee die. En net ver in Fort Wim, misschien ken je dat, daar is zo'n kruispunt. Er komt 3 weken bij elkaar, een piepklein brinkje daarin met een mooie heer en zo. Er komt heel veel fietsers op dit moment langs van de fietsvierdaagse. Die komt hier ook langs. Ja. En wat treffen wij? Wat treffen wij in het gezond door naast dat kruispunt? Een prachtige camper met daarvoor een heleboel bewoners van de zorginstelling hier vlakbij. En deze camping, minicamping eigenlijk, is voor jou, hè?
4: Ja, voor 1 dag of 2 dagen, morgen ook nog, hebben we begrepen. Dus,
3: wie ben je?
4: Ik ben Eppie Linde. Wij woont hier al jaren.
3: Ja.
4: Nou ja, en ik ben vrijwilliger en mijn man ook bij de Bremhoeven.
3: Ja.
4: Nou, de vragen ze, mag die camper hier staan? En dan mag ze komen. Nou, dat mag natuurlijk. Hartstikke leuk.
3: Dus de bewoners van de Bremhoeven die kamperen hier gewoon vandaag hier?
4: Vandaag koffie en brood en soep en nou ja, en dan gaat ze vanop in huis. Ja. En afmiddag en dan komt de man nog een clubje.
3: Ja, precies. Oh ja, je kunt niet allemaal tegelijk kamperen hier.
4: Ah, dat kan wel.
3: Nou, ruimte zou het wel kunnen.
4: Dat kan wel, dat mag ook wel, maar dat kan ook in 2 keer. Dan hebben we 2 keer feest.
3: Ja,
4: toch?
3: Ja. En maar is die camper van je?
4: Die is van Meta. Meta Kroon.
3: Ja, die ken ik niet.
4: Nee, nou, dat is. Hoe moet ik dat noemen, jongens?
3: Ja,
4: wij zijn de resten van de Bremhoeven.
3: Oh.
4: En Bremhoeven in Fort en in Kerkenveld. Dat is
3: Meta. Oh, ze binnen de baas, zeg maar.
4: Dat, nou ja, Lord, maar de baas.
3: Ja, ja, de baas van de Bremhoeven.
4: En die
3: heeft
4: zo'n grote camper.
3: Zo, doe maar in.
4: Ja, en die heeft ze hier gebracht vanmorgen. En, ja. Nou, we zeggen prima, joh.
3: Ja, ja, zeg maar neer.
4: Als je ruimte hebt, dan mag dat toch?
3: En dat is puur beweging voor het vakantiegevoel, hè?
4: Voor de rummen, ja. Maar ze zijn ook wel eens op een campingstorm, begreep ik. Maar daar hadden ze nou wel besproken aan zijn spier. Ja. Maar dat was veel te warm, zonder die warmte. Dan kun je met 30 graden plus toch niet gewoon trekken. Met
3: maar hier zit vast wel een airco in, denk ik.
4: Ja, maar ze bliep buiten.
3: Ze sloopt er niet weer vandaag.
4: Ze sloopt wel in de Rijnberg, dat is beter, denk ik.
3: Wie zegt dat? Wat zei die?
5: Nee, dit is een verrassing.
3: Dat is een verrassing?
5: Niet. Ja.
3: Oh, er zit nog wat op stapel. Weet je wat? Ik ga hier naar deze mevrouw zitten, maar dat is nog een vrije plek hier. Mooi.
6: Mooi.
3: Hoe is het?
6: Goed.
3: Mooi.
6: Met Jura.
3: Ja, best.
6: Nou,
3: ja.
6: Precies.
3: Er zat met een heer koffie uit.
6: Ja.
3: Oh, dat is heel laat. Ook gebak?
6: Nee, maar dat wil ik niet hebben.
3: Oh, dat wil je niet hebben. Of mag je dat niet hebben?
6: Nou, liever niet.
3: Nee. Vind je het ook niet lekker?
6: Weet ik eigenlijk niet. Ik weiger het al zo lang.
3: Oh ja. Dus wel wat wij mist?
6: Nee.
3: Nee? Je begint er niet meer aan?
6: Nee.
3: Ah, mis je ook maar weer. Hoe vind je het hier op de camping?
6: Mooi.
3: Ja, hè?
6: Ja.
3: Ja. Ja. Dus je wil hier de hele dag wat blijven zitten hier. Je hebt hier een mooi uitzicht, hè? Op de kruispunt, al die fietsers komt hier voorbij.
6: Het is hier drak, zeg.
3: Ja, toch? Als te drak, meer je al?
6: Nee.
3: Nee? Giet wat mooi aan. Wat vind je niet, mevrouw? Die lacht zo.
7: Nou, ik vind het helemaal mooi hier.
3: Ja, hè?
7: Ja. Ja, ja. Wel kun je ook naar het slootje springen.
3: Ja. Dan houdt net stiekem ook even dan.
7: Dat is hartstikke moeite voor genoeg te lang.
3: Ja. Maar hij dat vanmorgen al dan misschien, slootje springen?
7: Nee, dat doe ik nog niet meer.
3: Je tiet aan je hart?
7: Ja.
3: Maar goed.
7: Maar, ik durf ook wel op kop in de vijf of in de sloot springen, hoor. Nee. Johan.
3: Nee. Blijf je nou de hele dag zitten?
6: Dat weet ik niet. Als ze wegrennen, dan moet ik met.
3: Ja. Dus. Ja, je laat je gewoon vervoeren vandaag.
6: Ja.
3: Je laat je lekker in de water leggen. En je hebt nog gelijk ook.
6: Nou, precies.
3: Ja. Je hebt wel aardigheid aan, hè?
7: Ja. Oh, ik heb altijd wel aardigheid aan, hoor. Ja. Je kan ook wel zo op de kop in het water in het zwembad.
3: Ja, kun je wel zwemmen?
7: Jawel.
3: Ja.
7: Ik heb A en B allebei al.
3: Oh, en is hier wel een zwembad in Fort, hè?
7: Nou, dat weet ik niet. Die is Fort wel in de week waar.
3: Oh, ja, in de week. Ja, dat is wel een zwembad. Ja, dat klopt. Ja.
7: Nee, nog waar.
3: Ja, gooi er wel eens, hè?
7: Nou niet meer, maar toen in het begin, toen als je zwembad gemaakt was, toen ben ik direct in de gewone. Toen ben ik direct op de kop in de gewone.
3: Nou ja, maar het is een groot feest hier in Fort. Jammer dat we niet blijven kunnen. Eigenlijk wou ik hier de hele dag van bij ze blijven zitten. Maar goed, dat gaat hem niet worden. We moeten in de deur. Maar Alex was zonde. Er is nog gebak hier, zie ik. Nou goed, daar ga ik me even niet meer bemuiden. We gaan de trekker weer opzoeken. En misschien dat er nog wel fietsers tegenkomt of zo vandaag. Dus we gaan verder. Fort richting Vening.
0: Hartstikke goed. We spreken elkaar dan weer.
3: Doei!

0: Seven and Underneath the Blanket Go.
1: Wie keuvelt hier?
0: Kwart voor elf, tijd om toch even wat nieuws te gaan bespreken. En dat blijft een beetje in de sportieve hoek. Ondanks dat er gisteravond dus geen voetballen op was. Nou, ik ben niet in een zwart gat gevallen. Ik heb een mooie Netflix opgezocht.
2: Oh, een leuke serie.
0: Dat is weer een nieuwe met Harlan Coben. Ik weet niet of je die kent, die schrijver.
2: Ik heb wel de notificatie een tijdje geleden binnengekregen, inderdaad.
0: Ik ben begonnen en ik heb meteen gisteravond de 4 afleveringen erin gejast. Ja. Dus ik ben op de helft.
2: Ja, dan weet je ook dat het een goede is. Hè? Als je niet kan stoppen met kijken.
0: Ik hou daarvan.
2: Ja, nou, ik had het laatst ook met zo'n Scandinavische serie.
0: Ja.
2: Tweede seizoen van Kastanjeman.
0: Oh ja,
2: klopt. Nou, volgens mij heb ik hem ook in 2 avonden heb ik hem uitgekeken. Ja. 6 afleveringen.
0: Lekker bintje, lekker op de bank. Och, heerlijk man. Ja. Hey, maar wij moesten ons wel een beetje druk maken over een nieuwe bondscoach die er nog moet komen natuurlijk. Er gaan een paar namen rond. Meneer Slot wordt genoemd, volgens mij.
2: Ja, dat lijkt me vrij logisch ook. Ja,
0: ja
2: natuurlijk ontslagen bij Liverpool en beschikbaar. Maar...
0: Ja, en hij heeft redelijk wat geld meegekregen, dus ik kan het even leiden. Want ik geloof dat een bondscoach in Nederland ongeveer op de 3 miljoen per jaar zit. Ja. Dus wat Koeman dan kreeg. En bij Liverpool had hij denk ik een 15 of zo. Maar hij had nog een contractje, dus dat zou wel afgekocht zijn.
2: Ja, ja, de geluiden zijn dan een beetje, want die vraagtekens worden erbij gezet. Komt het te vroeg voor hem?
0: Ik denk het wel.
2: Ja, dat denk ik eigenlijk
0: ik
2: ook.
0: Ik denk dat hij gelukkiger wordt om dagelijks met een groep aan het werk te gaan. Ja. In plaats van op die manier te gaan doen. Ja. Ja. Nu horen wij ook dat mevrouw Sarina Wiegman wordt genoemd. Als eerste vrouwelijke bondscoach zou gaan worden. Ik denk, waarom niet?
2: Nou,
0: zij heeft zich toch met de Nederlandse dames en ook met de Engelse dames toch

0: voldoende bewezen, dacht ik.
1: Nou, ze heeft het heel knap gedaan. Ja, ja. Het is wel duidelijk dat ze het in de vingers heeft.
0: Nou, daarom. Ja. Alleen, Nederland die denkt er natuurlijk wat van.
1: Hoeveel zijn het? 19 miljoen bondscoaches?
0: Ja, daarom. Ja, nou, in ieder geval, de helft van de deelnemers aan een polletje wat ze hebben gedaan, die vindt dat een succesvolle trainer uit het vrouwenvoetbal prima bondscoach kan worden van het mannenelftal. Dus, want uiteindelijk, is ook logisch, de beste coach moet de baan krijgen, ongeacht of je nu man of vrouw bent, of iets ertussenin.
1: Ja, dat maakt helemaal niet uit. We hebben natuurlijk ook wel buitenlandse bondscoaches gehad.
0: Ja. Ja,
1: maar ja, dat was ook nog wel eens een dingetje, hoor.
0: Ja.
1: Dat mensen ook dan weer vonden, dat moet ook weer een Nederlander zijn.
0: Mm.
1: Ja, misschien diezelfde mensen hebben nu zoiets van, het moet een man zijn.
0: Ja, nou, ik denk dat dit helemaal geen man hoeft te zijn, of dat dat moet zijn. Er zijn wel bepaalde meningen over, bijvoorbeeld een wel heel gestrenge heer, meneer Pierre van Hooijdonk, die had dan weer zijn mening over. En dan denk ik van, hallo, 1920 belde op, waar je was ongeveer.
1: Ja.
0: Nee, dat gaat me echt te ver wat hij zei. Want hij vond namelijk inderdaad, een deel van de spelers die is afkomstig uit culturen waarin mannen en vrouwen niet als gelijkwaardig worden gezien. Dus is het niet handig om een vrouwelijke trainer voor een mannengroep te zetten.
1: Ja, dan gaat het nog heel erg lang duren voordat die muur geslecht is.
0: Ja, maar dan denk ik van, als jij een voetballer bent, maar je vindt mannen en vrouwen niet gelijkwaardig, dan denk ik niet dat jij moet worden opgeroepen voor het Nederlands elftal.
1: Nee.
0: Dan moet je maar gewoon lekker thuis blijven.
1: Ja, en ik denk ook, er zijn natuurlijk zat mannencoaches in het vrouwenvoetbal actief.
0: Ja. Ja,
1: waarom kan het niet andersom dan?
0: Ja, daarom. En in Duitse hoogste niveau, ja. Hertha, volgens mij, BSC, uit mijn hoofd.
1: Nou, ik weet niet welke club, maar er is inderdaad een club daar waar een vrouw.
0: Je hebt ook een dame aan het roer staan, dus dat komt volgens mij allemaal goed. Ja.
1: Ja, misschien moet het eerste keer in het clubvoetbal gebeuren en dan wellicht dat de bondscoach dan ook nog volgt. Maar ja, als er een vrouw geschikt is, dan zou ik inderdaad wel Sarina Wiegman zeggen.
0: Ja, ja, ja, klopt. Hey, en dan nog tot slot even een fragmentje, want jij kwam met een top-dj aan en toen zei ik de naam alweer helemaal verkeerd. Dan merk ik toch dat er een klein beetje een generatiekloof zit en dan met name qua leeftijd en muziekinteresse. Ik zei Kygo.
1: Ja, nou, maar, goede poging.
0: Ja.
1: 6 voor de moeite.
0: Maar
1: Kygo is het.
0: Kygo.
1: Uit Noorwegen.
0: Oké, dat dan wel weer. Ja,
1: die gaat al een toch al eigenlijk wel een tijdje mee.
0: Mm-hmm.
1: En die heeft behoorlijk wat hits gescoord. En die heeft nu, het was een beetje een soort online eigenlijk, een soort weddenschapje, dat als Erling Haaland, want die heeft ooit, dat is ook echt lang geleden, wel een jaar of 10 geleden, heeft hij ooit eens een keer een ode opgenomen, een soort rapliedje voor Kygo.
0: Oh ja, ja.
1: Ja, en dat filmpje dat ging weer viraal de afgelopen tijd, omdat hij het op 2K natuurlijk ook zo goed doet.
0: Mm-hmm.
1: En Kygo zelf, die beloofde dan een remix te maken van dat nummer, maar dan zou Haaland wel moeten scoren tegen Brazilië.
0: Nou, dat is wel gelukt.
1: Dat is wel gelukt, heeft hij 2 keer gedaan, dus dat heeft hij prima gedaan. Dus hij heeft woord gehouden en hij heeft dat hele oude, beetje krakkemikkige opname van Haaland, mm-hmm, heeft hij verwerkt in een nieuw nummer.
0: Nou, luister eens.

0: Er zou zo'n Nederlandse versie van gemaakt kunnen worden.
1: Ja, dat is wel catchy, toch?
0: Ja, dat dacht ik.
1: En dan
0: komt
1: toch even de beat erin.
0: Ja.
1: Zomers.
0: Vrolijke klanken dit.
1: Ja, en ja, er zit ook een zangeres nog natuurlijk bij. Wel wat meer toegevoegd.
0: Ja. Hoe staat het trouwens met het programma van Noorwegen? Die moeten morgen of overmorgen volgens mij. Hè?
1: Ja, want ja, vanavond is in ieder geval Marokko aan de beurt. En dan moet Noorwegen later. En die moeten tegen, is het Engeland? Ik heb het schema niet zo in mijn hoofd.
0: Nee, ik ook niet. Maar dan moeten we dan heel snel achterkomen inderdaad wat dan het schema is. Want dat willen we wel alles nu vertellen. Frankrijk, Marokko, Spanje, België, Noorwegen, Engeland en Argentinië, Zwitserland. We zijn er weer helemaal uit. En vanavond dus, hè, Frankrijk tegen Marokko.
1: Ja.
0: En zonder Saibari.
1: Ja, dat is wel een aderlating.
0: Och, dat wordt pittig.
1: Nou,
0: we gaan het allemaal zien en meemaken. Ilse Lange nu eerst hier op Radio Rente. Dit is Get It Right.

0: lekkere stevige nieuwe single van Ilse Lange. Dit was Get It Right.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: 10:55. En Aldert die meldt zich inmiddels weer aan de beeld te zien. Iets met fietsen.
3: Ja, ik ben op een levensgevaarlijk punt terechtgekomen, Wim, kan ik je verzekeren. In Vening, daar waar de fietsers van de fietsvierdaagse naar een controlepost moet. En dat body, dat zit weer op een onhandig plekje, dat ziet ze niet. Want ze hebben de neiging om zo de bocht met te nemen. Maar dan staat die twee dames om ze de weg te wijzen. Mooi, Wichter.
4: Hoi.
3: Beetje jullie aanstelde, de fietsvierdaagse, om ze de goede weg te wijzen?
4: Ja.
5: Ja, we hebben meerdere taken, maar...
4: Ja.
3: Wat nog meer dan?
4: Nou, dat weten we nu nog niet.
3: Oh, nee. Jullie moeten even zo'n geel hesje aan doen, dan val je beer erop.
4: Ja, maar die hebben we niet, die krijgen we niet.
3: Ah, hè? En dat moet van de fietsvierdaagse toch immereren, zulke dingen?
4: Ja, eigenlijk wel, maar...
3: Ja.
5: Onverwachte taak.
3: Want de fietsers moeten eerst daar naartoe fietsen voor een stempel, denk ik.
4: Ja, dat klopt.
3: En dan moesten ze ook voor hem komen, dezelfde party langers.
4: Ja.
3: Oh man, ja, kijk, en dat maakte de die link hier op dit kruispunt. Ik loop even naar deze meneer. Ja, je ziet het met leden ogen aan, volgens mij.
6: Oh nee, dit is een mooie dracht hier zo.
3: Mooi, hè?
6: En dat komt bij Marien Sint-Jaffa.
3: Ja, is ook zo. Hé, maar van waar al die vlaggies? Wat is feestweek in Vening?
6: Het is feestweek, of eigenlijk het Veningenfeest. Dat is dit weekend.
3: Ja.
6: Ja, met alles erop en dran.
3: Dat doe je alle jaren?
6: Dat is een jaarlijks gebeuren, ja. Vrijdagavond begint het al een beetje hier zo met een zeskamp. En in de middag dus, zaterdagmiddag nog een keer.
3: Ja.
6: En dan is er optocht zaterdagmorgen. Nou, dat is dan het feest.
3: Heb je ook met een Bart of een versierde wagen?
6: Ik ben intussen dit pensionado. En,
3: ja, maar dat zijn juist de mensen die ze graag hebben wilden, hè?
6: Ja, nee, maar ik hou me met andere dingen bezig.
3: Ja. Je meet je daar verder niet te veel met.
6: Ik kijk er nog.
3: Ja, dat moet ook gebeuren. Hè?
6: Dat moet ik hebben. Ja, als je geen toeschouwers hebt, dan is er natuurlijk ook niet voor elkaar.
3: Het is wel het hart, hè, van de feestweek hier volgens mij. Want we zijn hier achter de feesttent.
6: Ja, dat is hier zo. Hier, dit is ook het feestterrein. Hier liggen sportveld achter waar de Karbelclub op de zaterdag en op zondag bezig is.
3: Ja.
6: En dit is hier dan het centrum eigenlijk hier, het dorpshuis.
3: En heb je ook alle jaren, als die fietsers hier voorbij komt, een controle daarin? Want is het in die tent, denk ik, of niet?
6: Omdat toevallig misschien nou zo is, dan anders is gewoon de dorpshuis het controlepunt.
3: Ja.
6: En,
3: dat was ook handig geweest, dat ligt op route namelijk.
6: Maar vanwege dit, ik weet niet hoe ze dat gedaan hebt.
3: Ja.
6: Dat maakt het niet
3: uit. Dit komt wel onlogisch over, dit.
6: Weet ik niet. Dan kunnen ze dit ook een klein beetje van dichtbij bekijken.
3: Ja, dat is wel mooi zo. Ja. En als die dames dan maar keurig... Mevrouw, ik ben... Had die de body was hier?
4: Ja.
3: Die controle pas die kader is.
4: Ja.
3: Je hebt heel veel fietsen die gaan zo met de bocht net zo.
4: Oké.
3: En dat is niet de bedoeling.
4: Oh, is niet de bedoeling?
3: Ja, maar dan mis je een stempel.
4: Ja, dat willen we niet.
3: Waar kom je vandaan?
4: Kom Meppel.
3: Uit Meppel. En start in Dieven vanmorgen?
4: 9:00.
3: Om 9:00 al, in Dieven.
4: Nee, niet in Dieven, Meppel.
3: Ook in Meppelstad, oké. En nou ja, dan ben je in Vening. Doe je de 40 kilometer of de 60?
4: 40.
3: 40, ja. Dat is je wietstaat, vind je?
4: Ja, vinden we goed. Ja,
3: en doe ik alle 4 dagen?
4: Nee, 1 dag met mijn kleindochter.
3: Oh, en dan ben je wel weer zat.
4: Nee, dat is andere dingen.
3: Oh, ja, een fietsvierdaagse, Wim, dat is wel mooi. Maar dat is natuurlijk niet per se 4 dagen. Mm. Ah, en misschien treffen wij vandaag nog wel meer fietsers. En Aad Marring weer, die is een andere routefiets. Wie zal het zeggen? Maar in ieder geval, we moeten nou deur. We zijn nog maar in Vening. En het is al 11:00 intussen. Dus wij gaan deur richting Koekangen.
0: Mooi, dank je.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
7: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
8: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
9: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zetwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
14: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
18: Radio Drenthe.
19: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

Sunny Coast en dat met True Love, That's a Wonder. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze donderochtend. En straks zo rond 20 of 12 even een gesprek met Arnoud van Tangerine. Want die hebben dit weekend een mooi optreden hier in de regio. In Veenhuizen om precies te zijn. En natuurlijk dag 4 van de trekkertocht. Dit zijn René Vroger en Waylon.

0: Smokey Robinson. Natuurlijk samen met zijn Miracles en The Tracks of My Tears.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ik was eindelijk even op zoek naar het Tour de France muziekje, maar die kon hij zich al vinden met het finish muziekje.
2: Oh, ja, daar heb ik me ook een keer rot naar gezocht.
0: Ja, en volgens mij heet die artiest, die heet Rijn, dacht ik. Die heeft zo'n blaasmuziekje. Heeft
2: ja, ik heb in een grijs verleden toen een verslaggever een keer bij een wielerwedstrijd was, die wilde ook graag dat muziekje hebben. En toen probeerde ik hem nog ook uit het systeem te vissen.
0: Ja.
2: En dan kon hij zo heel mooi verslag doen, net alsof hij bij de Tour de France zat. Maar ik kon dat veel... Ja, ik kon hem toen ook niet vinden.
0: Ik denk dat ik hem nog wel even tegenkom straks ergens.
2: Nou, anders verlaten. Doen we ja, straks toch even.
0: Hey, we moeten toch even over die Tour de France hebben. Want het is natuurlijk dikke pret daar in Frankrijk. Maar het is vooral enorm heet.
2: Ja, ja. Je hebt de bosbranden natuurlijk al. Dat is niet fijn. Maar het is daar inderdaad ook echt wel snoeiheet.
0: Maar is het dan nog wel verstandig om op de fiets te gaan? Ik reed vorige week in 38 graden door Boedapest heen. Weliswaar in een auto met een camper. Maar die airco was niet helemaal in orde.
2: Oh.
0: Dus dat was al hartstikke heet. Maar dan kun je nagaan als je op de fiets zit. Dan word je toch echt... Dat is niet normaal.
2: Nee, en het is niet dat je even een half uurtje op de fiets zit.
0: Nee.
2: Zo'n etappe, daar ben je eigenlijk de hele middag wel mee bezig.
0: Ja, en er gaan ook wel geluiden op. Moeten we dan de etappe in gaan korten? Of moeten we misschien... iets eerder van start gaan, dat je iets eerder aankomt. Gewoon
2: soms
0: 2 uur.
2: Ja, en je zou het zelfs breder kunnen trekken. Want er zijn meer sporten die daar last van hebben. Want in tennis is het natuurlijk ook, komt het regelmatig voor.
0: Ja.
2: Er zijn ook tennissers die ook op een gegeven moment wel zeggen van nou, tot hier en niet verder. Want ja, die staan soms ook 5 uur lang op de baan. Als het dan ook bijna 40 graden is. Dat is eigenlijk onverantwoord.
0: Een temperatuur die dus warmer is dan je lichaamtemperatuur.
2: Het is wel iets waar we... Ja, het lijkt erop dat we zulke zomers zoals we nu hebben met extreme, dat wel wat vaker gaat voorkomen.
0: Ja.
2: Ja, dan moet daar misschien toch wel nodig op aangepast te worden.
0: Ik hoorde zelfs ergens dat misschien de hele periode waarin de Tour de France wordt gereden verplaatst moet worden. Niet meer dus begin juli, zeg maar. Maar dat je het of in het najaar of in het vroege voorjaar gaat
2: doen. We hebben het natuurlijk met de hardloop-evenementen ook wel gehad. We hebben het ook met de TT City er nu ook 2 keer op rij eigenlijk mis is gegaan. Dat ook gezegd wordt, ja, doe het maar of vroeg in het jaar of in het najaar. Ja. Van vorig jaar is natuurlijk naar november nog gegaan. Tour de France is natuurlijk wel echt op het heetste zo'n beetje van het jaar.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, in ieder geval, Dylan van Baarle die vond het onverantwoord om te rijden. Om dan ook sowieso die volle 182 kilometer te gaan rijden. Dus dat snap ik inderdaad heel goed. Dus de komende dagen wordt het alleen maar heter. Ze gaan richting Bordeaux volgens mij ook. Daar is het 38 graden. En NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke die zegt... dan is de lucht ook nog vochtig, waardoor het ook nog drukkender warm aanvoelt.
2: Dat is een beetje wat je hier ook vaak in ons land
0: hebt. Ja, en dan kun je je zweet niet helemaal kwijt. Dus ik ben benieuwd of ze daar echt nog iets aan gaan doen. Dus,
2: de hitteprotocollen maar even aanpassen, denk ik.
0: Dat dacht ik. En eerst even luisteren naar Emily Sunday. Dit is Next to Me.

0: Emily Sunday. Om 11:20 en dat met Next to Me. We hebben toch een klein beetje triest nieuws op dit moment te melden. En ook Roddy komt net op de redactie binnen. Het is namelijk niet helemaal onverwacht overleden Bonnie Tyler.
1: Ja, ja. Daar ging het al niet goed mee. Die was natuurlijk al opgenomen. Ze stond natuurlijk vooral om haar schorre stemgeluid bekend.
0: Ja, een heel hees geluid, echt typerend voor haar. Ja,
1: ja, daar is ze natuurlijk heel erg bekend van. Maar ze is inderdaad overleden. De familie meldt in een verklaring dat ze vannacht is overleden. En dat het toch wel onverwacht komt. In een ziekenhuis in Portugal. Als gevolg van de ziekte waarvoor ze werd behandeld. Ja, en daarvoor was ze de afgelopen tijd ook nog wel in de media.
0: Ja, klopt. Ja,
1: dat ze was opgenomen. En dat het allemaal wat. Ja, het was allemaal wat onzeker ook hoe dat zou aflopen. Ja,
0: maar ik weet nog wel, op een gegeven moment was voor mijn vakantie nog. Dat ik al een keer dat persberichtje had klaargezet. En ik had al een plaat van haar klaargezet. En ik denk, nou, dat kan. Klinkt daar raar, maar niet lang meer duren. En dan, maar nu is het dan zover.
1: Ja, 75 jaar. Zoals vorige maand zag ik, was ze nog jarig.
0: 75 geworden. Zullen we dan gewoon een dikke knijter van haar gaan draaien?
1: Ja.
0: The Total Eclipse of the Heart. Dit is Bonnie Tyler.

Afgelopen nacht overleed ze dus op 75-jarige leeftijd. Dikke hits had ze met It's a Heartache, Holding Out for a Hero. En Luc, dit was haar grootste hit. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler.

0: de Lido Shuffle, maar ook dit was een groot hit voor Boskeks. En dat is met zijn What Can I Say. Eens even kijken. Nou, het is al een paar minuten voor 11:30.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Dat betekent dat we nog even snel kunnen schakelen met Aldert. En we zagen net al aan de beelden, Aldert, maar je kunt niet weer.
3: Ja, ja. Nee, we hebben te maken met een wegomleggings. We staan in Kokangen, in dat dorp is het eigenlijk vrij rustig, ook niet zoveel te beleven. Nou, ik denk dat trekken we in mijn deur richting Weerwille en zo. Wij kunnen hier niet langer. Wij staan hier bij een kruispunt met een tankstation en een autobedrijf. Mooi meneer.
4: Goedemorgen.
3: Ja, het is nog morgen, ja.
4: Ja, het is nog vroeg.
3: Je woont hier in Kokangen?
4: Ik woon in Runewold, maar ik heb een busgebouw in Kokangen.
3: Ah, en je kunt niet op een fiets wel langs hier?
4: Nee, dat kan ik ook niet.
3: Ook niet?
4: Nee.
3: Wat ben je aan het doen dan? Ben je met de rotonde aan
4: de gang? Met de rotonde van de NDRIVM Zwemburg ben ze bezig.
3: Ja, ja.
4: Ja.
3: Nou, lekker dan.
4: Dus,
3: dat maakt ook geen kaas met een trekker. We kunnen dat proberen. Maar
4: je kunt er doorheen, een klein bumper die, maar dat moet je niet doen dan.
3: Nee. Maar goed, ik ben niet zo heel veel opties. Wat moet dan langs? We willen toch wel graag.
4: In de Kuierstraat.
3: De Kuierstraat.
4: Ja. En dan gooi je rechtsaf.
3: Ja.
4: En dan gooi je in Berghuizen.
3: Ja.
4: En dan voorbij de Kerken. Gooi je rechtsaf. Oh, ja. En dan gooi je weer op Weerwille.
3: Dat komt wel langs.
4: Maar, ja.
3: Maar die zijn straat bij ze vandaan.
4: Ja, maar daar is de overgang is vrij.
3: Oh, dat is geen rotonde daar.
4: Ja. Nee, mooi rustig daar.
3: Ja.
4: Het was toch hartstikke droog toen als we de NDRIVM Zwemmer de Ruud lag.
3: Ja.
4: Of de 28 de Ruud lag.
3: Ja.
4: Alles via de NDRIVM Zwemmer.
3: Ja, precies. En nu ligt niet de Ruud.
4: Nu ligt niet de Ruud. Ja. Nu kon je als de oversteken met de ogen dichten.
3: Ja, dat zou ik dan weer niet doen.
4: Nee, doen we niet.
3: Dus ja, we moeten even een kleine routewijziging invoeren. We moeten via Berghuizen. Dan komen we dus inderdaad niet in Weerwille. Wat wij dan van gisteren ook al een klein beetje beloofd. Oh, toch wel? Ja, dan kunnen we terug.
4: Die kun je zo terug. Want
3: ja, precies.
4: We gooien verder.
3: Ja, nou, we moeten eigenlijk wel op Runewold aan.
4: Ja.
3: En dan richting maar, het Golden Andy en dan uiteindelijk het Nijenveen.
4: Ik kan best helemaal over Weerwille gaan.
3: Ja.
4: Ja. Dan kooi bij de cruising.
3: Ja.
4: Deze cruising kooi daar.
3: Ja.
4: Dan kun je naar Oosteinde.
3: Ja.
4: En van Oosteinde kun je zo weer naar Runewold doen.
3: Ja.
4: Wordt hooi op Runewold?
3: Wat zeg je? Waar? Ja. Oh, geen idee wat we meteen komen.
4: Wat meteen komen.
3: Ja.
4: Nou,
3: ja, wat
4: dan zie je vanavond.
3: Ja, dat werd. Ja. Nou, vanavond dus niet, hè? Op televisie. Dan moet je tot morgen opwachten. We maken een combinatie van hele weken. Dat doen we één dag op vrijdag.
4: Dan kijken we dan in.
3: Dat zou ik zeker in doen.
4: Wim,
3: we moeten in met de. Want ja. De route wordt alleen maar langer en langer en langer.
0: Nou, succes ermee.
3: Yo!
5: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
8: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Styron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
0: Het is 11:30. Ga nu met het nieuws uit de regio.
9: Goedemorgen. Een auto is vanochtend in brand gevlogen aan de streek in Klazinaveen. De bestuurder ontdekte dat er onder de motorkap iets niet goed ging. Toen hij zijn auto aan de kant zette, sloegen de vlammen er al uit. Hoe het vuur kon ontstaan, moet onderzoek nog uitwijzen. De bestuurder die kon de wagen op tijd verlaten. Vier lelietelers mogen 5 stoffen niet gebruiken op percelen binnen 250 meter van een Natura 2000 gebied. Dat heeft de provincie Drenthe de agrariërs onlangs laten weten. Landbouwredacteur Frank Molema over wat voor stoffen het precies zijn.
10: De 5 stoffen die niet meer gebruikt mogen worden, die vallen onder schimmelbestrijders en een onkruidbestrijder. En ze zijn uitgekozen omdat deze stoffen jaren geleden in een onderzoek zijn aangetroffen in Drentse natuurgebieden. En of deze stoffen ook echt schadelijk zijn voor de natuur, weten we nog niet. Over de impact van bestrijdingsmiddelen op de natuur bestaat nog onder wetenschappers discussie.
9: De vereniging Meten is Weten vindt het besluit van de provincie veel te mager en beraadt zich op nieuwe stappen. Als na controle blijkt dat de lelietelers alsnog de stoffen toepassen, lopen zij het risico op een dwangsom van 25.000 euro per hectare. Maritiem producent Wienel uit Assen wordt overgenomen door jachtbouwer Oceanco uit Alblasserdam. Het bedrijf is zelf eigendom van een Amerikaanse tech-miljardair. Voor de 150 medewerkers van Wienel in Assen, maar ook op andere locaties, waaronder Blokzijl, verandert er volgens de bedrijven weinig. Bestaande klanten blijven bediend en de directie blijft naar verluid intact. Ook de naam Wienel blijft gewoon in gebruik. En op verschillende wegen, ook in Drenthe, zijn sinds kort nieuwe flitspalen geplaatst. Ze lijken op gewone flitspalen, maar hebben een heel andere taak. Ze controleren uitsluitend vrachtwagens. Sinds deze maand moeten vrachtwagens van 3500 kilo of zwaarder tol betalen. En daarom zijn ze verplicht uitgerust met een tolkastje. Maar toch houdt niet iedere chauffeur zich aan die nieuwe regel. En precies daarop letten de camera's. Ze controleren of een vrachtwagen het verplichte tolkastje wel aan boord heeft. Nou, dit en veel meer, dat lees je natuurlijk ook op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
0: Dankjewel, Ger. Als die neus dan met het weer.
1: De bewolking is hardnekkig, maar vandaag wel voor het laatst. Het duurt tot in de middag voordat de gaten in worden gebrand. Afhankelijk van hoe snel dat gaat bereiken we een temperatuur van minimaal 20 of 21 graden. En als het mee zit wel 23. De wind is zwak tot matig uit het noorden.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
19: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
20: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.

0: tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...

0: En ik ben er ook nog niet geweest. Maar ik ben wel heel blij dat we er mogen spelen. Want ik hou heel erg van dit soort intieme plekken. Waar mensen gewoon heel op een hele creatieve manier gewoon weer aandacht kunnen geven aan cultuur. Dat is natuurlijk het gek in Veenhuizen. Ja. Daar hebben we sowieso nooit echt gespeeld. Dus ik ben nou heel blij dat daar gewoon een plek is waar we terecht kunnen.
1: En dat in dit geval ook nog in de open lucht, zie ik hier staan, op een nieuw podium wat ze daar hebben.
0: Ja, het is een heel intiem buitenluchtpodium.
1: Ja.
0: En het is in de avond, dus het wordt natuurlijk hartstikke magisch met de ondergaande zon erbij en alles. Ja.
1: En ik weet niet of jij de weersverwachting een beetje hebt gezien, maar dat ziet er goed uit volgens mij.
0: Nou, dat ziet er goed uit, ja.
1: Dat dacht ik inderdaad.
0: Maar we nemen altijd de zon mee, hè. Dus,
1: ja, dat scheelt er weer. Overal waar jullie komen. Hé, en jullie doen met z'n tweeën, niet met de band erbij, maar gewoon lekker intiem met z'n tweeën op het podium, hè?
0: Ja, want het is ook echt, dit podium leent zich daar ook gewoon heel erg voor. Omdat het is een soort huiskamerconcert in de open lucht. Dat gevoel heb ik er een beetje bij.
1: Ja.
0: Dus zeker. Gaan we lekker met z'n tweetjes doen.
1: Jullie hebben best een drukke periode gehad. Jullie hebben jullie befaamde IJsselconcerten volgens mij al gehad in dit geval.
0: Ja.
1: En nu was ik even in de neus aan jullie agenda. En hebben jullie dus dit optreden. En daarna even een klein poosje rust. De vakantieperiode zit eraan. Maar van echt rust is geen sprake, denk ik, hè?
0: Nee, ik moet zeggen, wij zijn altijd wel druk met van alles en nog wat. Is het niet nieuwe muziek maken, dan staan we wel ergens op het podium. En dat vinden we ook heel erg leuk, hoor. Maar ik ben wel heel even blij dat we even op vakantie kunnen.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan ben ik ook weer, als ik straks terugkom van vakantie, dan heb ik ook echt wel zin om weer te gaan spelen. Dus we gaan weer heel veel spelen dit najaar.
1: Ja, maar ik hoor jou zeggen, nieuwe muziek maken, betekent dat jullie nog druk zijn met opnames?
0: Nou, de opnames zijn eigenlijk al klaar. We hebben een album, ik heb hem eigenlijk hier al liggen ook. En hij komt officieel op 14 augustus komt hij uit.
1: Ach, mooi. En, misschien een beetje lastig vaak, maar ben je er tevreden over? En is het ook wat jullie er van tevoren van verwacht hadden?
0: Ik vind een album maken is altijd wel een proces of zo. Omdat we, als we een album klaar hebben, dan komen we altijd weer in een soort modus van oké, wat gaan we nu doen?
1: Mm-hmm.
0: En dan gaan we heel veel schrijven en dan gooien we ook heel veel weer weg. En dan op een gegeven moment dan komt er een soort lijn in, een soort verhaal voor ons idee.
1: Ja.
0: En dan gaat het. En dan op een gegeven moment het boek is af.
1: Ja, dan heeft er een beetje kop en kont, zoals ze dat dan zeggen.
0: Ja, een kop en een kont.
1: Ja.
0: En, dat vind ik heel belangrijk. Ik vind gewoon een album, een cd maken, vind ik heel mooi werk. Omdat het inderdaad echt gewoon een lijn moet hebben. Het moet gewoon kloppen.
1: Ja.
0: Moet gewoon een stuk of 10, 11, 12, 13, 14 liedjes hebben
1: Maar het is meer dan alleen maar liedjes opnemen en die gewoon op album zetten. Er moet inderdaad ook een mooie volgorde in zitten, een opbouw en alles precies wat je ervan verwacht had.
0: Ja, het is voor ons absoluut niet een verzameling singles of zo. Het is ook niet alle liedjes die we de afgelopen 2, 3 jaar hebben uitgebracht, die er allemaal opkomen.
1: Mm-hmm.
0: Nee, alleen de liedjes die ook echt bij het album passen, die komen erop.
1: Ja. Nou, in Madre Mia staan jullie dus in Veenhuizen. Via de website zijn er nog een kaartje te komen. En daarna dus even de vakantieperiode. En dan vervolgens weer het theater in met Running in the Family 2.
0: Ja, we hebben een heel toffe tour gehad afgelopen vorig jaar en begin dit jaar. En 80 shows gedaan. En het was zo leuk en zo fijn dat we dachten, we gaan er nog een stuk of 50 bij doen.
1: Ja.
0: Dus vanaf september gaan we weer volop het land door.
1: En dan in dit geval dan ook met nieuw werk erbij? Of gaan jullie nu het eerste programma nog een keer herhalen?
0: Nee, er zit zeker nieuw werk bij natuurlijk. We hebben niet voor niets een nieuw album. En we gaan natuurlijk ook nieuwe liedjes doen. En, zeker.
1: Mooi. 23 oktober lees ik hier de Tamboer in Hogeveen. Vervolgens gaan we even de grup over naar Hardenberg. Dat is over Iesel, maar dan luisteren ze ook naar ons. Dat op 29 oktober volgens het Kielzog in Hoge Zand. En dan op 21 januari volgend jaar hebben we dan nog wel over kunnen aangaan. Dan hebben we de kerstdagen gehad in het Atlas Theater in Emmen. Mooi Running in the Family 2. Maar eerst dus vanavond is het in dit geval een mooi openluchtconcert bij Madre Mia Cultuurplaats in Veenhuizen aan de Stoomweg nummer 3A. Arnoud, heel veel plezier. En na het optreden gewoon even lekker chillen. En dan op vakantie de accu weer opladen en dan er weer tegenaan in het najaar.
0: En dat is het plan, zeker weten.
1: Mooi zo, dank je.
0: Dankjewel.

0: heeft een aantal grote disco-hits, waaronder deze Red Light Spells Danger. Dit was Billy Ocean.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: En zo net, voor 12 uur kunnen we nog net in naar Aldert toe, die nog steeds lekker door de Drentse Dreven cross met zijn trekker en wagen. En je bent volgens mij bij een kleine concurrent aankomen, maar ik zie ook iets op vierwiel.
3: En dat is niet een trekker eigenlijk, het is een grasmeier. Moet je nagaan. Althans, een gezond meier ook nog, moet je nagaan. En die wordt er ook net voor de middag helemaal af hebben. Nou, dat giet dan net in. Niet lukken, hoewel Arjan mooi.
4: Mooi.
3: Hij hem gas geeft met
4: de ring. Ja, de 10 minuten, dan ben je ook klaar.
3: Hij hem helft maakt.
4: Ja, dat gaat allemaal lukken.
3: Ja.
4: Zeker.
3: Wees toch dan het Oostein, en dat is nog net Oostein.
4: Het is net Oostein,
3: ja. Dan net Wold.
4: Nee, we zijn binnen de school reizen nog.
3: Dit is je spullig hier?
4: Ja, en mijn vader Moe, die woont hier in Noord. In klein huisje, zeker.
3: Ja. Ja man, en wat doe je? Ben je die boer?
4: Veelder, ja. Ja, maar veelder.
3: Ja, dus je gezond, dat is je hobby, begrijp ik.
4: Gezonder moet erin bij, hè? Ja. Dat is eigenlijk een shovel voor gezond wijn. Ja. Nee, dat gaat eigenlijk hartstikke mooi.
3: Iva was het, hè? Iva, hoe jong ben je?
5: Ik ben 13.
3: Je bent 13. Volgens mij is het meer waar vuur, dat niet?
5: Jawel.
3: Ja? Mag dat nog niet?
5: Nee, ja, soms wel, maar... Oh. Soms ook niet.
3: Ja, vind je nog even te klein?
4: Nee, het is niet te klein, maar je moet meerdere dingen tegelijk doen. En anders is dan, vooral in de sloot langs, is dan helemaal dicht.
3: Voor de mensen die de beeld niet bij hebben, het is een soort van shovel. Ja, wat is het eigenlijk? Een shovel?
4: Het is een mini-shovel, ja. Gewoon met een losse maaier ervoor.
3: En dan heb je een
4: kan je er wel doen.
3: En dat is wel bouwd?
4: Nee, ik wil je gewoon bij de buurt ophaald.
3: Oh. En die klikken die gewoon aan en klaar?
4: Ja.
3: En dan ben jullie druk erop?
4: En dan is het klaar, dan draai die en dan... Dan wordt dat ding wel multifunctioneel.
3: Ja, je kunt het ding voor alle dingen gebruiken.
4: Ja,
3: ik klik het ook zo weer aan, begrijp
4: ik. Ja, normaal heb ik dat ding in de stal nodig, dus dan loop je niet gezonder, maar dan wordt het wel te duur.
3: Je zou hem ook kunnen gebruiken als cyclemeijer, gewoon in het laad, zeg maar.
4: Kan wel, ja, maar ik geloof niet dat ik dat overleef, dat ik dat ga doen. Nee.
3: Ja, dat maakt ook een beetje te vinden, denk ik, hè?
4: Ja, zeker.
3: Wat een idee, eigenlijk.
4: Ja,
3: je hebt wel een groot gezond, maar ach, een beetje robot zou toch kunnen.
4: Dat ook, ja.
3: Ja.
4: Nou, dit was al goedkoper een robot.
3: Dit vind ik mooier, eigenlijk.
4: En dan zie ik ook nog heel langer gewoon, hè?
3: Ja.
4: Doe ik nog wel nee zo.
3: Ja, dan ben je de hele dag maar wat achter natuurlijk.
4: Ja, daarom, dan kom ik niet anders horen.
3: Ja, dan doe je alleen maar non deuren.
4: Ja.
3: Ivan, je hebt vakantie zeker?
5: Ja.
3: Ja, en nou dan?
5: Ja, nu papa al de hele week.
3: Ja. Wat doet melken?
5: Ja. Op het land hier en daar een beetje wat.
3: En Koenvoorden?
5: Ja.
3: Ja, is het heel al binnen, maar ben je enkel naar dan?
4: Ja.
3: Dan kun je niks meer te doen eigenlijk, hè?
5: Nee, daar kun je niet zoveel meer doen.
3: Ja. En ben je op vakantie of niet?
4: Nee, Ivar wel, lekker niet.
3: Ja, waar ga je, hè?
5: Ik ga naar Texel nog heen.
3: Ah, kijk even.
5: Ja.
3: Met kameraden of wat?
5: Ja, ik ga aankomende zondag ga ik met een vriend mee.
3: Oké.
5: En dan ben ik daar tot woensdag.
3: Oh. Heb je het goed voor dan, jongen?
5: Jawel.
3: Ja, toch? Ja.
5: Zeker.
3: Nou, Wim, ze wilden voor de middag af, heb ik gezegd. Dat ging ze niet lukken. Hoewel, het is 4:54, zie ik. Nou, ik zou zeggen, laat eens zien, hoe werkt dat? Staat er maar eens in. Ik ben nou wel even nieuwsgierig hoe dat is hier werkt. Nee, dat is een shovel met een grasmeier ervoor. En dat is dan je gezondmeier, zeg maar. Dus dat is het idee. Nou, je hebt gas erop. Beugels even naar beneden. Nou, let op. Flink wat toeren erop. En hem goed sturen. Het is een lab en beer. Het is een beer die een gat. Wat doen we weer die schoen? Nou, dat giet, hè. Net zo makkelijk. Oh, ik vond mij, jak je de hand ook, hè, of niet?
5: Zei je?
3: Je jakt de hand ook wel. Dat valt ook wel graag eens in doen, dit.
5: Ja.
3: Maar je wel een beetje op trekker die dan van je vader?
5: Jawel, ja. Maar ik heb nog geen trekker hebben.
3: Nee, dat snap ik. Daar ben je te jong voor.
5: Ja.
3: Maar achter het huis mag dat wat, toch?
5: Jawel. En op het land ook wel.
3: Oh ja. Ja, en dat gebeurt ook.
5: Ja.
3: Ja, nou, je vader moet je wel een paar dagen missen, nou, hè?
5: Ja.
3: Ja, het is niet aan. Maar goed. Wim, je zit wel, dit gaat fantastisch. Dit is zo klaar. Nou, goed, dan gaan wij ook even naar de middagpot. En dan melden we ons vanmiddag. Na de middag wel eens in weer, Arings. Irene Wold waarschijnlijk.
0: Hartstikke goed. Mooi, dankjewel, Aldert. En we spreken elkaar inderdaad vanmiddag weer. En naast een barbecue ook bij de Trekkertocht 2026. We hebben aan het einde komen voor deze aflevering van Koffie en Keuvel. Morgen om 9 uur binnen weer. Tot slot is hier Cat Stevens en Matthew en Son. Nog een mooie dag. Hoi!

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
2: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
3: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand en door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
13: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.
4: Met Jeffrey Verdel.

0: Level 42, Running in the Family, yes.
1: Anouk in de middag.
0: Goedemiddag, 12 uur geweest. Een nieuwe Anouk in de middag op deze donderdag. Waar ik zo meteen onze weerman van dienst eens eventjes bij de oren moet hebben. Hans is dat. Hij had mij beloofd dat de zon zou gaan schijnen. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ja, ik woon dus in Emmen. Ik heb de zon nog niet gezien vandaag. Dus maar eens even kijken hoe het daarmee staat. En verder natuurlijk flink op pad door onze provincie. Het is alweer de vierde dag van de trekkertocht. En daar gaan we nog tot 3 uur mee door hier op Radio Drenthe. En natuurlijk ook op TV Drenthe. Je kunt altijd volgen op zijn trekker. En doe dat dan vooral. Even de televisie aanzetten. En je hoeft ook niks te missen als je gewoon in de app even kijkt naar onze livestream al daar. Hè. Dan kun je hem gewoon aanklikken in de app of op de website rtvdrenthe.nl. We zijn onderweg vanaf Zuidwolde naar Nijenveen. En ik zag net op TV Drenthe dat Ruinewold binnen werd gereden. En dat betekent dat we nog alleen Ruinewold en Nijenveen te gaan hebben. Maar we hebben nog 3 uur te vullen. Dus genoeg plekjes nog waar al dit kan stoppen. Heb je een tip voor ons? Bel hem door of app hem door via 0592-331188. Vinden we leuk. En dan zetten we hem op het lijstje om bij langs te gaan. En dan eens even kijken of we al de tijd voor je kan maken. Vast wel, vast wel. En ik hoorde eerder deze week dat hij er ook wel van houdt om ergens gebak en koffie op te halen. Dus mocht je toevallig jarig zijn in die regio, ben je ook welkom. Het is Jan Wagner nu op Drenthe. Ik zat.

Ja, dit klinkt misschien ontzettend internationaal als je het zo noemt. Nina Bailey is namelijk de naam van deze zangeres. Het kwam een maandje geleden uit, dit liedje. De tweede single van haar alweer, Consolation Prize heet het. Maar eigenlijk heet ze gewoon Nina Beurskens en komt ze uit Anne. Nou, hè? Maar ik moet zeggen dat als je dit dan zo hoort, dan klinkt het net alsof het een zangeres is die al jaren meedoet. En dat is een heel groot compliment, denk ik. Ze was al meerdere keren ook bij ons te gast bij RTV Drenthe in het programma Jammen, wat je natuurlijk wel eens ziet op TV Drenthe. Die uitzendingen zijn ook allemaal wel terug te vinden. Maar het duurde even voordat ze haar eigen muziek uitbracht. Maar nu is ze los en dit is dus haar tweede single, Consolation Prize, die je natuurlijk hoorde hier op Radio Drenthe. Want ja, wij zijn natuurlijk helemaal van het supporten van talent uit de regio. Hè? Dat hoor je dan hier gewoon voorbij komen. En dat draaien we met ontzettend veel liefde. Nina Bailey, ga die naam dus onthouden. Consolation Prize ga je nog veel vaker horen hier op de radio. En dit is Swing Out Sister en Surrender.

Radio Drenthe en Is This Love. Daarvoor ook dus Swing Out Sister. En Surrender. Het laatste nieuws is onderweg voor je. Bijna 12:30. Eet smakelijk trouwens. Als je het brood net uit de la trekt. En fijne muziek voor je op de radio met de Eagles.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bal en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
3: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaallevering voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Het is bijna 12:30. Tijd voor het nieuws met Ger. Ger, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De gemeente Hogeveen waagt een nieuwe poging om een vergunning te verlenen voor een eerste koffieshop. De eerdere procedure werd stopgezet vanwege fouten in het selectieproces. Om herhaling te voorkomen kiest de gemeente voor een werkwijze waarin onder meer inwoners en ondernemers nadrukkelijker bij het proces worden betrokken. Eerder werd al duidelijk dat veel ondernemers staan te popelen om mee te doen voor de vergunning. Zo is er iemand die een koffieshop wil openen waarbij je met je auto langs een loket kan rijden. Hij omschrijft het als een soort McDonald's, maar dan voor cannabis. Een auto is vanochtend in brand gevlogen aan de Streek in Klazinaveen. De bestuurder ontdekte dat er onder de motorkap iets niet goed ging. En toen hij zijn auto aan de kant zette, sloegen de vlammen er al uit. Hoe het vuur kon ontstaan, moet onderzoek nog uitwijzen. De bestuurder die kon de wagen op tijd verlaten. De maritiem producent Winel uit Assen wordt overgenomen door jachtbouwer Oceanco uit Alblasserdam. Dat bedrijf is zelf eigendom van een Amerikaanse techmiljardair. Voor de 150 medewerkers van Winel in Assen, maar ook op andere locaties, waaronder Blokzeil, verandert er volgens de bedrijven weinig. Bestaande klanten die blijven bediend en de directie blijft naar verluid intact. En ook de naam Winel blijft gewoon in gebruik. Dit en veel meer, dat lees je natuurlijk ook op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: Zo is het, dankjewel Ger. Het weer dan, daarvoor is hier Hans Nienhuis. Goedemiddag.
7: Ja, mooi, goedemiddag.
5: Zeg Hans, jij had mij zon beloofd op donderdag, maar ik weet het niet, maar ik heb hem nog niet gezien.
7: Ja, de zon heeft toch een beetje last van hetzelfde probleem als de treinen wel eens last van hebben. Het is allemaal net ietsje vertraagd. Maar als ik kijk op de satellietfoto is er wel wat in aantocht. En die hardnekkige bewolking waar we nu mee zitten, dat is echt de laatste uren waar we nou tegenaan kijken. Dus het wordt allemaal beter.
5: Oké, nou, ik dacht even, misschien lag het aan mij omdat ik in Emmen woon. En dat het misschien in Assen bijvoorbeeld wel de zon schijnt of zo. Of weet je wel,
7: nee,
5: in Hogeveen of...
7: Heel Drenthe zit nu onder zo'n pakket met van die laaghangende bewolking. Als je naar buiten kijkt zie je ook dat er vrij weinig progressie. Er zit niet zoveel ontwikkeling in dat wolkendek. Maar vanuit het noorden worden langzamerhand opklaringen aangevoerd. Temperatuur best in orde, 20 of 21 graden. Komt nog een graad bij vanmiddag, maar de zon heeft niet zo heel veel in te brengen. Dus wat dat betreft, het wordt ook niet warmer dan 22 graden. En de wind, ja, heel rustig. Noordelijke windkracht 2 tot 3. Uiteindelijk zien we vanmiddag wel dat de bewolking begint op te breken. Er komt dan voorzichtig aan wat zon bij. Zo richting de avond steeds meer zon. Maar ja, dan is het al avond en stopt de opwarming. Dus vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 11 tot 12. En later in de nacht ontstaat enige nevel en mist. Ik verwacht geen grote dichte mistbanken of zulks wat. Maar als je morgen vroeg heel vroeg eruit bent, dan zul je nog net zien dat je denkt van, hey, ho, wacht eens eventjes. Klein beetje beperking van het zicht. Maar morgen dan is dus het veranderende weerregime begint er echt in te kopen. We hebben noordoostelijke windkracht 2 tot 3 morgen. Temperatuur gaat al een stuk verder omhoog. Een graad of 25 in het zuiden van Drenthe, 26 graden. En we zien in de ochtend een zwakke wind die in de middag matig wordt en steeds meer zon aanvoert. Dus wat dat betreft, het komt wel helemaal goed. Ook in de pluim zie ik de komende week geen neerslag meer aankomen. Zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, zover durf ik te gaan. Kun je nagaan wat een ambitie op dit moment. Allemaal 25 plus in de op de thermometer. 6, 27 graden op zaterdag. Misschien zelfs wel 28 in het zuiden van Drenthe. Met vooral in de middag heel veel zon. Dan op zondag en maandag temperatuur ietsje bescheidener, een graad of 26. Dan is de zon er ook goed bij. De bewolking die laat het eigenlijk compleet afweten tegen die tijd. En zo richting het begin van volgende week gaat de temperatuur zelfs nog iets verder omhoog. Een voorzichtige 30er in de eerste helft van volgende week sluit ik ook niet uit. Oh. Dus die bewolking, geniet er nog maar even van als je ervan houdt. Want voorlopig is het de laatste keer dat we een wolkendek hebben.
5: Nou, wat een vooruitzicht. Bijna wordt het een beetje saai weer voor je Hans?
7: Nou, dat weer.
5: Ja.
7: Nee, wat dat betreft, het is vorige maand was heel gevarieerd. Het was ook heel druk voor de weermensen. Met dat onweer en die hittegolf en alles wat erbij kwam kijken. Nu hadden we eigenlijk wat meer modaal zomerweer. Maar ja, wel met dat wolkendek steeds boven het noorden van Nederland. Waar we nu dan toch uiteindelijk echt afscheid van kunnen gaan nemen. Maar ja, nog een paar uur.
5: Ja, inderdaad. Nou, dat kunnen we denk ik ook nog wel aan. Dankjewel Hans en een mooie middag dan. Hè? En dan blijven we maar kijken naar boven tot het dek wegtrekt.
7: Uitstekend, fijne middag.
5: Hoi, hoi.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elk

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.

0: we carry on.
1: Passenger en Holes op Radio Drenthe.
2: Radio Drenthe.
3: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
1: Ja, we zijn onderweg vandaag van Zuidwolde naar Nijenveen. En zijn inmiddels al in Ruinerwold. Dat is alweer de één na laatste vastgelegde locatie waar we naartoe gaan vandaag. Voordat we echt naar Nijenveen gaan trekken. En Aldert, hoe is het in Ruinerwold? Is er een beetje reuring?
4: Nee. Oh. Nee, dat valt mij eigenlijk wel een klein beetje tegen, moet ik eerlijk zeggen. Dat is, ja, dat is wat we, natuurlijk, er gebeurt van alles, dat giet niet. Hè, maar dat wil niet zeggen dat het allemaal ontzettend boeiend is om te bespreken hier in onze Trekkertocht. Maar dan loop ik Walting, een echtpaar aan, die uit Burger komt en die bent hier in Ruinerwold. Nee, hè, hoezo? Mooi. Wie bent jullie?
5: Frans van de Eventuin.
6: Fransje van de Neventuin.
4: Frans en Fransje?
5: Ja.
4: Is dat mooi of is dat mooi?
5: Ja, hè?
4: Jullie komen uit Burger. Althans, jullie woonden in Burger. Ja. Maar die komt niet uit Soorten Heur, niet uit Burger.
5: Nee, we komen uit Maren, provincie Utrecht.
4: Ja. Maar kun je niks aan doen?
5: Nee.
4: Nee. Dat giet wel goed aan verder.
6: Ja, tuurlijk. Ja.
4: Maar je woonde mooi in Burger, hè?
6: Ja, hoor.
4: Toch?
6: Ja.
4: Wat brachten jullie eigenlijk naar Burger ooit?
6: We hadden in het midden van het land een restaurant.
4: Ja.
6: En toen zijn we, maar dat mochten we helemaal niet meer uitbreiden. Toen zijn we naar Ees gekomen. Daar hebben we Hotel Ees gebouwd. En door problemen moesten we mee stoppen.
4: Ja.
6: En toen zijn we in Borgen blijven wonen.
4: Ja. Nou ja. Ja, en dan woon je nog.
5: Ja, ja. Dan woon je nog.
4: Ja.
5: Sinds 96.
4: En wat brachten jullie nou vandaag naar Ruinerwold?
5: We zijn bij de museumboerderij geweest. Want ik had nog oude timmermansgereedschap. En die wouden die mensen graag hebben.
4: Ja.
5: En die heb ik net gebracht.
4: Je bent timmerman?
5: Nee, ik ben automonteur geweest en was daarna kok.
4: Oh. En hoe kon dan al het timmergereedschap?
5: Van mijn zwager, die was timmerman.
4: Ja.
5: En die is overleden en niemand wou dat hebben.
4: Nee.
5: Dus ik denk, nou heb ik het meegenomen. En het ligt al een paar jaar bij mij. En op een gegeven moment hoorde ik hun dat ze dus spul, oud gereedschap hadden, gebeld. En die wou het graag hebben.
4: Ja, ja, tuurlijk. Een museumboerderij, die wil graag alle spullen hebben te zorgen. Ja.
5: En ze hebben al een ruime spullen van timmermannen. En dit past er mooi bij.
4: Ja, het is jammer dat ik te laat ben, want we hadden graag gezien hoe dat dan nu zag.
5: Ja, nou, dan moet je daar even heen rijden.
4: Ja, dat snap ik. Ja. Oh, dat komt al geregeld, hoor. Dat is niet zo ingewikkeld. Maar wat was het eigenlijk? Was iets met een zaag, begreep ik?
5: Om de tanden van de zaag te zetten.
4: Ja.
5: En een heel klein speciaal schaafje waar je dus mee rond kan schaven.
4: Dat moet je me uitleggen, want meestal de schaaf je gewoon rechtuit.
5: Het model is dat je rond kunt schaven.
4: Ronde bijtel?
5: Ja.
4: Oké.
6: Okay. Ja,
5: een ronde bijtel en een vlakke bijtel. Dus je kan als je een deurpost of een hamersteel hebt die een beetje afgeschaafd moet worden, kon je het daarmee doen. En anders kon je ook nog de steel een beetje platter maken.
4: Ja, ja, ja, ja.
5: En zat in één gereedschap.
4: Ja, dat bent best wel heel bijzondere gereedschap. Ik heb ooit een keer, serieus, ooit een keer een vierkante gatenboor zien. Die bestaat echt, wist je dat?
5: Ja, ja. Zou wel.
4: Ja, ja, ja, goed. We willen gewoon doen. We gaan hem schulden. Ik heb ze uitnodigd dat Jeffrey. En we hebben te gaan schulden. En mevrouw, je weet de opdracht, hè?
6: Ja.
4: Frans en Fransje. De opdracht is dat je met 10 brikken. In ieder geval in elk vakje 1 brik krijgt.
6: Ja. Dat zou mij benieuwen.
4: Het is te doen. Dat hou van de week zien. Het is te doen. Nou, laat eens even kijken hoe je dat lukt wil. Want dat bent wel schulden. Oh, hier, die liggen al heel mooi voor de veer. En die kan een klein tikje nog. Net even aan de... Ja, het ging bijna goed. Je doet het wel vaker volgens mij, hè?
6: Nee, dat is jaren geleden.
4: Oh.
6: Ik heb het een keer op de Borgerhof gedaan toen. Maar dat is heel lang geleden.
4: Oké, ja.
6: Dat doe ik vrijwilligerswerk.
4: Ja, ik wil zeggen, je hebt er al 6 zomer gebruikt nou intussen. Nou, ik heb niet de indruk dat het lukken gaat. Ja, die veer zit erin. Ja. Nee. Eigenlijk is het best een teleurstellende beurt eigenlijk van Frans. Je laat maar eerlijk wezen. En dat vindt Frans ook. En Frans, daar zit niks aan ze op.

0: beter resultaat dan Fransje. Maar Frans, het is helaas...
1: Hopeloos. Helemaal hopeloos.
0: Teleurstellend.
1: Ja.
0: Ja. Wat moeten we hier nou mee dan? Nou, Mark, we hebben wel een idee, hè? Wacht even. Ja, wacht even. Ik ga even naar de trekker. Onze onvolprezen trekker, daar hangt een tassie aan. En in dat tassie zit nog wel tien of het ander. Even kijken, er zit toch een... Oeh, zit er maar één. Oh nee, toch nog. Kijk, dat lukt nog net. Zo, kijk, nog twee, acht, een half, acht, een pennetje nog erbij. Nou, moet je eens even kijken. Frans, ja. Die is voor je.
2: Ja.
0: En die ook, ja. Want die hadden een hogere score dan je vrouw. Dus die moet het alleen maar met een sleutelhanger doen. En Frans krijgt er nog een pennetje bij.
1: Hartstikke bedankt.
0: Ja, dan kun je in ieder geval nog misschien.
1: Ja. Ja, en jullie heel veel plezier.
0: Oh, dat komt vast goed.
1: Ja, ja, denk ik
0: want
1: ook.
0: Jullie wel net in mijn hapje eten hier, ja, in het plaatselijke café. Ik zou zeggen, eet smakelijk.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel ook. En wij gaan het deur, Jeffrey. Rune Wold, kijk af hier naar wat te beleven is. Ik weet niet.
1: Ja, naar de plus gaan.
0: Nou, de plus.
1: Ja, die zie je rechtsaf, de 100 meter verder.
0: En wat is dat te beleven?
1: Ja, er komen meer mensen.
0: Ja, dat is wel op zich. Maar goed, wij gaan in ieder geval richting het Golden Eind. Dan gaan we kijken waar we langs kunnen naar Nijenveen. Langs de snelweg waarschijnlijk. Gaan we dwars de Nijenveen in. En hoop ik dat er nog wat reurigheid is. Ah, jongen, we hebben jullie middag nog. Kom goed.
3: Ja, daarom. Kom goed. En goed om te horen dat het met de lokale economie blijkbaar goed gaat daar. Tenminste, dat hoor ik dan die man achter jou dan net zeggen. Hè? Ja,
0: precies.
3: Ja, Frans.
0: Ja, ja.
3: Zo goed om te horen. Ja, doe je, hè, Frans. Oh. Ja. Ze gaat er weer vandoor. Nou, super. Dankjewel, Albert. We spreken elkaar later op weg dus naar Nijenveen. En als jij nou zoiets hebt van, nou, Reuring. Ik weet wel waar Albert wat Reuring kan halen. Dan bel of appje ons even 0592 33 11 88. Het zijn de Bee Gees nu.

Danny Vera en Marlon Pichel, als ik het zo goed zeg. Of Pichel, een van de twee. Hun single samen heet Try Again. Daarvoor ook nog de Bee Gees en Tragedy. We zijn lekker op pad met onze trekkertocht. En daar gaan we ook flink mee verder. Je kunt meekijken op TV Drenthe. En dan zien dat nou, altijd is weer ergens aangekomen. Je hoort het na enen.

0: zomersheel in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de outletprijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Radio Drenthe.
5: Anouk in de middag.
4: Met Jeffrey Verdel.

0: fijn begin met Cyndi Lauper. And girls just want to have fun.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Geldt niet alleen voor Cyndi Lauper en Girls, maar ook voor Aldert. Die wil ook graag veel plezier hebben. En dat heeft hij volgens mij ook. Waar ben jij nou weer, Aldert?
3: Nou, dat zal ik je uitleggen. Wij treffen natuurlijk net dat echtpaar uit Burger, Frans en Fransje. En die hadden bij de Karstenhoeven, de museumboerderij, hadden ze wat bijzonder gereedschap gebracht. Dan waren we natuurlijk net te laat, want dan hadden ze dat al gebracht. En dan hadden ze dus niet meer bij haar. Maar toen dachten wij bij onszelf, waarom gaan wij niet zelf even naar die Karstenhoeven? Daar is jouw kut bij. Dan kon ik kijken wat ze gebracht hebben. Dus ik ben in de man beland bij de Karstenhoeven. Petra, mooi.
4: Ja, hoi.
3: Ja,
4: hey.
3: Je bent gewoon open, hè?
4: We bent open meer vandaag, ja.
3: Ja, het is wat barre rustig.
4: Het is hier akelig rustig, ja.
3: Dat vinden we eigenlijk vanmorgen stiekem met Rune Woldoga.
4: Ja, ik weet niet wat het is.
3: Ja, wat is het allemaal?
4: Ik weet niet, allemaal op de fiets vierdaags, denk ik.
3: Maar zo.
4: Ik morgen komt ze hier.
3: Of dan komt ze hier langs, Mark? Of ben je een dag te vroeg?
4: Ja, ja. Ja, maar nou is het mooi rustig. Dat is ook wel weer fijn.
3: Ja, dat is ook wel weer lekker.
4: Ja.
3: We waren zo nieuwsgierig, Petra. Wat dat echtpaar bracht heeft hier.
4: Ja, grappig.
3: Is het heel bijzonder?
4: Ja, nou ja, ik ben niet zo heel erg bekend met allemaal al de gereedschap. Maar ik ken het niet in ieder geval. Nee. Maar het ligt hier.
3: Ja. Het is van Ezer, zie ik. Ja, precies. Ja.
4: Bij de twee dingen van Ezer. En ze heeft me verteld dat dit een schaaf is.
3: Ja.
4: Een spookschaaf, heb ik net zelfs gehoord.
3: Oh.
4: En dit apparaat, dat is om tanden van de zaag weer recht te zetten.
3: Ja, daar gaat het over, ja. Ja. Dit ding dat.
4: Ja.
3: Ja, oké. Okay.
4: En nou hebben we wel zoiets, maar dat was wat een oldere. Maar dit is weer wat een neer model, dus op zich wel grappig om te zien.
3: Wil ik Roel erin bij? Hè? Roel Lagus, dat is een van de vrienden van RIV Drenthe. Roel, kom daar eens in bij, wilt. En waarom? Want Roel, ik ben timmerman best, hè?
5: Ja, klopt, ja.
3: Dus je weet precies wel in handen net.
5: Ja, dit is een zaagzettang.
3: Ja.
5: En dit is een spookschaaf.
3: Ja. Ja. Waarom heeft dat een spookschaaf? Geen idee.
5: Weet ik niet. Geen idee. Maar,
3: hoe werkt dat precies? Die?
5: Nou, hier kun je dus met hollingen mee uithalen.
3: Ja.
5: Dit zijn de bijdels.
3: Ja.
5: En rondingen.
3: Ja, en die ben scherp aan de kant.
5: En die ben scherp. Dit, ja.
3: Kun je verzetten?
5: Dit is, ja.
3: Ja, precies.
5: Afhankelijk van de krul die je wilt hebben.
3: Ja.
5: Kun je
3: oh, heet. Heet er wat met werk met zo'n ding?
5: Ja.
3: Oké.
5: Okay. In de vorige eeuw.
3: Ja, dat is in leven. Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar hoe bijzonder is dit?
5: Ja, dit is antiek. Dit is bijzonder.
3: Ja.
5: Die niet.
3: Nee. Oh nee?
5: Want de vorige zettang, dat hebben we net gezien.
4: Ja, ik zag het boekje erin.
5: De vorige zettang hebben we gezien.
3: Ja, oh, daar is een boek van.
5: Ja.
3: Ja, oké. Okay. Boek is wel, van een handgereedschap. In ieder geval.
5: Dat is wel antiek.
3: Ja?
5: Deze.
3: Ja, oh ja.
5: Die is antiek. En dit is een zettang voor lintzagen, voor de machines. Voor machine lintzagen.
3: Ja.
5: Die moet draaien en dan gaat hij
3: wel. We waren niet nieuwsgierig of het barre kostbaar spul is wat je bracht, is Peter.
4: Ja, ik ben bang weer van
3: dan
4: die.
3: Is het dan niet helemaal.
4: Nee, maar
3: het is wel oud.
4: Het is oud en het is wel leuk om te zien. Ja. Er zit weer een verhaal aan vast.
5: Ja.
3: Ja, mooi ding.
4: Die staan ook wel in boekie.
3: Ja.
4: Ah ja, zo is er heel vaak wat.
3: Ja.
4: En zo komt er vaak wat volkspul brengen.
5: Hier, dit was zettang.
3: Ja.
5: En hier klemde je de zaag in op de veld.
3: Oké. Okay. Je hebt niet tussen de kneden doen.
5: Nee, dat is tussen de kneden.
3: Oké. Okay. Maar Petra, even stiekem, hè. Ja. Je hebt de wat je al eens had meegebracht.
4: Ja, dat klopt. We hadden vorige week nog een mooi ding.
3: Vertel eens.
4: Nou, ik kan je wel in bijpakken.
3: Ja, pak iets wat. Oh, nou maak ik nog wel een klein beetje nieuwsgierig. En daar ben ik wel een klein beetje van. Oh god, dat is ook iets van een klein metalen ding.
4: Ja, ook metaal.
3: Wat is dit? Een tang?
4: Nee, nou ja, ik hoop dat jullie...
3: Dat wij dat weten.
4: Nee, het is geen timmermans gereedschap.
3: Maar je weet het niet?
4: Ja, ik weet het.
3: Oh, je weet het wel, hoor ik zeggen. Het heeft niks met timmerman te maken.
4: Nee. Moet ik vertellen?
3: Ja, doe maar. Zeg maar. Het is een soort tang, maar die...
4: Ja, het is eigenlijk een soort martelwerktuig.
3: Pardon?
4: Het is een paardenpraam.
3: Een paardenpraam.
4: Dus
3: wat kan het
4: ja, nou, hiermee, dit zet hij op de lippen van de peren.
3: Ja.
4: De bomenlip.
3: Ja.
4: En dan blijf je mooi stille staan.
3: Oh?
4: Ja,
3: oh, je knipt gewoon de lippen zo?
4: Ja, je knipt en dan draai je het beetje lekker aan zo. En
3: oh,
4: dan,
3: oh, dat is gemeen.
4: Ja, dat zeg ik. Het is een soort mattelwerktuig. Maar het schijnt wel heel goed te werken.
3: Dat wil ik wel. Die staat stief uit om te helpen.
4: Ja, nou, het schijnt dat dan het peert maakt endorfines aan. En waardoor hij minder last van de pijn heeft.
3: Oké.
4: Okay. Klinkt goed.
3: Iets zegt mij dat apparaat niet meer gebruikt mag worden.
4: Nou, weet je dat nog steeds zulke soort dingen verkocht wordt?
3: Is dat zo?
4: Ja, met een stok, met een touwgie eraan.
3: Ja.
4: En dat wordt nog steeds aangedraaid op de paardenlip. Ik heb het nog gekeken, dus wordt het verkocht.
3: Nou ja.
4: Ja, dus ik weet niet. Misschien valt wat met, heeft Peer er geen last van. Ik weet niet.
3: Ik vind het wel een apart verhaal. Ik ben geen peerdekenner. Ik weet niet, ben je peerdekenners nog tussen ons? Nee, niet echt volgens mij.
4: Nee,
3: oké. Nou ja, net wat je zegt, een maddelwerk natuurlijk eigenlijk.
4: Ja, vind ik wel, ja. Ja. Maar goed, nou, vroeger deden ze niet zo moeilijk.
3: Nee, dat klopt. Ze moesten wel lusten.
4: Ja.
3: Ja, laten we het eerlijk weten.
4: Klopt.
3: Maar goed, dat is wel een heel bijzonder. Ja. Dat heb ik inderdaad nog nooit gezien.
4: Nee, maar zo hebben we wel meer dingen. Soms komt hier ook wat al de boeren. En dan ga ik ze wat dingen vertellen. En dan denken ze, wat zal zo'n vrouw hier mij nou vertellen?
3: Ja.
4: En dan pak ik even wat spullen. Wat ze van, zo'n ding bijvoorbeeld.
3: Dan ben je wat stiller. Dan ben je wat mak.
4: Andere.
3: Draai maar aan.
4: Nou ja, maar goed, dat is wel grappig. Ja. Hebben we wat, en dat is hartstikke leuk, want hier heb je gewoon een verhaal bij.
3: Ja.
4: En daar ben je heel wies mee.
3: En nou lijkt het alsof van jongens, kom al je oude spul maar brengen naar de Kassenhoven. Maar ja, je zit meteen af van, we hebben al heel veel oude spul.
4: Heel veel. Er moet echt wat bijzonders wezen.
3: Ja.
4: Dat willen we het wel graag hebben.
3: Al spul hebben jullie al zat?
4: Al spul hebben we eigenlijk wel zat. En ja, mensen bewaren allemaal hetzelfde spul. Dat is zo jammer. Want bijvoorbeeld het zwarte pak van opa.
3: Ja.
4: He, dan komt ze dan met. Want,
3: daar heeft hij toch van hangen.
4: Ja, klopt. Dus die niet.
3: Nee.
4: Maar hij echt wat bijzonders natuurlijk. Daar hebben we heel iets met.
3: Dat snap ik, ja. Maar het wel heel bijzonder is. Ja. En dat zal er ongetwijfeld nog wel wezen. Arvin.
4: Vast.
3: Van dit soort apparatuur. Ja.
4: Vast.
3: Alles is mattelwerk natuurlijk.
4: Mag allemaal. Ja.
3: Dus goed. Maar Petra, nou je toch nog in bent. En die zeggen, het volk moet nog hem komen. Nou, maar dat komt vanmiddag wel natuurlijk. Vooral omdat wij hier nou in Westen.
4: Ja, nou komen ze allemaal.
3: En morgen is dan de fietsvierdaagse hier. Die komt. Wat komt ze doen? Stempel?
4: We hebben een stempelpost, maar we hebben ook een klein marktje erbij. Wat muziek erbij. Gewoon wat hartstikke gezellig.
3: Ja.
4: Dus dat wordt weer een hele leuke dag.
3: En daarna ben je gewoon de hele week les?
4: We zijn nu, in de zomer ben we gewoon alle dagen les. Behalve maandag trouwens.
3: Ja.
4: Dus dinsdag tot en met zaterdag van 11 tot 4. Dus welkom.
3: Heel simpel.
4: Ja.
3: Nou, van harte welkom in de Kassenhoeven. Wij gaan weer voort, want we moeten nog verder richting Nijenveen. En dat gaan we nou doen.
0: Nou, doe dat. En de groeten al daar. En als je dus in Nijenveen woont of zo, en je hebt nog een leuke tip voor Aldert, dan geef het dan vooral eventjes door. 0592 33 11 88. Het is Radio Drenthe met de Cats en Be My Day.

0: En dat brandende vuur opgenomen voor jammen, wat je natuurlijk kunt zien bij ons op TV Drenthe. Mooi, dat brandende vuur hoor je dus. En daarvoor ook nog de Cats.
1: De slingerplaat.
0: Ja, voor de slingerplaat van vandaag hadden we meerdere ijzers in het vuur. Letterlijk zelfs, want ik weet niet of je het hebt meegekregen. Dat nieuws dat zo'n beetje iedereen die bij de NAVO top wegging een vuurwapen cadeau kreeg.
2: Oh, nee, dat heb ik niet gehoord. Nou.
0: Ja, 6 kogels en een bijbehorend schoonmaaksetje. Dat is het relatiegeschenk wat de Turkse president Erdogan schonk aan meerdere mensen. Maar de meesten hebben het allemaal of achtergelaten of dat het onklaar gemaakt kon worden.
2: Ja,
0: en zo.
2: Lijkt me verstandig.
0: Behalve de Belgische premier De Wever, die kwam er namelijk pas bij thuis, komt achter wat er in het cadeautasje zat. En toen heeft hij het maar eventjes achtergelaten op de landingsbaan van het militaire vliegveld.
2: Ja, is ook niet even iets wat je makkelijk retour stuurt met de post.
0: Nee, retour afzenden. Ja. Dus ja, daar hadden we vast iets mee kunnen doen voor de slingerplaat. Vanochtend las ik over de wielrenners in de Tour die het best wel heel zwaar hebben met de temperaturen in Frankrijk op het moment. En dat het je moet afvragen of je dat überhaupt nog moet doen op het heetst van de dag nu, hè, fietsen.
2: Ja, richting de 40 graden daar de temperatuur. Maar...
0: Ja. Bah. Plaatjes waarmee je gaat zweten of zo. Was leuk geweest. Maar we gaan het toch over een andere boeg gooien. En we gaan voor Bonnie Tyler. Toch wel het nieuws van vandaag. Overleden in een ziekenhuis in Portugal. Ze lag daar al een tijdje in een kunstmatige coma nadat ze een spoedoperatie had gehad aan haar darmen. En daar heeft ze uiteindelijk niet meer van kunnen herstellen. En dus overleden op 75-jarige leeftijd. Nou, waar kennen we haar dan van?
2: Ja, we draaiden bij het programma van Wim al. Ja, tot dat haar groot zit. Total Eclipse of the Heart.
0: Ja,
2: kwam wel even voorbij. Ook is bekend van nummers als It's a Heartache. Als je die hoort, dan gaat er ook wel een lampje branden. En Holding Out for a Hero. Dat is de soundtrack van de Amerikaanse film Footloose.
0: Ja, ja, zeker. En ze deed ook nog een keer mee voor het Songfestival. Hè? Dat ze de UK vertegenwoordigde met het nummer Believe in Me. Ze eindigde toen 19 in 2013. Dus was niet per se een heel grote succes, zeg maar. Nou goed, daarom dachten wij, laten we de vrouwen in het zonnetje zetten. En dan in dit geval toch de overleden vrouwen. We zijn op zoek naar platen van artiesten en dus vrouwelijke artiesten die zijn overleden. Misschien wel veel te vroeg overleden, dat kan. Maar in ieder geval die wel een hit of twee of drie op hun naam hebben staan. En welke hit daarvan moeten wij dan op ons rad plakken? Dat is even de vraag. Kom maar door met je suggesties. 0592-33-11-88. Dus welke overleden zangeres kun jij bedenken? En Bonnie Tyler mag dus ook met een hit op haar naam die we wel kunnen plaatsen op ons slingerrad. Kom maar door met je suggestie. En dan gaan we aan het eind van dit uur aan dat rad draaien. En een van die platen draaien hier op Radio Drenthe. Net als John Mayer nu.

0: ervaart thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
3: Borgstee, Assen.
2: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Strak op de tijd 1:30. Tijd voor het nieuws uit onze mooie provincie. Ger heeft het meegenomen. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, ja. En dan gaat het over de bevolking in onze provincie. Want die is vorig jaar gegroeid naar ruim 506.000 mensen. Dat is te danken aan mensen die van buiten de provinciegrenzen kwamen. Want zonder immigratie zou Drenthe namelijk altijd krimpen. De grootste groep nieuwe Drenthe komt uit Europa, 2055. Van wie er 802 uit de Europese Unie komen. Opvallend is dat bijna de helft van de nieuwkomers zich vestigde in Zuidwest-Drenthe. De schorsing van zakelijk directeur Annelies Meuleman van het Drents Museum is opgeheven. Dat is afgesproken nadat Meuleman en de Raad van Toezicht tijdens een kort geding alsnog een akkoord bereikten. Daardoor doet de rechter geen inhoudelijke uitspraak. Meuleman had het kort geding aangespannen omdat ze vond dat haar schorsing onterecht en onzorgvuldig tot stand was gekomen. Ze was door de Raad van Toezicht geschorst toen de samenwerking tussen haar en de nieuwbakken algemeen directeur Robert van Lang onhoudbaar was geworden. En de gemeente Hogeveen waagt een nieuwe poging om een vergunning te verlenen voor een eerste koffieshop. De eerdere procedure werd stopgezet vanwege fouten in het selectieproces. Om herhaling te voorkomen kiest de gemeente voor een werkwijze waarin onder meer inwoners en ondernemers nadrukkelijker bij het proces worden betrokken. Eerder werd al duidelijk dat veel ondernemers staan te popelen om mee te doen voor de vergunning. Zo is er iemand die een koffieshop wil openen waarbij je met je auto langs een loket kan rijden. Hij omschrijft het als een soort McDonald's, maar dan voor cannabis. Nou, dit en veel meer, dat lees je ook op onze website en natuurlijk ook in de app.
5: Ik ben benieuwd of daar ook zo'n kindervariant dan... Dan komt met een speeltje erbij.
6: Denk het niet, Jeffrey.
5: Het weer dan, Hans Nienhuis.
7: De bewolking is moeizaam aan het oplossen en deze middag krijgt de zon mondjesmaat wat meer ruimte. Het is wel droog, maar door die bewolking blijft de temperatuur iets aan de bescheiden kant met maximaal een graad of 1 tot 22. De wind is noordelijk kracht 2 tot 3. Vanavond lossen de wolken verder op en vannacht ontstaat later in de nacht enige nevel of mist bij minima rond 11 graden.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Yves Berendsen. En misschien is het tijd ervoor ook nog Eric Clapton op Radio Rensen.
1: De Slingerplaat.
0: Waar we zometeen over, pak een beet, 10 minuten, kwartiertje, het rad alweer vol moeten hebben, Ger. En volgens mij gaat het wel aardig lukken, hè?
2: Ja, dat gaat prima lukken. Ja, via de app veel suggesties. Je hebt ook al behoorlijk wat telefoontjes beantwoord. Dus er wordt weer goed gevolg aangegeven aan onze oproep.
0: Zeker. En we hebben louter vrouwen in de lijst. Want we hebben de slingerplaat in het thema gegoten voor... eigenlijk als een soort eerbetoon aan Bonnie Tyler. Die is overleden op 75-jarige leeftijd. En daarom vragen wij aan jou... geef ons wat platen door van de overleden zangeressen. En dan kunnen we die allemaal op het rad zetten. Waar gaan we eens even beginnen vandaag?
2: Nou, met de suggestie hier van Ria. Dat was eentje, die hadden we ook eigenlijk wel stiekem bedacht... dat die binnen zou komen. De zangeres zonder naam is dat namelijk, met Mexico.
3: Mexico.

0: boy. Moet zeggen dat Mexico ons niet goed gezind was dit jaar, hè?
1: Nee,
0: is het dan weer over het voetbal.
1: Nee, inderdaad. Ja, dan als speelland, ja, zeg maar. Ja.
0: Lag al weer een beetje begraven, hè, bij jou.
1: Ik moest even nadenken. Waar ga je heen? Ja, oh ja,
0: nee. Ja, ik snap het hoor, want ik wil er ook niet aan herinneren.
1: Het was Marokko in Mexico.
0: Ja, ja, precies, ja. Ali dan, die kwam met Connie van den Bos en Roosje, oom en Roosje.

0: common love.
1: Oh, mooi.
2: Ja,
1: oh,
2: mooi. Mooi gezongen. Dan de suggestie van Freerkje. Die kwam volgens mij via de app binnen. Dat is Laat me alleen van Rita Hoving.
0: Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Het is beter dat ik nu geen mensen zie.
1: Mooi dat op dit moment dan ook allemaal van die beetje verborgen pareltjes weer naar boven komen. Hè?
2: Ja, we kunnen er nog wel iets van leren, merk ik. Want het wordt heel goed gearticuleerd.
1: Ja.
2: Net als het vorige nummer ook.
1: Zo waar, ja. Nou. Klopt, ja. Heel vaak binnengekomen is Tina Turner. Onder meer de suggestie van Jan en Alina. Die kwamen met The Best.

0: dan één man in de lijst, hè?
1: Ja, ja, ik moet nog wel even zeggen dat er wel meer suggesties van Tina Turner.
0: Ja, meerdere Tina's. Ja, precies.
1: Behoorlijk wat hits gehad. Ja.
0: Ja, schijnt. Schijnt dat zij best wel, best wel aardig kon zingen, ja.
1: Nou.
0: Ja.
1: Carla, die komt met de suggestie. Dat is een duo dan in dit geval. Maar het gaat om Lisbeth List. Nummer is samen met Ramses Shaffi, Pastorale. Ja.

0: Ook al zo mooi gearticuleerd, hè?
1: Ja, heel netjes, ja.
0: Dan ook veel binnengekomen. Whitney Houston met verschillende variaties natuurlijk. Co, Iris en nog andere gingen in ieder geval voor I Will Always Love You natuurlijk.

0: durf hem niet te onderbreken eigenlijk bijna. Maar is dit nou de betere uithaal dan Mexico of niet? Jawel, hè?
1: Blijf wel even bij de iconische zangeressen. Want Erwin kwam met Aretha Franklin en Think.

0: Oh, hoeveel hits had zij nog wel niet kunnen hebben?
1: Ja, niet normaal. Och. Niet normaal. Nou, dit is echt een greep uit alles wat er is binnengekomen. En de lijnen stromen ook inmiddels alweer vol. Heb je er nog eentje voor op ons rad? Je mag hem zeker doorgeven. 0592 33 11 88. We hebben het dus over overleden zangeressen die nou in ieder geval een hit op hun naam hebben staan. Dat is wel een kleine voorwaarde, anders zijn het wel heel veel. Geef ze maar door. 0592 33 11 88. Mag via een belletje, mag via een appje. Dit is Earth, Wind & Fire. Het is alweer bijna september, hè?

0: Vrijheid en 1000 Mal Lou en daarvoor ook nog september. Ja, ik zou zeggen, dat zeg ik de hele week, kijk mee via de beelden, TV Drenthe. Als je daar naar kijkt, dan zie je namelijk de trekkertocht. En dan zie je heel veel van onze mooie provincie. Maar je ziet ook dit soort stukjes, waar het dan toch
1: iets minder mooi is.
0: iets kaler is en vlak langs de snelweg. Maar dat hoort er ook bij, want we zijn op weg naar Nijenveen. Daar moeten we voor 3 uur aankomen voor de trekkertocht van vandaag. Nou, lijkt erop. Ik zag net op het bord afslag Nijenveen staan. Dat wel goed moet komen. Dus nou ja, als je in Nijenveen bent, dan laat je vooral even horen. Want dan kan Alder nog even bij je langs met zijn trekkertocht.
2: De slingerplaat.
0: Van je laten horen, dat heb je sowieso al gedaan voor de slingerplaat van vandaag. Ger, ja, het thema is, als je het heel bot uitspreekt, is het een beetje cru. Dat deed ik net even per ongeluk. Want we zoeken eigenlijk overleden zangeressen, daar komt het op neer.
1: Ja, daar komt het inderdaad op neer. Ja, soms is het een vrolijke aanleiding. Meestal is het wel een vrolijke aanleiding voor de slingerplaat. Ja, vandaag een iets minder vrolijke aanleiding. Omdat een zangeres... die we toch ook wel hier vaak op Radio Drenthe horen. Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd is overleden. Dus zijn we inderdaad op zoek naar grote artiesten. Grote vrouwelijke artiesten die helaas niet meer onder ons zijn.
0: Ja, en daar zijn er heel veel van binnengekomen. En ik moet zeggen, ook al is de aanleiding iets minder... vind ik het resultaat dan wel weer heel erg prettig of zo. Want er komen echt heel veel fijne platen uitrollen. 26 daarvan hebben we uitgeloot en op ons rad gezet... die jij achter jou hebt staan. Letters A tot en met Z. En elke letter, daar hebben wij op papier een naam achter... van iemand die het heeft doorgegeven met een bijbehorende plaat. Nou, ik zou zeggen, geef er maar een mooie sweeper aan...
1: Normaal kun je even meekijken, maar ja, we hebben nu Albert op de trekker. Dus je moet maar even op mijn min of meer blauwe ogen geloven. het is gewoon de A geworden.
0: Oh, want je bent ook begonnen bij de A.
1: Ja.
0: Een heel rondje los. Wij hebben bij de A, eens even kijken, een van de platen van Amy Winehouse. Amy Winehouse dus. En Jan, ja, ik noemde het eerder al, die zei, kijk zelf maar waar je mee komt. En Ina zei dat ook. En we hebben meerdere Amy Winehouse'en dus erop gezet, waaronder deze You Know I'm No Good. Dus Jan, Ina en ook nog vele anderen die Amy Winehouse hebben doorgegeven. Bedankt voor het doorgeven daarvan. Stond stiekem ook wel 2 of 3 keer op het rad, hè?
1: Ja, stiekem, ja.
0: Maar dat zeggen we er niet bij. De slingerplaat van vandaag, Amy Winehouse.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
9: Vers aan tafel. Vers aan tafel.
10: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
9: Vers
10: aan tafel.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
9: Vers
10: aan tafel!
13: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
15: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Radio.
5: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
5: Met Jeffrey Verdel.

0: Stevie Wonder en Sir Duke.
1: Anouk in de middag.
0: 2 uur geweest, nog een klein uurtje Anouk in de middag voor je. En ja, dat uurtje zit natuurlijk weer bommetje vol, want we zitten nog steeds op de trekkertocht. Aldert die is lekker aan het crossen door de provincie heen. En vandaag gaat hij naar Nijenveen. Daar moet hij binnen nu en 50 minuten zijn. Dus nou, dat komt wel goed, want hij is er al bijna. En zometeen gaan we weer eens even kijken waar hij op dit moment in Nijenveen dan beland is. Maar eerst maar eens even een toepasselijk plaatje erbij. Wat dacht je van de Dutch Boys? En op de trekker Noorden Costa del Sol. Nou, zo ver zal die niet gaan, denk ik.

0: Radio Drenthe.
1: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
2: Zie je het eigenlijk zitten, Aldert, met de trekker helemaal naar de Costa del Sol?
3: Geen sprake van. Heb je verstaanbaar? Scherp, goed. Ik verneef hem dan, Helene. Er liggen nog wel aan hoe zo'n trekker trouwens. Nou is dit een prachtige trekker, daar giet het niet om. Maar dan zegt dat het comfortabel redt, dat kun je dan ook weer niet zeggen. Maar goed, het is wel lekker op een trekker. Dat Costa del Sol is mij te wiet voort. En zal er ook vast wel veel te warm wezen. Stel ik mij maar zo voor. Nee, we blijven hier in Drenthe, wat mij betreft, Jeffrey. We zijn net Nijveen binnenreden. En wat meteen voor in Nijveen, daar ligt er aan wat voor kaart hij komt. Wij komen van de oostkant. Treffen wij een alpaca-boerderij. Dat wil zeggen, een boerderij met een stuk of wat alpaca's. Dat wil natuurlijk niet meteen zeggen dat het ook een alpaca-boerderij is. Maar er zijn al die mooie dieren om te zien. En Lauren, kom er even een beetje dichterbij. Lauren, hoe oud ben jij?
4: 7.
3: Jij bent 7, maar jij bent echt een alpaca-boerin, hè, of niet?
4: Ja.
3: We zagen je zitten hier in het gras. En je mag ook knuffelen, hè, met de alpaca.
4: Ja.
3: Ja. Waarom lukt jou dat wel en mij niet?
4: Ze zijn wel wat aan mij gewend, omdat ze mij wat vaker zien.
3: Ja.
4: En jou bijna nooit.
3: Nee, maar helemaal nooit. Nee. Want ze bent best een beetje nieuwsgierig. Hè? Ze komt dan wel een beetje dichterbij. Het is net een koe. Die ben ik nieuwsgierig. Maar als ze wel aan wil raken, dan gaat ze gewoon weer weg.
4: Ja.
3: Ja. De alpaca is ook, hè?
4: Ja.
3: Ja. Hoe lang heb je ze al?
5: Ja.
3: Ja, ongeveer, hoor. Vorig jaar, 2 jaar, 3 jaar. Nee? Al een hele poos.
4: 10 jaar.
3: 10 jaar alweer? Oh, zo lang alweer? Ja. Dus die alpaca's waren al eerder dan jij?
4: Ja.
3: Maar nou. Wisten ze het allemaal of zijn er nog meer alpaca's?
4: Daar staat er nog één. Ja. Daar.
3: Ja. En die schoop?
4: Ja, een lammetje.
3: Een lammetje. Ja, nou goed. Een groot lam intussen. Ja. En die hebben vriendjes van elkaar, of niet?
4: Ja.
3: Ze zaten zelfs bom op elkaar net, klopt dat?
4: Ja.
3: Dan
4: zijn ze wel een beetje boefje, want ze weten dat ze dat eigenlijk helemaal niet mogen doen.
3: Oh, en krijg je dan ook straf van je, als dat gebeurt?
4: Ik jag ze gewoon weg.
3: Oh, ja? Jag ze gewoon weg?
4: Ja.
3: Is dat je broertje?
4: Ja.
3: Ja, hoe heet je broertje?
4: Rens.
3: Rens, ja. Rens, mag er ook niet bom op zitten, hè? Nee, mag er niet bom op elkaar zitten. Maar kun je deze nog aaien? Nou, want deze komt wel heel dichtbij.
4: Die is 3 jaar, alleen die vindt het gewoon nog een beetje spannend. Okay. Hebben we niet zo mak gemaakt.
3: Oké. Maar ja, jullie kunnen met lezen en schrijven, hè? Ga je er ook mee wandelen eigenlijk? En dat doet ze ook wel, alpaca's wandelen.
4: Ja, we hebben ook een halster, alleen sommige alpacas vinden het niet fijn.
3: Nee.
4: Maar we zijn het nog met Maxi aan het proberen.
3: Oh, met Maxi? Oh, dat ben je nog aan het proberen. Oh, dat is die witte. Is dat allemaal naam, hè?
4: Ja.
3: Ja, dat is Maxi en die andere dan?
4: Vicky is de bruine.
3: Ja.
4: Maxi is de witte. Teddy is de bruin met witte.
3: Ja.
4: En er is ook volgens mij eentje binnen. En die is zwart. En die heet Winnie.
3: Oké. En komt er ook wel eens jonge alpakaatjes bij?
4: Ja.
3: Ja. Wanneer voor het laatst dan?
4: Dat is Maxi.
3: Oh, dat is Maxi. Oh, Maxi, die wil de bomen op. Ja, dat mag dan weer niet. Ja, dat is zo jammer eigenlijk. Hè. Ja, gewoon zo'n beetje toch een pleziertje. Dat vind ik toch hartstikke leuk, of niet? Maar dat mag dat niet eigenlijk.
4: Het kan pijn doen bij waar ze op stijgen.
3: Oh ja, ja precies. Ja, we zijn natuurlijk best wel harde hoeven, neem ik aan, hè? Toch?
4: Ja.
3: En je hebt nou lekker vakantie natuurlijk, hè? Ja. Dus kun je de hele zomer spelen met alpaca's.
4: Ja.
3: Nou, hey, dankjewel en veel plezier nog.
4: Dankjewel.
3: Ja, tot een andere keer, hè? Doe. Nou, ja, kijk eens, alpaca's, gewoon in Nijveen. En ach, die jongen heeft zo'n villa. Het bent een prachtige huisdier om te zien, dat wil ik weer.
2: Ja,
3: kijk, als er nog meer is te doen is in Nijveen, Jeffrey. We gaan nog helemaal pad.
2: Nou, vast en zeker. Dank u wel, maar weer.
1: De

Sister Sledge en Frankie. Daarvoor ook nog Aswad en Shine op Radio Drenthe. Bijna 2:30. Laatste nieuws voor je onderweg. Nog één mooi plaatje. People Gotta Move van Gino Vanelli op Drenthe. People

0: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoop-mappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
4: Weer strak bij de tijd. 2:30 precies. Tijd voor het nieuws. En zoals altijd is Ger daarvoor. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De bevolking van Drenthe is vorig jaar gegroeid naar ruim 506.000 mensen. Dat is te danken aan mensen die van buiten de provinciegrenzen kwamen. Want zonder immigratie zou Drenthe namelijk altijd krimpen. De grootste groep Nieuwe Drenthe die komt uit Europa, 2055, van wie 802 uit de Europese Unie. Opvallend is dat bijna de helft van de nieuwkomers zich vestigde in Zuidwest-Drenthe. De schorsing van zakelijk directeur Annelies Meuleman van het Drents Museum is opgeheven. Dat is afgesproken nadat Meuleman en de Raad van Toezicht tijdens een kort geding alsnog een akkoord bereikten. En daardoor doet de rechter geen inhoudelijke uitspraak. Meuleman had het kort geding aangespannen omdat ze vond dat haar schorsing onterecht en onzorgvuldig tot stand was gekomen. Ze was door de Raad van Toezicht geschorst toen de samenwerking tussen haar en de nieuwbakken algemeen directeur Robert van Lang onhoudbaar was geworden. De gemeente Hogeveen waagt een nieuwe poging om een vergunning te verlenen voor een eerste koffieshop. De eerdere procedure werd stopgezet vanwege fouten in het selectieproces. Om herhaling te voorkomen kiest de gemeente voor een werkwijze waarin onder meer inwoners en ondernemers nadrukkelijker bij het proces worden betrokken. Tot zover, meer nieuws, dat lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
4: Dankjewel Ger. Het weer dan met Hans Nienhuis.
6: De bewolking is moeizaam aan het oplossen en deze middag krijgt de zon mondjesmaat wat meer ruimte. Het is wel droog, maar door die bewolking blijft de temperatuur iets aan de bescheiden kant met maximaal een graad of 1 tot 22. De wind is noordelijk kracht 2 tot 3. Vanavond lossen de wolken verder op en vannacht ontstaat later in de nacht enige nevel of mist bij minima rond 11 graden.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.

0: 20 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets

0: Ring of Fog, Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. Daarvoor Los Lobos en natuurlijk het welbekende La Bamba.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Aldert Oosterhuis.
0: Het was even voor 10 vanochtend toen we op de trekker stapten in Zuidwolde. Via Veningen, Koekangen, Oosteinde, Ruinewold zijn we inmiddels aanbeland in Nijenveen. De eindbestemming voor vandaag. En ja, Aldert, zoals eigenlijk alle dagen deze week, keurig gered voor drieën, hè?
3: Ja. Ja, het is altijd wel een beetje plannen. Je moet die afstand natuurlijk wel kunnen overbruggen. En je moet ook tussentijd nog mooi op zoek gaan naar mooie verhalen. Zoals nou trouwens volgens mij ook weer fun hebt. Want in Nijenveen kwamen we langs een boerderij en er stond een trekkerchauffeur in het gezond. Zo zwart in de straat. En die trekker die is van Jaap Koijker en ook van Margriet trouwens. Die staat hier met beiden bij mij. En Jaap, mooi.
4: Hoi.
3: Je hebt die trekker speciaal in Vroens inzetten hier.
4: Ja, zeker. Ja. Ik zet hem helemaal aan de weg voor jullie. Dan kun je hem in bekijken.
3: Ja. Ja.
4: Nou ja, want ja, het is een oude trekker en ja. Toen maar, ik vind het wel een mooi ding.
3: Hij is nog ouder dan die trekker wat wij met een paard bent.
4: Ja, ja.
3: Hoe oud is hij?
4: Dit is van 1960.
3: 1960?
4: Ja.
3: Het is, voor de mensen die de beelden er niet bij hebben, het is een klein rood trekker. Die, wat voor markt is het eigenlijk?
4: Het is een VAR.
3: Een VAR?
4: VAR, ja.
3: Ken ik niet.
4: Is, nee.
3: Duits?
4: Duits, ja. Duits. Ja. En ze bent nou niet zo lang gemaakt en later bij zoveel gewoon naar Gulden. En later is de VAR naar Duits gegaan.
3: Ja, oh ja.
4: Ja, ja,
3: die kennen we dan wel weer.
4: Ja.
3: Mooi meibalkje eraan. Is dat ook origineel?
4: Ja, originele meibalkje eraan.
3: Oh man.
4: Ja, het is allemaal...
3: En het werkt ook allemaal nog?
4: Ja, het werkt allemaal nog.
3: Ja, hij is van een goed bouwjaar, hè? 1960.
4: Ja, 1960, ja.
3: Hebben met beiden overlegd.
4: Ja, stiekem, dat is het allerbeste bouwjaar. Ja, zeker.
3: Maar hoe kom je eraan? Ik bedoel, hij heeft maar lang?
4: Nou, wel al 25 jaar. Mijn vader deed er net zoeken.
3: Ja.
4: En ik kwam er 13 jaar aan steken. En ik zei, nou, toch, ik zoek hem net in mijn vader.
3: Nostalgie. Ja, precies.
4: Ja. Ja. Die van mijn vader die was er al lang niet meer, maar ja, ik kwam toch maar net zo'n ding aan mijn vader er al. En dat vond ik toch wel heel mooi.
3: Ja, is dit je enige trekker of heb je nog meer van dat
4: nee,
3: soort
4: dingen? Nee, ik heb maar niet zo'n ding.
3: Oké.
4: Okay. Ja, ik mag het er niet meer hebben.
3: Ja, dat stond er nog mooi zo'n bord in Veurum dat je maar 16 mocht. Ja, dat was eerder zo, 16. Ja, hoe ze bij het getal 16 komt, is mij altijd nog een roze
4: gebleven. Dat weet ik ook niet, maar... Hader wil je ook niet.
3: Nee.
4: Een keer hoog, een keer 17, maar dan mag ik wel eens voor de wind winnen. Maar...
3: Ja.
4: Nee, maar hij wil niet echt harder, maar dat hoeft ook niet. Want...
3: Ja, waarom zul je ook?
4: Ja, want dan heeft een bot lawaai.
3: Ja.
4: En nee, dat gaat wel mooi.
3: Hoe is een motor hier staan? 3-cilinder, 4-cilinder?
4: 2-cilinder.
3: 2-cilinder.
4: 2-cilinder die.
3: Ja, luchtgekoeld?
4: Luchtgekoelde motor.
3: Ja, ja. Ja, dat maakt vaak wel herrie, hè?
4: Ja, je maakt wel een bol lawaai. Bol lawaai.
3: Ja. Maar Margriet, heb je ook dat soort bijzondere hobby's? Of?
5: Nee, ik niet wel. Nee. Ik handwerken graag en ik lees er graag.
3: Ja.
5: Dus dat is gewoon, hè?
3: En gier geregeld op pad met dat, hè?
5: Nou, valt wel met, hè?
3: Ja,
5: het is vaak goud of koud of het ringt.
3: Oh, altijd wel wat.
5: Altijd wel wat, ja. Maar soms is het wel makkelijk, hè? Dan, als je wat vervoeren moet, dan...
3: Ja, natuurlijk.
5: Ja,
3: ja, soms is het trekken die onmisbaar.
5: Ja, precies.
3: Laat me eerlijk weer.
5: Ja.
3: Maar goed, Giet,
5: niet dagelijks.
3: Nee, ik wil zeggen, dan ben je misschien een dag kwijt, wat me zeggen.
5: Dat... Ja, ligt eraan hoe ver hij weg moet. Nee, ja.
3: Maar ik hoorde je zeggen, je gaat ook wel naar die oldtimerdag hier vlakbij in Runewold.
4: Ja,
3: en dat is eigenlijk maar één hierin. Maar dan ben je zowat een halve dag aan de weg.
4: Nou, dan ben ik drie keer hier onderweg als ik Runewold ben.
3: Okay.
4: Ja, dat duurt even.
3: Ja, ja.
4: Ik ga naar Vurgado, of we gaan met meer in je van even. En toen ook om elkaar zetten, ik zeg, nou, dan kom wat gauwer.
3: Ja.
4: Want drie kwartier is dat wel een hele toer, hè?
3: En het hobbelt waren en dat waren.
4: Ja,
3: het hobbelt.
4: Nee, we gaan nog gewoon... We hebben verder en dan denk ik van, joh, wat weer doen, om op elkaar te zetten.
3: Ja, precies. Dat gaat inhouden.
4: Gaat inhouden,
3: ja.
4: En wat comfortabel, een bittere trekker ervoor.
3: En aan de kraan, jongens, als het fantastisch mooi weer is en je hebt mooi de wind en de woorden wat je schilden.
4: Ja, dan maakt het niks uit en dan is het wel leuk.
3: Ja.
4: Ja.
3: Fantastisch mooi old ding. En dat is niet het enige olle wat hier staat. En eigenlijk is er een vlak achter die

0: Als ik probeer hem een beetje...
1: Oh, ze steunen die kant op.
0: Ja. Hoe ze doen, weet ik niet, maar ze, dan zijn ze erbij. Ja, ja. Wij steunen hem een beetje die kant op.
2: Ja, precies.
0: Daar halen ze er wat meer af als door.
1: Ja, hij zoals die strand denk ik, hij wordt tops geworden. Hij valt zo'n kanaan aan. Ja,
0: valt wel met.
1: Ja, hij zit er zo lang en ook zo lang schieven.
0: Ik ben ook niet benauwd aan wat er gebeurt daar. Nee.
1: Ja, maar ik begreep, je volgt ons al dagen een beetje op de trektocht.
3: Ja, zeker. Wij volgen al dagen. Ja, ik vind het mooi, hoor.
1: Ja.
3: Ja, kijk, TV Drenthe, was al dit aanstaan.
1: Ja.
3: Overdag.
1: Ja, dan mis je niks, hè?
3: Ik mis weinig.
1: Nee, ik mis je niks, laat me eerlijk weer.
3: Nee. Maar ik vind het mooi, joh.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, maar die woont hier al je langs als leven, begreep ik, hè?
3: Ja, ik ben hier geboren en gedoen, ik ben nog nooit verhuisd. Dus, kijk, en, die kaas die hadden we toen omdat ik koop, dan hadden we dat donen.
1: Ja. Heeft die boom ook groter zien worden hier? Of was het toen nog al zo groot?
3: Ik weet niet eens dat hij zo groot is.
1: Ja.
3: Ja, ik weet.
1: Ja, dat ging natuurlijk ook niet zo hard met zo'n ding, maar het is wel een woest exemplaar, hè?
3: Ja, dat is het ook.
1: Ja.
3: Dat is het ook. Het is, maar je vindt een paar jaar helemaal onderzocht, het is helemaal gezond, dus het merkt niks aan.
1: Nee.
3: Dus ja, het is een hartstikke mooi ding.
1: Ja, en alle jaren veel walnut natuurlijk.
0: Nou, niet alle jaren, maar wel... dat
1: niet
0: wist
1: niet alle jaren?
0: Nee.
1: Ik heb geen idee hoe dat werkt met walnut.
0: Nou, ik weet ook niet wel hoe het komt, maar het ene jaar is er meer en het andere jaar is er wat minder.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat is zo. Ah, ja. En nu zitten we veel aan.
1: Dat met veel vruchten en zo, ja, met appels en zo ook.
0: Maar dan moet je ook niet drukken.
1: Zo zien zit er heel wat aan.
0: Je kunt er toch niks aan doen, hè?
1: Maar hoe werkt dat? Het is aan de binnenkant.
0: Het is net zoiets als een kastanje.
1: Ja, en die moet je zelf pelden elke keer?
0: Nou, als je goed riepen bent, valt de schellen er wel af.
1: Oh.
0: Maar je moet wel handschoenen erbij aan doen, want ik kreeg een hele vieze hand van die, die dat.
1: Ja, oké.
0: Ja, en die kreeg er ook niet meer af. Het is net als je een pakje check op een dag roken. Zo'n smerig aan.
1: Op zo'n manier?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Een beetje gelig, brunig.
1: Ja. Maar juist verder alleen maar drunk, toch? Ja. Je hoeft er verder niks aan
0: te
1: doen, toch?
0: Je hoeft er niks aan te doen. Nee.
1: Precies.
0: Nee.
1: Nou ja.
0: En ze smaken goed, hè?
1: Moet ik nog reclame maken voor mensen dat ze walnut komen halen?
0: Oh, dat mag, maar dat hoeft niet.
1: Wanneer bent ze klaar, ongeveer?
0: Ja, met de herfstvakantie zo'n beetje. Dan vallen ze eraf.
1: Ja.
0: En dan een paar maanden later ben ze klaar.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou, Jeffrey, ik kan niet beloven, maar ook in de buurt ben je met de herfstvakantie hier in Nijenwin. Dan gaan we even walnut neer hier bij de familie
0: Koorker.
1: Nee, dat komt niet meer trekken. Nee, dat doen we haast. Ja, dat gaan we dan zien.
4: Ja, mooi. In Pisa hebben ze de toren van Pisa en in Nijenwin hebben ze de walnotenboom bij deze familie. Hè? Zo is het ook. Zo scheef staat hij zo ongeveer. Ja, precies. Ik dacht dat jullie de hele tijd zo scheef stonden, maar dat viel dus mee.
0: Ik ben er
1: dat ook wel, hoor. Maar we lunden aan de kant op.
4: Ja. Mooi. Goed zo, Aldert. Dankjewel. Weer mooi voor 3 uur. En dan morgen om even voor 10 dan gaan we gewoon weer op pad vanuit Nijenveen. Ja. Ik zou zeggen, slaap lekker al daar. Parkeer de trekker op een mooi plekje. En dan gaan we elkaar morgen weer zien en spreken. Vanuit Nijenveen dus. En dat is dan allemaal weer te volgen hier op Radio en TV Drenthe.

Nick Kamen, I Promise Myself. En daarvoor Suzanne Freek en Halverwege. En altijd hoorde je met de trekkertocht. En morgen dan ben ik er weer. Maar dat is altijd er ook weer. Met dus die trekkertocht. 9:45 dan gaan we weer van start. En dan gaan we dus van start in Nijenveen, waar we zojuist zijn geëindigd. Dan gaan we via Darp, Havelte, Uffelte, Ansen naar Ruinen. Dus als je morgen niks te doen hebt en je denkt, ik vind het mooi, zet de picknicktafel op in de voortuin en ga vooral kijken of Albert langskomt. Op weg dus van Nijenveen naar Ruinen. En tips, die zijn natuurlijk welkom. 0592 33 11 88. Heel graag tot morgen. Zometeen hier Thomas naar de Dexys Midnight Runners.

0: nog?
1: Oh, waarom maak je me wakker?
0: Ik hoor geen schaapjes.
1: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
0: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
4: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Borgstee, assen.
5: Nu nog gekker. Sale bij Dekker.
2: Lekker slapen. Slapen.
3: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
6: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
7: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
9: Dorald Degens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgskij's beeldende schilderijen tentoonstelling. En Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende 3e pianoconcert. Op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
13: Ik koos wat mij raakte.
12: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
12: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Radio Drenthe.
17: 60s en 70s met Thomas Eggens.

0: Band en The Joker.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
0: En ik zeg een hele goede middag. Mooi dat je erbij bent. Thomas hier op de plek van een vakantievierende René Steenbergen. Komende uur duiken we in die prachtige jaren 60 en 70. Zometeen duik ik in 9 juli van die decennia. En Andrew Gold ga je zometeen horen. And it would really make me happy to never let us slip away. Evenals Creedence Clearwater Revival, ook tot aan 4 uur.

0: Andrew Gold, Never Let Her Slip Away, hier op Radio Drenthe.
1: Op deze dag in...
0: Hoogste tijd om in die teletijdmachine te stappen terug naar deze dag in de jaren 60 en in de jaren 70. Te beginnen bij 1962. Dan neemt Bob Dylan een van zijn bekendste nummers op. Dat is deze.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
0: Blowing in the Wind wordt opgenomen in de Columbia Recording Studios in New York. Bob Dylan die speelt het nummer dan al een tijdje tijdens zijn concerten. Maar hij heeft nog maar eigenlijk twee coupletten. Voor de studioversie maakt hij nog een derde couplet bij. In 1965 begint Otis Redding in de Stax Studios in Memphis aan de opname van die uiteindelijk zullen leiden tot zijn album Otis Blue. Dit is één van de nummers die hierop staat.

Respect. Ja, waar kennen we die van? Ook Aretha Franklin, die bracht deze plaat uit natuurlijk. Dat Otis tussen neus en lippen door even schrijft in een lunchpauze tijdens de opname. Nummer goed uit tot een van de grotere soulklassiekers aller tijden. Ja, allemaal dankzij de versie uiteindelijk dus van wat ik net zei, Aretha Franklin. 69 komt John Lennon uiteindelijk weer eens naar de studio. Studio 2 van de EMI Studios en Abbey Road in Londen. Voor de nieuwe plaatopname. Hij heeft Yoko Ono en een tweepersoonsbed bij zich. Omdat Yoko zwanger is. En ze beiden nog last hebben van de gevolgen van een auto-ongeluk. Een paar weken eerder. Dat gebeurde op 1 juli 1969. We moeten John en Yoko geregeld heel even gaan liggen en rust nemen. Op deze dag in 1969 werken de Beatles aan een nummer dat uiteindelijk op album Abbey Road terecht zal komen. Dat is deze.

zoals Silver Hammer. Paul McCartney dan en zijn Wings die beginnen op deze dag in 1972 aan een Europese tour, waarbij ze in een Engelse dubbeldekker maar liefst 26 steden aandoen. Het eerste concert is in Frankrijk uiteindelijk. In augustus treedt de band maar liefst 4 avonden op in Nederland. Waaronder zelfs 1 avond in de Martini Hall in Groningen. En zo'n optreden van Wings, dat klinkt dan ongeveer zo.

het is trouwens de eerste tournee van Paul McCartney na het uiteenvallen van de Beatles. Dan op deze dag in 1977 neemt een zekere Declan McManus officieel ontslag als computer operator bij een cosmetica bedrijf. Elizabeth Arden in Londen is dat. Wordt professioneel zanger en verandert zijn naam in Elvis Costello. Eind juli 1977 verschijnt zijn debuutalbum My Aim Is True. In oktober komt de plaat binnen in de Nederlandse album top 50... en blijft uiteindelijk steken op een 37e plaat. De titel van het album komt uit het liedje Allison... dat een radiohitje wordt in ons land.

Allison dus van Elvis Costello. Dan naar de Nederlandse top 40 van 9 juli 1969. Ja, zometeen hoog in de boom. Procol Harum met Salty Dog. Die ga je straks horen. Daarvoor ook nog een nummer 10 positie voor Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising. Maar wij beginnen met een andere Elvis. Elvis Presley. En zijn in de ghetto. Vinden we terug op plaatsje

0: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zetwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-app nu. Marktkoop-appen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
4: Het is 3:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Brand vanmiddag in een schuur in Tinalo. Het zou gaan om een schuur vol met hooi. De brandweer probeert het vuur onder controle te krijgen. Onze provincie is qua aantal mensen licht gegroeid. Vorig jaar waren er ruim 500.000 inwoners. De groei komt vooral door immigratie en de meeste nieuwkomers zijn Europees, blijkt allemaal uit cijfers van het CBS. En de schorsing van de zakelijk directeur van het Drents Museum in Assen is opgeheven. Museum en de directeur stonden vandaag voor de rechter en kwamen samen tot een akkoord. De zakelijk directeur werd geschorst na een conflict met de algemeen directeur. Nou, dit en meer nieuws kun je vinden op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app. Dan gaan we nog naar het weer met Hans Nienhuis.
5: De bewolking is moeizaam aan het oplossen en deze middag krijgt de zon mondjesmaat wat meer ruimte. Het is wel droog, maar door die bewolking blijft de temperatuur iets aan de bescheiden kant met maximaal een graad of 1 tot 22. De wind is noordelijk kracht 2 tot 3. Vanavond lossen de wolken verder op en vannacht ontstaat later in de nacht enige nevel of mist bij minima rond 11 graden.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
8: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
12: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Cloud en Substitute. Daarvoor ook nog de Kinks. En a well-respected man hier op Radio Drenthe.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: De niks moet het natuurlijk zijn. Wij gaan het hebben over de Drentse Doezend. Want we zijn daar nu zo'n 5 jaar mee bezig. Komt zo meteen gewoon lekker een 6e editie aan. Genoeg om uit te putten in ieder geval op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Het beste van de Drentse Doezend. Elke dag rond dit tijdstip gaan we een greep doen uit die lijst. Afgelopen jaar stond deze plaat op 566. Het jaar daarvoor was hij zo'n beetje hekkersluiter. Stond hij op 999. In 2023 op 819. Het jaar daarvoor op 745. En het eerste jaar stond hij gewoon niet eens in de lijst. Ik heb het over All You Need Is Love van de Beatles. Zo'n 400 miljoen mensen in 24 landen zien op 25 juni 1967... The Summer of Love, de heren van de Beatles, bezig in Studio 1... van de Abbey Road Studios in Londen. Ja, met de opname van All You Need Is Love. Al is het niet helemaal live uitgevoerd, maar goed, dat mag de prek niet drukken. En die opnamen die worden vertoond tijdens de Our World Tour. De allereerste wereldwijde satellietuitzending op televisie. Dit is geschreven met het evenement in gedachten. Gericht op een gezamenlijke en universele boodschap. Nou, dat is het zeker. In Nederland bereikt All You Need Is Love niet lang na de televisieuitzending ook de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40. Waarmee ze A Wider Shade of Pale van Procol Harum van de troon stoten. Ja, waar gaat hij eindigen in de Drentse Doezend editie 2026? Dat is afwachten. The Beatles en All You Need Is Love.

Nou, eens even kijken of dat knopje het zo meteen ook doet. Ik heb nu Crosby, Stills en Nash voor je op podium van de Jukebox. Want op deze dag in 1974 start de reunietour Concert Seattle. Crosby, Stills en Nash en Young niet te vergeten. In 2014 verschenen de opnames van deze tour op het album van CSNY. 1974. Kortom, twee platen van Crosby, Stills, Nash en Young. Teach Your Children ga je zo meteen horen, maar we beginnen met deze knaller, de Marrakesh Express.

Crosby, Stills en Nash. En Young natuurlijk. Teach Your Children. Nog eentje om het af te leren. Tot aan 4 uur hoor je Nina Simone. Ain't Got No, I Got Life.

0: De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
5: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
5: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
8: Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren. Ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
12: Ik koos wat mij raakte.
11: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
15: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Radio Drenthe.
20: Studio Steenbergen. Met Thomas Eggens.

0: ABBA en Honey Honey.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nee, niet met René Steenbergen, met Thomas Eggens natuurlijk. Hè. René die is aan het genieten van zijn vakantie. En deze week mag ik de honneurs waarnemen in Studio Steenbergen. Mijn ene laatste show hier op deze radiozender. Morgen de laatste en dan is het klaar. Lekker vakantie en dan ga ik op naar iets nieuws. Andere praat dan bij de koffieautomaat. We gaan eens even buiten onze provinciegrenzen kijken. Te beginnen bij een vrouw uit Zuid-Wales. Die wacht in spanning af of ze nog een jackpot van 12 miljoen pond, ruim 14 miljoen euro, krijgt uitgekeerd. De 46-jarige vrouw die speelt al 20 jaar met dezelfde cijfers. Toen ze hoorde dat de jackpot van 6 juni nog niet was opgeëist, zag ze dat de winnende combinatie precies overeenkomt met haar vaste nummers. Haar moeder had het lot eerder laten controleren bij een supermarkt, omdat de controleautomaat aangaf dat er geen prijs op zat, gooide de winkelier het lot weg. De loterijorganisatie onderzoekt nu of er sprake was van een menselijke fout of een technisch probleem. De vrouw heeft een aankoopbewijs en camerabeelden ingeleverd, waarop te zien is dat haar moeder het lot koopt. Het onderzoek kan maximaal 30 dagen duren. Als blijkt dat het inderdaad om het winnende lot gaat, kan de vrouw de miljoenenprijs alsnog claimen. Nou, hopen voor haar dat dat lukt. Dan gaan we naar de Efteling. Er komt een nieuwe attractie, Missie Luminar. Het wordt de eerste achtbaan van het attractiepark waarbij de voertuigen onder de rails hangen en worden gelanceerd. Topsnelheid kan oplopen tot 80 km per uur, maar voelt volgens de Efteling mogelijk nog sneller aan. Missie Luminar wordt toegevoegd aan het themagebied, het eiland van de vijf zintuigen. De attractie verrijst vlak bij de hoofdentree. De attractie moet in 2029 gaan openen en kost 50 miljoen euro en wordt daarmee direct de duurste attractie in het park. Ja, een dagje in de Efteling, dat blijkt toch een hele belevenis.
3: Ik ben één keer wel naar een pretpark geweest, de Efteling. Samen met een oom van mij, maar dat was in 1978. Ik en die oom van mij, we waren waarschijnlijk de eerste twee Marokkanen in de Efteling. En is er eentje dan, de eerste Marokkanen in de Efteling. En kijk ze toch eens genieten, die zijn nooit Afrikanen, zij kijken er nog een uit. Hans en Gietje, dat zegt ze waarschijnlijk niet. En die kleinste met de krullen, wat zal daarvan terechtkomen? Dat was een mooie tijd hoor, 78. En toen liepen we daar en we hadden zelf broodjes meegenomen van huis en een appel. Toen zijn we dat op een grasveldje op gaan eten. En dan mocht je niet zitten, er stonden bordjes, niet op het gras zitten. Maar ja, die oom die kon niet lezen en niet schrijven. Die zei, kom, maar hier zitten. En iedereen die voorbij kwam zo, oh. Want wat was het nou, dat wisten we niet. Boven ons was het vliegende tapijt. Ze zijn gevallen! Ze zijn... Ja, dat was een mooi jaar man, 78. Ja... De laatste keer, dan ga ik wel met mijn zusje, doe ik wel leuke dingetjes. Maar toen hadden ze een rood kapje gestolen. Rood kapje was weg. Dan denk ik, je bent echt wel een loser als je een rood kapje meeneemt, of niet? Sowieso ben je een loser hoor, als je spullen meeneemt die niet van jou zijn. Maar rood kapje stelen, dat doe je niet, man. We staan er in het Sprookjesbos en ze zegt, waar is rood kapje? Ik zeg, ja, die hoort hier te staan. Toen liep er toevallig iemand van de Efteling. Ik zeg, meneer, rood kapje, waar is die? Hij zegt, heeft u dat niet gehoord vanochtend op het journaal? Dat hebben we gestolen. En zei hij, nu? Ja, nu niks. Ja, nu niks. Ik zei, je hebt er wel een reserve roodkapje pop ding. Ik zei, nou, je wilde er maar één. Nou, een beetje... Ik zeg, we hebben anderhalf uur in de auto gezeten. Speciaal voor roodkapje. En dan ga jij mij even... Ik zeg, leg dat maar aan haar uit. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Hij loopt naar toe en zegt, hoi, roodkapje is even boodschapjes aan het doen. En hij loopt zo weer weg. En zij zegt, oh, dan wachten we wel even.

voor de zon. René Vroeger en alles kan een mens gelukkig maken. Daarvoor ook nog die fijne hit van Alec Warren, A Fever Dream. Jij hebt het vast wel meegekregen vandaag. Bonnie Tyler, zangeres Bonnie Tyler, is overleden op 75-jarige leeftijd. Ook bij Jeffrey is daar natuurlijk aandacht aan besteed. In de slingerplaat met de zangeressen die ons helaas ontvallen zijn. Ja, en ik kan het toch niet laten om nog even een plaatje van haar te draaien. Haar grootste hit, Total Eclipse of the Heart, die ga ik zo meteen voor je draaien. Ja, maar Tyler groeide op. Geboren in 1951, geboren als Gaynor Hopkins. Haar vader was mijnwerker en haar moeder operazangeres. En ja, die passie die werd gedeeld thuis met alle zes de kinderen. In een interview heeft ze wel eens gezegd: ja, mijn moeder had een platenspeler en een heleboel 78 toeren platen. Ze deden het huishouden terwijl ze uit volle borst zong met de ramen open. Buiten bleven mensen staan om naar haar te luisteren. Ja, dat was zo geweldig. En het was zo onvermijdelijk dat wij kinderen ook van muziek zouden gaan houden. En ja, dat deed ze na het winnen van een zangwedstrijd op haar 17e Deense auditie. Werd ze aangenomen bij Bobby Wayne en de Dixies. Ja, en de rest is geschiedenis. Haar familie die meldt in een verklaring dat ze vannacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal. Ze lag daar enige tijd in kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen. Uiteindelijk heeft ze niet meer kunnen herstellen van die aandoening. En is ze dus vannacht overleden op 75-jarige leeftijd. Bonnie Tyler nu op Radio Drenthe en Total Eclipse of the Heart.

Madness en Baggy Trousers hier op Radio Drenthe. Zometeen de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Heeft alles te maken met de verkoop van huizen. In Drenthe ging de verkoop van huizen, ja, toch wel de lucht in. De gemiddelde verkoopprijs, die bleef gelijk. Zo rond de 429.000 euro. We gaan het nog even hebben over de brand in Tienalo. En in onze provincie is het inwonersaantal ook licht gegroeid. Dat hoor je allemaal zometeen na deze prachtige van Cher. Dit is Believe op Radio Drenthe.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
1: Het is 4:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Het afgelopen kwartaal kwamen in Drenthe er meer huizen in de verkoop en werden er ook meer verkocht. De gemiddelde verkoopprijs bleef gelijk. Die komt in Drenthe uit op €429.000. De brand die vanmiddag uitbrak in een schuur in Tinalo is onder controle. De brandweer is bezig met nablussen. Het zou gaan om een schuur vol met hooi en stro. En onze provincie is qua aantal mensen licht gegroeid. Vorig jaar waren er ruim 500.000 inwoners. De groei komt vooral door immigratie en de meeste nieuwkomers zijn Europees. Blijkt allemaal uit cijfers van het CBS. Dit en meer nieuws vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app. Dan de weersverwachtingen nog. Hans Nieuws.
2: De bewolking is moeizaam aan het oplossen en deze middag krijgt de zon mondjesmaat wat meer ruimte. Het is wel droog, maar door die bewolking blijft de temperatuur iets aan de bescheiden kant met maximaal een graad of 1 tot 22. De wind is noordelijk kracht 2 tot 3. Vanavond lossen de wolken verder op en vannacht ontstaat later in de nacht enige nevel of mist bij minima rond 11 graden.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krüller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: GP. Van 28 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets

The Gibson Brothers en de Non-Stop Dance. Ja, het is weer hoogste tijd voor een onwijs leuk spelletje. Tenminste, ik vind het wel een leuk spelletje. Want het is een soort van combinatiespel tussen 30 seconds. Ja, dat vind ik altijd te gek. Dan moet je dingen, personen of gebouwen of plaatsen beschrijven. En dan in 30 seconden tijd zoveel mogelijk met je teamgenoot. Dat geeft altijd heel veel stress natuurlijk. Het is ook een bordspel. Ik zie het bord daar liggen. Je krijgt een aantal hints. En je moet eigenlijk op zoek in dit spelletje naar een artiest. Remember the Music, de all-time editie. Dus de algemene versie gaan we nu spelen. Er zijn in totaal 3 versies. Je hebt ook nog de Van Hollandse Bodem. En je hebt nog films en series. Die hebben we gisteren gespeeld. Die bleek nogal lastig. Dus ik hoop dat deze wat beter te doen is. Ik geef gewoon de eerste hint. En dan gaan we gewoon kijken. Je kan dus dit spel zelf thuis ook gaan spelen. Als jij het goede antwoord weet. 0592 3311 88. Hint nummer 1. Ik ben dus op zoek naar een Amerikaanse rockzanger, gitarist en singer-songwriter, geboren op 23 september 1949. Nou, de echte diehard fans die weten het dan nu al. In 1972 tekende hij bij het platenlabel Columbia, waar 10 jaar eerder Bob Dylan tekende. Zijn bijnaam is The Boss. En dan kan ik het kaartje even scannen. Ga ik het even doen. Ja, en dan komt er dit fragment uit.

0: and the gang. Fresh hier op Radio Drenthe. En ik zeg een hele goede middag tegen Harriet uit Assen. Harriet, goedemiddag.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Ja, hallo, hallo, hallo, hallo. Hoe gaat het, Harriet?
1: Hartstikke goed.
0: Ja, heb jij al vakantie in je bol of heb je al vakantie gehad?
1: Nee, dat komt nog, maar 3 weken werken.
0: Oh, 3 weken werken en dan... En dan

0: Op pad met de sleurhut toevallig of met vliegtuig?
1: Nee. We gaan met de trein. Met de trein een beetje weg door Nederland. En in oktober een weekje weg.
0: Oh, wat leuk.
1: Met een vliegtuig.
0: Oh, wat leuk. En dan gewoon met de trein, doen jullie dat vaker?
1: Nee. Dat was op televisie met het daluren. En dan, dat is een actie van de regering, geloof ik, €29.
0: Ja,
1: per persoon.
0: Ja, goed hè. Dan kun je zo'n beetje onbeperkt reizen in de daluren.
1: Ja, precies. Dan kun je zeggen, nou weet je wat, we gaan daar een dagje heen. Limburg, Valkenburg of wat dan ook.
0: Nou, wat leuk.
1: Dat kunnen maken.
0: Ja, wat leuk zeg. Ja, en als het rijdt, dan is het fantastisch natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Hey Ariët, ik was op zoek naar een artiest. Ik som de hints nog eventjes voor je op en dan mag je mij het antwoord geven. Het gaat dus om een Amerikaanse rockzanger, gitarist en singer-songwriter. Geboren op 23 september 1949. Ik kan me niet voorstellen dat je toen al wist.
1: Nee.
0: Dan de volgende hint. 1972 tekende hij dus een platencontract bij het label Columbia. Waar hij 10 jaar eerder, ook Bob Dylan tekende. En zijn bijnaam is The Boss. Nou, toen wist je het wel, denk ik, toch?
1: Ja.
0: Nou, zullen we voor de vorm dit fragmentje nog even laten horen?
1: Ja, doe maar. Laat me horen.
0: Nou, zeg maar, Ariët.
1: Bruce Springsteen.
0: Ja. Bruce Springsteen is het juiste antwoord. Van harte gefeliciteerd. Dat spelletje Remember the Music is voor jou. Die gaan we opsturen.
1: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Nou, heel veel sterkte dan nog de komende 3 weken met het werk.
1: Komt goed.
0: En fijne vakantie alvast.
1: Dankjewel, fijne uitzending.
0: Ariët, dank je. Hoi.
1: Hoi.

Bruce Springsteen. Dancing in the Dark. Het leverde Harriet dat prachtige spelletje Remember the Music op. Zometeen gaan we eens even terugblikken op de dag van Radio Drenthe. Na de klok van 5. Maar nu eerst tot aan het nieuws van 5. Cliff Richard.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in designer outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Pime Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij designer outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank gelooft wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
13: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
16: Radio Drenthe.
3: Studio Steenbergen met Thomas Eggens.

0: Arme Chameleon.
1: Studio Steenbergen. Met Thomas Eggens.
2: Het is 5 uur geweest. Tot 6 uur hoor je een overzicht van Radio Drenthe vandaag. Zo sprak Edwin vanochtend met Bas Wiebing van de Malet Band van muziekvereniging De Bazuin in Schonebeek. Want zij mogen zich de beste slagwerkgroep van Europa noemen. Ja, dat is een heugelijk feit om even bij stil te staan natuurlijk. Gaan we het zo meteen over hebben. De provincie Drenthe heeft besloten dat 4 lelietelers verschillende stoffen niet meer mogen gebruiken op hun percelen. En de gevolgen daarvan hoor je ook zo meteen. En het was vandaag dag 4 van de trekkertocht. Wat al dat allemaal beleefd heeft, dat ga je zo meteen horen. Tot aan 6 uur.

0: Miss Montreal en Schuilen. Edwin sprak vanochtend met Bas Wieping van de Malet Band van de muziekvereniging De Bazuin in Schonebeek. Want zij mogen zich de beste slagwerkgroep van Europa noemen. In het Duitse Raststede kregen de Schonebekers de meeste punten in de divisie. Maar wat is zo'n Malet Band nou precies?
1: Dat is een slagwerkorkest. Dat is een orkest met slagwerkinstrumenten waar je op zowel melodie kan spelen of gewoon ritmes.
2: Oké, en hoe groot zijn jullie?
1: Wij zijn met een man of 15.
2: Met een man of 15. En jullie zijn nu dan de beste van Europa.
1: Ja, daar zijn we hartstikke trots op.
2: Ja, gefeliciteerd.
1: Ja, dank je.
2: Ja, hoe is dat zo gekomen?
1: We gaan wel vaker. In het verleden zijn we ook wel naar Raststede geweest. Daar worden dat is bij Oldenburg in Duitsland. Daar worden de kampioenschappen gehouden, de Europese kampioenschappen. Daar zijn we het verleden ook wel een paar keer heen geweest. En we hebben anderhalf jaar geleden besloten om nog eens een keer een gooi te doen. Dus zodoende zijn we daar naartoe gaan repeteren.
2: Ja, maar ik begreep dat de jury wel heel streng was, hè, daar.
1: Ja, dat klopt. Als je de resultaten van de afgelopen jaren ook daar ziet, dan zie je dat ze gemiddeld zo'n 4 punten over de hele linie zijn gedaald. Dus het was even verschrikkelijk hoe we de punten hoorden. Maar toen we dat eenmaal bestudeerd hadden en erachter kwamen dat we de beste slagwerkgroep waren geworden, toen was de bijgaan weer gewoon weer terug.
2: Ja, ik kan me voorstellen. Want jullie hadden niet zo heel veel punten dan?
1: We hadden 87,5 punten op de 100. Dus nou ja, daar mag je ook trots op zijn.
2: Dat is hartstikke goed, toch? Hadden jullie het verwacht dat jullie de beste zouden zijn van Europa?
1: We gingen wel heen om te winnen. Maar helemaal verwachten doe je het ook nooit. Je weet nooit wat zo'n jury nog doet.
2: Nee, want waarop word je dan beoordeeld?
1: We worden beoordeeld op repertoire. Dus de moeilijkheid van het muziekstuk. En op de uitvoering van de muziekstukken.
2: Oké, en jullie hadden best een moeilijk stuk uitgekozen.
1: Dat is wel wat we graag doen. Om ook een klein beetje uitdaging te hebben in de weg naar zo'n kampioenschap toe.
2: Ja, nou nu de Europese titel op zak. Smaakt het naar meer?
1: Jazeker, we gaan in november op concours in Hogeveen. Dat is een regionaal concours van de muziekbonden in Groningen en Drenthe. En daar kunnen we ons plaatsen voor het Nederlands kampioenschap in januari in Apeldoorn.

0: Merci Jérôme, c'est moi hier op Radio Drenthe. De provincie Drenthe heeft besloten dat 4 lelietelers verschillende stoffen niet mogen gebruiken op hun percelen. Het gaat in totaal over 5 stoffen die verboden worden binnen 250 meter van Natura 2000 gebied. Landbouwredacteur Frank Molema die vertelde daar vanochtend meer over.
1: De 5 stoffen die niet meer gebruikt mogen worden, die vallen onder schimmelbestrijders en een onkruidbestrijder. En ze zijn uitgekozen omdat deze stoffen jaren geleden in een onderzoek zijn aangetroffen in Drentse natuurgebieden. En of deze stoffen ook echt schadelijk zijn voor de natuur, weten we nog niet.
2: Nee.
1: Want over de impact van bestrijdingsmiddelen op de natuur bestaat nog onder wetenschappers discussie.
2: Oké, maar deze zaak gaat al veel langer terug, hè? Hoe is het allemaal gekomen? Hoe is het balletje gaan rollen?
1: Ja, veel langer inderdaad. Het is een zaak die begonnen is in april vorig jaar. Toen heeft veel tegenstander van bestrijdingsmiddelen Meet en Zweet een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie. Want meters weten, die wijst erop dat telers volgens de wet een natuurvergunning nodig hebben. En die hebben de telers niet. Dus moet de provincie optreden tegen deze telers, vindt meters weten. Ja, over deze zaak is al heel veel gepraat. Meerdere rechtszaken zijn erover gevoerd. En de uitkomst is nu dus dat de provincie beslist dat 5 stoffen voor 4 telers zijn verboden binnen 250 meter van het Natura 2000-gebied.
2: Ja, en dat verbod geldt voor percelen van in totaal 36 hectare. Het was in eerste instantie de bedoeling dat het voor veel meer zou gelden. 106 hectare. Waarom heeft de provincie toch gekozen voor een kleiner gebied?
1: Ja, binnen 250 meter van een Natura 2000-gebied zijn er in totaal 106 hectare lelies. Het was voor telers mogelijk om onder strengere regels uit te komen als ze konden aantonen dat op hun perceel al lelies stonden voordat de huidige natuurregels voor Natura 2000-gebied van kracht werden. En dan hebben we het over begin jaren 90. Nou, sommige telers voldoen hieraan. Die hebben al tientallen jaren lelies staan op die plek. En daardoor vindt er geen handhaving plaats op 106 hectare, maar 36 hectare.
2: Mm.
1: En wordt de afstand groter van Natura 2000-gebied, dus groter dan 250 meter... dan komen de telers onder handhaving uit als ze verduurzamen. Bijvoorbeeld door technieken te gebruiken waardoor stoffen minder verwaaien.
2: Ja, het gaat nu dus om 4 telers, om 5 stoffen. Ja, die 5 stoffen mogen ze dus niet meer gebruiken. Wat zijn de gevolgen voor die telers?
1: Ja, ze worden gecontroleerd of ze deze stoffen nog gaan gebruiken. Worden die stoffen aangetroffen in hun registers, dan komt er een dwangsom, een boete van 25.000 euro per hectare. De teler met de meeste hectares kan daardoor bijna 6 ton aan boetes krijgen.
2: No.
1: Ik sprak een teler en die stelde hem de vraag of hij ook daadwerkelijk deze stoffen gebruikt. En zijn antwoord daarop was nee. Dus eigenlijk verandert voor hem daardoor niets.
2: Oké, nou, het is dus allemaal in rollen gekomen door die actiegroep Meten is Weten. Zij hebben een handhavingsverzoek dus gedaan bij de provincie. Zij zijn nu ook blij dat de provincie actie onderneemt?
1: Nee, absoluut niet. Meet is Weten vindt het namelijk onterecht dat de beleidsregels van de provincie leidend zijn en niet de wet. En zij wijst naar een uitspraak van de Raad van State van april vorig jaar. En die bestuursrechter zei toen dat een teler een natuurvergunning nodig heeft, zolang niet duidelijk is of er schadelijke effecten kunnen ontstaan door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. En telers hebben die vergunning niet. Meters Weten beraadt zich nu op welke manier zij het besluit van de provincie gaat aanvechten. Dat zou kunnen zijn door naar de rechter te stappen. En overigens kunnen telers dat ook doen, naar de rechter te stappen.

Metallica, relax, take it easy. Nou, heel relaxed en easy gaan we zo meteen het laatste nieuws in. De hoofdpunten uit het trendsnieuws ga je zo meteen horen. Jimmy James en The Vagabonds, now is it the time.

0: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Koop je favoriete producten. Profiteer met de Marktkoop-app in de maand juli en bespaar 10% op meer dan 1000 producten met ons Edeka hartlogo. Download de Marktkoop-map nu. Marktkoopmappen. Kijk op marktkoopmappen.nl.
6: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
7: Het is 5:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Het afgelopen kwartaal kwamen in Drenthe meer huizen in de verkoop en werden er ook meer verkocht. De gemiddelde verkoopprijs bleef gelijk. Die komt in Drenthe uit op €429.000. De brand die vanmiddag uitbrak in een schuur in Tinalo is onder controle. De brandweer is bezig met het nablussen. Het zou gaan om een schuur vol met hooi en stro. En onze provincie is qua aantal mensen licht gegroeid. Vorig jaar waren er ruim 500.000 inwoners. De groei komt vooral door immigratie. En de meeste nieuwkomers zijn Europees. Blijkt allemaal uit cijfers van het CBS. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app. Ja, en dan zijn we toegekomen aan onze laatste dans, Hans Nienhuis. Goedemiddag.
8: Mooi Thomas, goedemiddag.
7: Ja, laten we maar gelijk ter zake komen. Want jij had eigenlijk toch wel een beetje zomerweer vandaag beloofd. Waar is dat gebleven, joh?
8: Nou, ik ben in elk geval blij dat ik geen regendansen van hoef te maken. Nee, die bewolking is hardnekkig aanwezig in onze provincie. En pas nu is hij echt bezig wat op te lossen. En eigenlijk was vanmorgen, zat het er al een beetje in, dat ik dacht, nou, dat kan wel eens een paar uur langer gaan duren dan eigenlijk in de modellen stond. En de afgelopen week hebben we al vaker die pech gehad. En dan zul je me bijna niet meer geloven als ik zeg dat vandaag toch echt de laatste keer was dat we compleet met een wolkendek zaten. Maar ik ga het wel zeggen. Want ja, dat grijzige plafond dat nu dus pas in de avond een oplossing onderhevig is, dat is morgen een stuk minder dominant aanwezig.
7: Oké. Ja, dit zei jij gisteren ook, hè? Maar goed, nee.
8: Nou, je weet toch hoe dat met weer mensen zitten?
7: Ja, nee, ik snap het volledig. Ja, is het gewoon botte pech dat wij iedere keer onder een dek van bewolking zitten? Of hoe zit dat?
8: Ja, eigenlijk komt het daar wel op neer. Want als je naar de stromingsrichting kijkt, die was soms wat uit het noorden, dan wat meer uit het westen. En al 5 dagen achter elkaar was het precies Noord-Nederland steeds dat onder een veld met bewolking of onder een slepend front terecht kwam. Ja, het zuiden van het land heeft dan een soort zomerse week achter de rug. Ja, bij ons was de zomervakantie net begonnen. Ik zeg, er is wat verkeerd afgesproken daarboven.
7: Ja. Nou ja, gaat het beter worden?
8: Er gaan 2 dingen beter worden. 1, het wordt weekend. En 2, het weer wordt beter.
7: Nou ja.
8: Nee, we zien net, die bewolking die begint wat op te breken. En vanavond en vannacht, dan koelt het af naar een graad of 11 tot 12. Ontstaat wat nevel en mist later in de nacht. Dat zal morgen vroeg alweer weg zijn, dus je gaat er geen last van hebben. En dan is het morgen een graad of 25 in het zuiden van Drenthe. Misschien net aan 26, met in de ochtend nog wat restanten van die nevel en mist. Of wat lage bewolking dus. Maar dan brandt het ook echt weg, want luchtdruk gaat omhoog. Windrichting draait naar het noord-noordoosten. En morgenmiddag is het af en toe nog een wolkje, maar vooral zon wat de klok slaat. Dan is het opeens zomer in onze provincie. En ook de dagen daarna, zaterdag en zondag, dan zien we temperaturen van op zaterdag ruim 27 in het zuiden van Drenthe, 28 graden. Zondag zet de temperatuur een stapje terug naar 5, 26 graden. Mag niet veel naam hebben. En beide dagen is het de zon die duidelijk overheerst, of eigenlijk zelfs bijna het rijk voor zich alleen heeft. Plotseling dus zomers weer. En ook volgende week, maandag, dinsdag, woensdag. Ja, ik ga een end deze keer. We zien temperaturen boven in de 20, 7, 8, 29 en misschien wel een voorzichtige 30 midden volgende week. Ja, met veel zon erbij. Neerslag zit eigenlijk nog niet in de verwachting. Het eerste hopje wat ik zie in de pluim, dat is op dinsdagavond misschien een warmte-onweersbui. Maar dat is nog zo ver weg, daar durf ik helemaal geen vingers aan te branden nu. Het is na vandaag dus eigenlijk gewoon ook weer zomer in Drenthe.
7: Ah, heerlijk. En dan niet zo pokkenheet, om het dan maar even te zeggen. Even heel brutaal te zeggen.
8: Nee, wij gaan geen hittegolf schrijven bij ons in Drenthe. Daar lijkt het niet op. Maar ja, het zuiden van het land maakt daar wel kans op. En daar is het natuurlijk ook al langer warm. Dus we hebben een soort tweedelingsweek gehad. Die gaan we recht trekken, maar zonder bizarre taferelen.
7: Nou, ik vond dit laatste weergesprekje bijzonder leuk met je, moet ik zeggen.
8: Mogen we toch nog een keer uit met goed weer.
7: Zo is dat. Goed nieuws ook nog. Ja, heerlijk toch?
8: Ja, als ik helemaal dagen regen moet verwachten, ja, dan ga je er ook zo sneu uit. Hè?
7: Ja, dat is ook weer zo.
8: Alle goeds hebben dat betreft.
7: Ja, jij ook. Alles alle goed. Rustig aan met al dat stormchasen van je.
8: Gaat helemaal goed komen.
7: Hey Hans, fijne avond, hè?
8: Hetzelfde. Hoi.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
16: geeft ruimte.
17: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
18: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
19: Studio Steenbergen.

0: NCC en Dreadlock Holiday. Ze verheugden zich op een paar weken wielrennen in het Franse departement Drôme. Maar de oplaaiende natuurbranden in het zuiden van Frankrijk maken daarvoor Westerborker Theo Rook en zijn vrouw een einde aan. Het stel heeft besloten hun vakantie af te breken. En Theo die vertelde daar vanochtend wat meer over. Over die doorslag. Wat nou die doorslag gaf om weg te gaan.
1: Eigenlijk de oplaaiende vlammen van gisterochtend. En de teleurstelling toch ook wel van de informatie die we kregen van de burgemeester in het dorp. Want bosbrand heerste daar al 14 dagen.
0: Ja.
1: En er werd wel met man en macht werd er gewerkt om die bosbrand onder controle te krijgen. En je werd ook elke keer weet je wel gerustgesteld van nee, jullie zitten daar wel veilig en er kan niks gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: Maar het zou niet over een bergkam komen, maar was aan onze kant van de camping stond een heleboel in de hens.
0: Yeah.
1: En dan zeggen ze nog van ja, het is wel veilig. Maar ze praten er niet over je gezondheid. We hadden al 2 dagen in de rook gezeten.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat was ook al niet een pretje. En als je dan op internet gaat lezen wat de rookontwikkeling allemaal met je doet, dan denk je van, ik word een beetje belazerd hier.
2: Nou ja, gezond is het natuurlijk niet. Maar toen u daar naartoe ging, toen wist u al dat er een bosbrand was, maar u had wat informatie gevraagd en toen zeiden ze van, nou, het valt allemaal wel mee, je kunt gewoon gerust komen.
1: Ja, ja, en we zijn er druk mee bezig om het te blussen en kom gerust. Ja.
2: Maar hoe dicht was die bosbrand uiteindelijk bij u dan?
1: Nou, gisterochtend nog geen 500 meter.
2: Nog geen 500 meter?
1: Nee.
2: Oh, oké, en dan zat u daar in een tentje?
1: In de caravan, maar ja. Goed. ik heet dan Theo Rook, maar de hele caravan was rook ongeveer, zeg maar.
2: Ja, oké. En toen werd u ook niet gewaarschuwd van het is beter om weg te gaan?
1: Nee. Pas gisteravond, toen we hier dus waren, toen we weg waren gegaan, toen las ik bij op de site van de burgemeester, die gaf uit dat de luchtkwaliteit nog niet zo best was.
2: Nee, maar dat had u zelf ook wat door.
1: Ja, dat had ik zelf ook wel in de gaten.
2: Ja, nou, maar de kampeerspullen dus ingepakt. Ik bedoel, waren jullie de enige die de camping verlieten?
1: Nee. Dat was wel grappig. Er stonden ook tukkers uit Almelo. En die mensen die waren de dag ervoor nog zo. Ja, maar wij laten ons niet gek maken. Wij gaan echt niet inpakken. Wij gaan niet weg. Nou, die waren gisterochtend als eerste weg. Die hadden ook zoiets van. Ja, maar dit komt niet goed. En ook de neef van de eigenaresse van de camping. Die was zelf brandweerman. En die snapte heel goed dat iedereen aan het inpakken ging.
0: Yeah.
1: Want hij zegt: ja, maar die komt niet goed. Ze krijgen niet onder controle. Het is zo dor en zo droog.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl dit helemaal totaal geen bosbrandgebied is.
2: Nee, maar ja, hoge temperaturen natuurlijk. Inderdaad heel erg droog. Maar ja, toen u wegreed, wat heeft u allemaal gezien? Maar ja, die bosbranden woeden nog steeds door, hè?
1: Ja, nou, het gekke was, wij schrokken eigenlijk onderweg. Want we waren op een gegeven moment wel 10 kilometer van die af. En daar zagen we ook allemaal bosbranden oplaaien. Het hele gebied, ik heb begrepen dat er 21 vierkante kilometer in de fik staat.
2: Ja, dat is veel. Ja.
1: Dat is ongelooflijk veel.
2: Gaat u terug naar huis of blijft u toch een beetje daar hangen?
1: Misschien nog wel eventjes, maar we zitten hier nu in Bonen en hier was het vannacht de hele nacht 29 graden en dat is ook niet erg lekker.
2: Dat is warm bedoelt u?
1: Dat is behoorlijk warm, ja.
2: Ja, daarvoor ga ik een beetje naar Zuid-Frankrijk, toch?
1: Ja, maar goed, het gebied van de Drôme, dat is zo'n prachtig natuurgebied en je zit wat hoger in de bergen, dus daar is het, 's nachts is het heerlijk koud. En het is zo'n mooi gebied om te fietsen. En nou ja, ook de eigenaresse van de camping die huilde zo van, het is aan het begin van het seizoen,
0: ja.
1: Van, dit gaat helemaal fout,
0: ja.
1: Dit gaat helemaal fout.
0: Ja.
1: En het is voor jaren, is er natuurlijk dat gebied, kun je wel schrappen als vakantiegebied natuurlijk. Ja.

0: Leo Moorman en Pladelaans Gevoel. Aldert die begon zijn trekkertocht vanochtend in de buurt van Zuidwolde. De trekker mocht overnachten op het terrein van Chris van der Veer. En hij vertelde over zijn hobby.
1: Ik ben hobby-imker en ik hou bijen.
2: Ja.
1: Inmiddels al een jaar of 30, 35.
2: Ja, en we staan hier een stuk of vier kasten staan hier op mijn rij. Dit is alles wat je hebt?
1: Nee, dit is niet alles wat ik heb. Hier staan de kasten die ik hier hou eigenlijk voor de honing hier in de buurt. Maar ik heb nog een aantal volken staan in Linden, het plaatsje Linden. En ik heb nog volken staan in de omgeving hier. Ja. Die staan op de veldbonen. Ik heb een kameraad die zaait van alles. Die zaait veldbonen, de erwten, maar ook haver en boekweit en dergelijke. En daar verplaats ik de volken steeds naartoe, zodat ik die honing, die specifieke honing, kan oogsten daarvan. Ja.
2: Ja, maar dan zie ik sommige imkers ook wel eens met de grote pakken en helemaal in de impact. En met zo'n piep, zo'n rookpiep en zo. Je staat hier gewoon in je nek, in je blote arms. En ik ook eigenlijk. Ja. Ik denk, is dat wel vertrouwd?
1: Ja, het is, je doet eigenlijk alleen zo'n pak aan als je in de volken wil gaan werken. Dus als ik in de volken wil gaan werken, bijvoorbeeld de honing eraf wil halen. Of als ik de koninginnen wil zoeken. Ja, dan ga je de raampjes eruit halen. Dan wil je, in principe kun je dat nog voorzichtig doen als je heel langzaam slow motion werkt, dat vinden de bijen eigenlijk prima.
2: Ja.
1: Dan gebeurt er eigenlijk weinig, maar als je wat meer haast hebt en je hebt een heleboel volken waar je doorheen moet om allerlei dingen in te doen, dan doe je wel graag een pak aan, want dan kan je even doorwerken.
2: Dus voorzichtigheid wel geboden, begrijp ik.
1: Voorzichtigheid is geboden, ja.
2: Maar besteed je dan nog veel tijd aan deze hobby?
1: Het kost eigenlijk vanaf mei, dan kost het je heel veel tijd. In mei en in juni, dan is er heel veel dracht. Dan staan er heel veel bomen in bloei. Alles bloeit bijna altijd tegelijkertijd.
2: Yeah.
1: Ja, dan moet je ze echt goed bijhouden. Dan moet je iedere keer nieuwe honingkamers erop zetten. Want ze zitten zo vol. En als die half vol zit, dan willen ze al graag in een nieuwe ruimte willen ze ook weer honing stoppen.
2: Yeah.
1: Zodat ze het kunnen indampen. Want de nectar die ze halen is heel erg dun in het begin uit de bloemen. En dat dampen ze zelf in door het in hun maag iedere keer te verwerken. Ze haalt eruit, erin, eruit, erin. En dan wordt het steeds dikker.
2: Ja, ja, ja.
1: En als het dik genoeg is, dan sluiten ze het af met, dat noemen we zegeltjes, waszegeltjes. Dan is het afgesloten en dan is het voor hun klaar. En dan kan het gewoon een jaar blijven zo in principe.
2: Dus als wij een lek gunnig nemen, dan hebben wij niet eens in de gaten hoeveel werk altijd verricht is voordat dat het voor elkaar is.
1: Ja, dat is heel veel werk. Heel veel werk. Ja.

Pat Benatar, Love is a Battlefield. En dit was hem alweer voor vandaag. Deze Studio Steenbergen van donderdag 9 juli zit er weer helemaal op. Heel veel plezier zometeen bij de snor des vaderlands Johan Derksen. En morgen spreek ik je hopelijk tijdens mijn allerlaatste show hier op Radio Drenthe tussen 3 en 6. Maak er een hele fijne avond van. En nogmaals veel plezier bij Muziek voor Volwassenen. Dit is Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Hearts.

0: bedden nog?
1: Oh, waarom maak je me wakker?
0: Ik hoor geen schaapjes.
1: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
0: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
4: Voetganger. Bocht. Kinderen. Tegenligger. Fietser. Uitrit.
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Nu nog gekker. Sale bij Dekker.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
7: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
8: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
9: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
8: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
10: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
10: Kurk24.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein twee keer twee weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 negen maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
16: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
11: Radio Drenthe.
19: Muziek voor volwassenen.
11: Met Johan Derksen.

0: boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Air Supply, dat is een rockband uit Australië met Russell Hitchcock en Graham Russell. En de band verkocht ruim 100 miljoen albums. Deze single eindigde 2 in Amerika, 3 in Canada, 5 in Zuid-Afrika en 45 in Australië. Air Supply, Making Love.

Air Supply, Making Love. Het was een single van Screaming Jay Hawkins. En er verschenen 275 covers, onder meer van Manfred Mann, Nina Simone, Dem, met Van Morrison, The Animals, Nick Cave, Leslie West, Tab Benoit, Brian Ferry, Jimmy Barnes, Joe Cocker en Buddy Guy. Maar de beste uitvoering was van Creedence Clearwater Revival. I Put a Spell on You.

Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You. Het is een compositie van Steve Lukather die het nummer ook zingt. En Michael McDonald is de achtergrondzanger. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, uiteindelijk de 13 in Canada, 38 in Nederland. Toto, I'll Be Over You.

Toto, I'll be over you. Jimmy Barnes werd geboren in Schotland en verhuisde als kwajongen met zijn ouders naar Australië. En daar werd hij een Rocky Doll. Dit komt van zijn album Two Fires. Het nummer werd alleen een hit in Australië. Jimmy Barnes, Little Darling.

Jimmy Barnes, Little Darling. Cher is intussen 80 jaar en wordt ieder jaar weer wat mooier, al heeft dat wel wat gekost. In 1965 had ze haar eerste hit samen met Sonny, I Got You Babe. Ze was tevens heel succesvol als filmster en ze scoorde maar liefst 80 hits in Amerika. Cher, just like Jesse James.

Cher, Just Like Jesse James. The Grascals, dat is een band uit Nashville met zanger Terry Smith. En hij was actief bij Jimmy Martin, Wilma Lee Cooper en The Osborne Brothers. En de tweede zanger, dat is John Bryan. En hij kwam uit The Bluegrass Mountaineers. Het is een cover van Merle Haggard. The Grascals, Today I Started Loving You Again.

The Grascals, Today I Started Loving You Again. The Heats, dat is een blues, soul en funk band uit Winnipeg in Canada met zanger Scott Melkonson. In Amerika en in Europa tonen ze geen enkele belangstelling voor deze band, maar de band is wel mateloos populair in Canada. The Heats, How Do You Talk to an Angel?

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titelloze album van Mike Finnegan is het album van deze week. En Mike Finnegan was zijn hele carrière studiomuzikant. Hij speelde orgel op tientallen albums, onder meer van Jimi Hendrix, Dave Mason, Big Brother and the Holding Company, Peter Frampton, Les Dudek, Cher, Crosby, Stills and Nash, Buddy Guy, Cat Moe, Joe Cocker, Trampled Underfoot, Eric Burdon en Daniel Michel. Mike Finnegan. Lay around and love.

Mike Finnegan, Lay Around and Love on You. Roy Orbison nam het nummer op in 1963 en in 1977 verscheen de cover van Linda Ronstadt. Daarna verschenen er nog 236 covers, maar alleen Linda Ronstadt had een wereldhit met dit nummer, Blue Bayou.

Linda Ronstadt, Blue Bayou. Het is een nummer van Cat Stevens en hij had er een hit mee in Amerika en Canada. Maar de cover van de Amerikaanse rockband Mr. Big werd een veel grotere hit. Voor die band was het een hit in Amerika, Engeland, Zwitserland, Zweden, Duitsland, Finland, Canada, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Nederland, IJsland, Frankrijk, Denemarken en Australië. Mr. Big, Wild World.

0: Mr. Big, Wild World. Het is een nummer van Chuck Berry en er verschenen maar liefst 345 covers, onder meer van Johnny Rivers, Johnny Allen, Dave Edmunds, The Band, Grateful Dead, Meatloaf, Kingfish, Dale Hawkins, Jerry Lee Lewis, Jimmy LaFave en Mike Cito. En dit is Elvis Presley, Promised Land.
1: Oh, get on.

Elvis Presley, Promised Land. Het is de voormalige zanger van de streetband Q-Tips en Cat Cool en de Cool Cats. En hij brak solo door met de single Love of the Common People. Hij heeft intussen 29 hits, waaronder 5 nummer 1 hits. En dit werd een hit in Engeland, Duitsland, Nederland en Nieuw-Zeeland. Paul Young. Now I Know What Made Otis Blue.

Paul Young, Now I Know What Made Otis Blue. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Duke Robillard, dat is een bluesgitarist uit Rhode Island. Hij was de gitarist van Roomful of Blues en The Fabulous Thunderbirds. Dit komt van zijn soloalbum Blast Off en het is een cover van Percy Sledge. Duke Robillard, Warm and Tender Love.

0: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Carolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Drenthe.
9: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond.

0: 20 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...
0: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond.

0: 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets en...
0: een helikoptervlucht voor twee personen over het TT-circuit.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Legendarische Formule 1-auto's, klassieke tourwagens en de lucht in.
1: Met Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Gelukkig heb ik geen hoogtevrees.
1: Hey, heb jij hoogtevrees?

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnely. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig, maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnely spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 24 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, door 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog